0: Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Vissen gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. De toekomst van het Vlissingse wedstrijdturnen staat nog steeds op losse schroeven. De verenigingen gingen maar eens praten met de politiek gisteravond. Het is 6:02. Dit is op dit moment in het Zeeuwse nieuws. Het vieringtorentje van de voormalige katholieke kerk in IJsendijk, dat gisteren is weggehaald, moet op termijn weer terugkeren. Dat heeft de gemeente laten weten. Het houten torentje was niet veilig meer en moest daarom worden weggehaald. Hoe de renovatie van de vieringtoren eruit gaat zien en hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Vandaag wordt in Breskens het bombardement van 1944 herdacht. 82 jaar geleden kwamen daarbij 184 mensen om het leven. De geallieerden bombardeerden Breskens om de terugtrekkende Duitsers de pas af te snijden. Eigenlijk had alleen de haven geraakt moeten worden, maar 90% van het dorp werd weggevaagd. De herdenking is bij het monument voor de slachtoffers. En Film by the Sea begint vanavond weer. Het filmfestival is toe aan zijn 28e editie. 10 dagen duurt het en er zijn ruim 140 films te zien. De opening is de wereldpremière van de film Jury, een film van regisseur Sander Burger. En Dick Maas en Huub Stapel krijgen morgen een Career Achievement Award. Er zijn ook boekverfilmingen die traditioneel centraal staan. Maar er zijn ook Franse films, documentaires, animatie en natuurlijk ook producties te zien van Zeeuwse makers. Het weer in de provincie, er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Er kan wat regen vallen vandaag. En dat zal vooral 's middags het geval zijn. Een heel goedemorgen en wat fijn dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. Het is vrijdag, de laatste dag van de werkweek voor velen. Een week waarin er discussie is gevoerd over of jongeren nou niet gewoon weer 5 dagen in de week zouden moeten gaan werken. Dat zou weer de norm moeten worden. Nou, voor onze plaat bij het nieuws om 6:55 ben ik op zoek naar de plaat die daarover gaat. Hard werken, veel werken. Iets dat met werk te maken heeft. Wat is jouw suggestie? Laat het even weten. Stuur een appje naar 0118 49 99 99. En wie weet draai ik jouw suggestie wel om 6:55.

0: I'm Like a Bird van Nelly Furtado. 6:08 is het voor de turners van Turnschool Zeeland en voor Dios in Vlissingen begint de tijd te dringen. Sinds hun zaal aan de Dreesstraat dicht is, trainen ze noodgedwongen op allerlei andere plekken, zelfs buiten de provincie. Dat noodrooster houden ze nog vol tot de kerstvakantie. Maar wat gebeurt er als er dan nog steeds geen vervangende accommodatie is? Daarover sprak gisteravond bestuurslid Lauren Veraard in bij de vergadering van de commissie Ruimte in Vlissingen. Want de nood is hoog.
1: Dank u wel dat ik hier de gelegenheid krijg om hierin te spreken. Namens alle turnsters, hun ouders en begeleiders, trainers en vrijwilligers van zowel Turnschool Zeeland als Dios.
2: Laurens Veraard, algemeen bestuurslid. Waarom heeft u vanavond ingesproken?
3: Nou, ik wou graag aandacht vragen voor de situatie waar wij als Turnschool Zeeland en Dios in zitten. Na de sluiting van onze turnaccommodatie aan de Dreestraat in Vlissingen.
2: En nu? Want zijn die sporters nog wel actief?
3: Ja, we hebben het wel voor elkaar gekregen met dank aan de trainers en met dank aan een aantal verenigingen in de omgeving. Om een noodrooster in elkaar te draaien. Kijk, daar moet je niet te veel van denken. Hè. Die turners die trainen meerdere uren per week. En op dit moment is dat gewoon een derde minder dan dat eigenlijk zou moeten op dit niveau. En in veel gevallen zelfs ook nog met apparatuur die eigenlijk ook niet voldoet voor dit niveau. En niks ten nadele van de verenigingen waar we nu te gast zijn. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Maar ideaal is het allemaal niet.
2: Hier in de buurt zijn het verenigingen die allemaal in Vlissingen zitten. Kunnen ze allemaal hier terecht?
3: Nou, kijk, de meeste uren die we nu konden opvangen zijn wel in de buurt, gelukkig. Hè, in Soeburg, in Middelburg. Maar we hebben toch ook vanuit de noodzaak uit moeten wijken naar wat verder weg. En dan heb ik het over Roosendaal, dan heb ik het over Den Bosch. Ja, dat zijn toch behoorlijke afstanden voor ouders om meerdere keren per week te overbruggen.
2: Pardon, Den Bosch als uitwijkmogelijkheid. Dat hou je niet lang vol, lijkt mij, als ik dat zo hoor.
3: Nee, wat ik begrepen heb van de trainers is dat noodrooster nu tot, zeg even, de kerstvakantie intact is. We snakken gewoon met z'n allen naar een stukje perspectief en een stukje duidelijkheid voor de korte termijn.
2: En die hebben jullie niet, als ik zo in ieder geval het hoor.
3: Nee, nou ja, ik moet wel bekennen, we zijn gewoon nog steeds goed in gesprek met de gemeente Vlissingen. En ik denk dat dat wel belangrijk is om te benoemen. Die gesprekken gaan in een goede sfeer. Dat is denk ik ook belangrijk en dat is fijn. Er wordt in die gesprekken in ieder geval benoemd dat ze de situatie snappen. En ik heb op zich ook geen reden om daaraan te twijfelen. Maar toch, de absolute zekerheid die ontbreekt.
2: Dat noodrooster, dat loopt tot en met december. Als er dan geen vervangende accommodatie is, wat dan?
3: Ja, kijk, als turnvereniging heb je denk ik geen bestaansrecht als je geen accommodatie hebt. Dus dan vrees ik toch dat het einde is van het wedstrijdturn. In ieder geval wat Turnschool Zeeland en Dios betreft. Belangrijker nog, ja, er staan 100 turnsters dan op straat, letterlijk. En hun seizoen is ten einde. Zij kunnen zich niet voorbereiden op hun wedstrijden. En dat is toch waar ze het hele jaar voor trainen.
0: Dat was bestuurslid Lauren Veraard in gesprek met verslaggever Mark Rijk.

Nick Kamen. And each time you break my heart. Het is exact 16 minuten over 6. Nu nog donker, maar wat voor dag krijgen we als het licht begint te worden? Nou, het is wisselend bewolkt vandaag met enkele buitjes. De wind die waait uit het zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Draait naar het noordwesten en wordt dan zwakker, windkracht 2. De temperaturen komen uit op een aangename 20 tot 22 graden vandaag. Morgen ook, 21 tot 22 graden dan. Dan is de wind uit westelijke richting aan het waaien zwak. Windkracht 2 tot matig, windkracht 4. Ook dan is het wisselend bewolkt. Op zondag dan kunnen we buitjes verwachten. Ook dan een wisselend bewolkte dag, maar dus meer kans op regen. De wind die waait dan uit het zuidwesten is matig, windkracht 4. En draait verder in de loop van de zondag naar het noordwesten toe. En neemt dan ook iets in kracht af. Temperatuur is ongeveer hetzelfde als de rest van het weekend. 20 tot 21 graden.

0: 91 Luftballons van Nena. Bijna 9 minuten voor 6:30 is het slik op de weg. Niet alleen bij ons, maar ook in Flevoland. Straks meer daarover. Eerst naar ander nieuws van onze collega's in de rest van het land. Bij een recent groot internationaal onderzoek zijn ook in Limburg door inspecteurslocaties onderzocht. Er zou fraude zijn gepleegd met paardenvlees. Paarden die niet bedoeld waren voor de slacht zouden toch in vlees zijn verwerkt. Collega's van L1 schrijven daarover. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzochten 7 locaties, waaronder in Limburg. Totaal werd in het gehele onderzoek meer dan 1000 paarden gecontroleerd en andere documenten in beslag genomen, ook €100.000 aan cash. 2 jaar geleden al kwam dierenrechtenorganisatie House of Animals samen met een Iers tv-programma al met een onderzoek over de paardenzwendel van Ierse en Britse racepaarden. Nederlandse handelaren zouden geholpen hebben om die paarden naar het slachthuis te brengen. En het vlees van die paarden zou verwerkt zijn in kroketten en bitterballen. Zwembad Het Paradiesje in Kollum, dan hebben we het over Friesland, blijft een jaar langer open dan iedereen had gedacht. Het idee was dat het contract van de gemeente met de beheerder Optisport op 1 januari zou aflopen, maar het blijkt 31 december van komend jaar te zijn. De gemeente had het contract verkeerd gelezen, schrijven de collega's van Omroep Friesland. Er is al langere tijd veel te doen om het zwembad. Het is erg groot. Het is het grootste openluchtzwembad van de regio met 730 vierkante meter aan zwemwater. De gemeente Noordoost-Friesland die had de overeenkomst met Optisport opgezegd, omdat als ze dat niet zouden doen, ze er nog eens 10 jaar in vast zouden zitten. En daardoor kwam de toekomst van het 58-jarige oude zwembad plotseling in gevaar. Er is nu een werkgroep opgericht voor het Paradiesje. Mijn beste Fries dan toch. Die proberen massaal om dat zwembad te behouden. Vrijwilligers doen nu onderzoek of ze een stichting kunnen oprichten om het zwembad over te nemen als het contract dus afloopt met Optisport. Maar daar hebben ze dus gelukkig nu wel een jaar langer de tijd voor dan gedacht. Er wordt volop geoogst in het hele land, ook in Flevoland. En dat betekent dat op veel plekken modder ligt. De gemeente Dronten voert daarom een campagne. Ja, daar heet het dus geen slik op de weg, maar wel de moddercampagne, om te zorgen dat de wegen veilig gehouden worden en ongelukken worden voorkomen. Tijdens het vervoer van de najaarsoog komt er namelijk heel wat modder van landbouwvoertuigen af. Je hoort de Drontense wethouder Barry Hogezand tegen de collega's van Omroep Flevoland.
1: Enerzijds vragen we aandacht van de boeren om de weg schoon te houden, maar zeker ook van alle automobilisten om rustig aan te rijden op het moment je ziet dat de modder op de weg ligt. Zo houden we het met elkaar veilig.
2: Wat maakt het zo gevaarlijk, die modder?
1: Nou, niet iedereen is zich van bewust van dat het grote landbouwvoertuigen rijden en dat daar modder van af kan komen. En als je dan rijdt en je bent daar niet van bewust, het kan glad worden, glijpartijen, dan heb je kans dat er ongelukken gebeuren.
3: Oppassen dus tijdens de najaarsoogst op de binnenwegen in onze provincie. Door rustiger te rijden bijvoorbeeld, en ook agrariërs zelf kunnen voorzorgsmaatregelen treffen.
4: Want ja, veiligheid staat voorop. En als het bijvoorbeeld heel donker is en het is heel erg modderig, dan zou je eventueel nog een trekker langs de weg met een zwaailamp aan kunnen zetten om de medeweggebruiker, maar ook je eigen buren, te waarschuwen.
3: En dat waarschuwen kan ook met dit nieuwe bord. Boer Sam is er blij mee. Ze reflecteren, zijn officieel en daardoor veel zichtbaarder en duurzamer dan de stickers waar hij het tot nu toe mee moest doen.
2: Hoeveel betaalt hij dan voor zo'n bord?
4: Ja, rond de €100 heb je 2 gewoon complete borden met paal en alles erop en eraan. Ik zou zeggen van een prachtig mooi initiatief.
2: Vanuit. Gaat nog jaren mee ook?
4: Ja, daarom. Als je er gewoon netjes mee omgaat, dan gaan die borden 20 jaar mee.
0: Agrariër Sam van Woerkom was dat in gesprek met de collega's van Omroep Flevoland. Het is bijna 5 minuten voor 6:30. Zeeland wordt wakker. En dat doen we met Spandau Ballet en Through the Barricades.

0: Spandau Ballet en Through the Barricades. Het is 6:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het Zeeuwse nieuws. Er zijn nog altijd zorgen over de toekomst van de Zeeuwse turnsport. De verenigingen Dios en Turnsport Zeeland in Vlissingen zitten zonder turnhal, waardoor er voor trainingen soms moet worden uitgeweken naar turnhallen zover als Den Bosch. Dat noodrooster staat nu tot de kerstvakantie, maar als er geen geschikte tijdelijke locatie wordt gevonden, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijdturnen ophoudt te bestaan. Gisteravond bespraken ze hun zorgen met Vlissingse gemeenteraadsleden. Het vieringtorentje van de voormalige katholieke kerk in IJzendijken, dat gisteren is weggehaald, moet op termijn weer terugkomen. Dat heeft de gemeente laten weten. Het houten torentje was niet meer veilig en moest daarom weg. Hoe de renovatie eruit gaat zien en hoe lang dat precies gaat duren is niet bekend. Scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. Het gaat om de knuffel Mappa, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. De knuffel heeft een rugzakje met een ritsje en daarin kun je briefjes en foto's doen van je ouders. Dat moet kinderen het gevoel geven dat beide ouders er altijd voor hen zijn. Het is een initiatief van de stichting Villa Pinedo en komt op de dag van de scheiding. En Film by the Sea begint vanavond. Het filmfestival is toe aan zijn 28e editie, duurt 10 dagen en toont ruim 140 films. De opening is de wereldpremière van de film Yuri, Nederlandse film van Sander Burger. En Dick Maas en Huub Stapel krijgen morgen de Career Achievement Award uitgereikt. Het weer in de provincie, er valt wat regen, vooral 's middags is dat het geval. 'S avonds zou het dan weer droog moeten zijn. Het weekend bestaat uit twee verschillende dagen. Zaterdag is het een dag met vrijwel droog weer, zonnige periode en wat ochtendmist. Zondag is een nattere dag.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Della Lefty met Boston. Wat heb ik verder voor je in dit half uur van Zeeland wordt wakker? Nou, even voor 7 uur natuurlijk onze plaat die bij het nieuws hoort. De plaat van 5 voor 7. En ik zoek vandaag muziek die te maken heeft met hard werken. De discussie deze week gaat over of de vijfdaagse werkweek gewoon weer terug moet komen. Of de nieuwe generatie maar een beetje een generatie van slappelingen is. En dat ze gewoon weer hard moeten bikkelen. Dus ik ben op zoek naar muziek die te maken heeft met hard werken. Als je een goede tip hebt, dan geef het even door te appen naar 0118-499999. Daarvoor natuurlijk nog een gesprek met onze Zeeuw van de Dag. En die weet alles over een speciale klompenrace. Maar eerst gaan we 25 jaar terug in de tijd. De dag dat de wereld voorgoed veranderde voor iedereen, 25 jaar geleden, dat Al-Qaeda-kapers vliegtuigen in de twee torens van het World Trade Center in New York vlogen. Een derde vliegtuig boorde zich in het Pentagon, vlakbij Washington, en een vierde vliegtuig stortte neer in een weiland in Pennsylvania. De aanslag was met bijna 3000 slachtoffers de dodelijkste terreurdaad ooit. Maar het aantal slachtoffers van de giftige stoffen die uit de puinresten van de torens vrijkwamen is inmiddels vele malen groter geworden. Ongeveer 9000 mensen zijn daar al aan overleden. Het is een van de gebeurtenissen waarvan veel mensen nog altijd weten waar ze waren op het moment dat het gebeurde. En daarom gingen de collega's van RTV Drenthe de straat op om met mensen even terug te blikken op die dag.
1: Weet u nog waar u was tijdens 9-11?
2: Ja, ik zat thuis op de bank. En toen belde mijn dochter, die zei: oh mam, de televisie is aan, je moet kijken. Nou ja, toen zagen we het gebeuren.
1: Wat voor indruk maakt het op u?
2: Nou, ik schrok me dood. Dus ik heb een tijdje met haar. En eigenlijk ben je gewoon helemaal stil. Ik heb er even met haar gepraat en toen ben ik weer opgehangen. Want ja, wat moet je ermee, hè? Het is eigenlijk heel ver, hè?
3: Mijn man kwam van het werk en ik deed de televisie aan. Ik dacht, jee, wat gebeurt hier nou?
1: Had u gelijk wel door hoe erg het was?
3: Nou, nee, op dat moment niet. Nee, maar je schrikt natuurlijk vreselijk.
1: Nou, is het al 25 jaar geleden. Zegt het u nog steeds heel veel?
3: Nou ja, als je die beelden terugkijkt, wel natuurlijk.
4: Je denkt er wel vaak aan, hè? Als het op de datum is, dan denk je wel vaak aan dat soort dingen.
1: Weet u nog waar u was?
4: Ik was ook thuis gewoon, ja. En dan zie je ze hem alles op televisie. Dan denk je, nou, niet te best.
5: Mijn opa zat bij ons op de bank mijn verjaardag te vieren, maar was allemaal alleen maar aandacht voor het nieuws. Ik wist ook niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Maar je hoorde berichten van Amerika wordt aangevallen. En toen zag ik wat rookwolken uit de flat opstijgen. En toen dacht ik, mijn eerste reactie was, oh, het valt wel mee. Maar later realiseer je wel dat het allemaal heel ernstig was.
6: Ik zag het tweede vliegtuig, zag ik dus ingaan toen. Ja, dat was wel indrukwekkend. En mijn man, denk ik, pas toen hij thuis kwam van zijn werk.
7: Ja, toen ik thuis kwam van het werk, toen hoorde ik het.
1: En wat dacht u bij het zien van de beelden?
7: Nou, om heel te weten dacht ik, dit wordt de derde wereldoorlog.
8: Wacht eens, ik was op kantoor en ik reed naar huis. En dan kwam ik op de radio, hoorde ik dat er gebeurd was. Ja. Ongeloof. Nou, je gelooft er gewoon niet. En ik denk van, nou, dan moet ik maar eens op televisie zien straks. Ja. En toen ik thuis kwam, dan zie je die beelden. En dan denk ik van, kan toch niet? Nee.
1: Het speelt nog steeds ook een belangrijke rol, denkt u, in hoe we tegenwoordig naar dingen kijken?
8: Ik denk dat alles wel doorgewerkt heeft in nu. Ja.
1: Welke manier?
8: Nou, hoe de Amerikanen met het Midden-Oosten omgaan, met ons omgaan. En ja, daar heeft dat ding wel in gang gezet.
6: Ik denk dat dat meer door de oorlog in Oekraïne komt. Dat je anders gaat, dat je anders gaat kijken. Het is dichterbij. Ja. Toen had ik niet het idee, hetzelfde idee wat mijn man had. Maar ja, ik vind het nu wel onrustig in de wereld. Ja.
1: Dat was toen toch wat verder weg?
7: Ja, maar ik denk wel dat wat er nu steeds gebeurt, dat het wel een gevolg is van 9-11. Dat denk ik wel.
0: En vanaf dit jaar worden tijdens de herdenking ook de slachtoffers die later dus nog zijn overleden herdacht. Er klinken niet langer de 6 bellen voor elke gebeurtenis van de aanslagen 1, maar 7. De 7e speciaal voor mensen die later nog zijn overleden aan ziektes die gerelateerd zijn aan 9-11. Don't tell me.

0: Mons Zelmerleug met Heroes. Het is 12 minuten over 6:30. Wie is onze zeel van de dag? Nou, dat is Pieter de Vos vandaag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En de klompen liggen al klaar?
1: De klompen liggen zeker al klaar. Ja, ze liggen al een poosje klaar. Je kan niet zomaar je klomp aantrekken en gaan lopen. Maar voor een hardloopwedstrijd in de ring van de dag. Maar ze liggen klaar.
0: Ja, want daar gaat het over de klompenrace in Nieuwdorp die vandaag is. Maar hoor ik je nou zeggen, dat er voorbereidingen, goede voorbereidingen nodig zijn om op klompen te kunnen lopen?
1: Ja, om te lopen, dat moet altijd wel kunnen. Mm-hmm. Maar zoals bij iedere sport, hardlopen is toch weer net wat anders. En dan is het wel handig als je dat even een keer hebt geoefend, ja.
0: Ja, want ik zou denken, als je een beetje vaart hebt, dan vallen die dingen toch de hele tijd ook uit.
1: Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk trucjes over te bedenken. Extra paar sokken. Ja. Zeker als je wat harder gaat, is dat wel prettig. Of je moet dus wat meer getraind zijn, dan lukt het ook. Dus je ziet verschillende technieken. Ofwel wat extra sokken of maatverband erin, zodat het wat steviger zit allemaal. Ja. Worden allerlei trucjes verzonnen, zodat ze niet uitvallen.
0: Nee, maar hoe dan ook is het afzien, denk ik, toch een beetje.
1: Jazeker. Het is sowieso... het is niet te vergelijken met een reguliere hardloopwedstrijd.
0: Precies. Hoe
1: zit de band erin, zodat het wat steviger zit allemaal. Ja. Worden allerlei trucjes verzonnen zodat ze niet uitvallen.
0: Nee, maar hoe dan ook is het afzien, denk ik, toch een beetje.
1: Jazeker. Het is sowieso...

0: iets van?
1: Daar weet ik zeker iets van, want zo ondertussen is het al 40 jaar een begrip wel in Nieuwdorp. Er waren twee mensen, die zaten aan de bar en die kregen een meningsverschil over of je op klompen kan rennen überhaupt.
0: Mm.
1: En wie dan het snelste zou zijn. Dus zij stappen het café uit hier op de ring in Nieuwdorp en ze gaan een rondje om de kerk rennen. En ze dachten, de Cotra's won, vandaar ook de Cotra's trofee. Die is niet meer onder ons. Maar Cotra's won. En zo is eigenlijk, hebben ze gezegd, van dit gaan we elk jaar doen op deze dag.
0: Ja, dat maakt natuurlijk zo'n immens kabaal dat waarschijnlijk heel Nieuwdorp uit het raam keek en zei, wat zijn jullie aan het doen, mannen?
1: Dat kan ik me goed voorstellen. Ik was er zelf niet bij, maar daar kan ik me wel een voorstelling bij hebben.
0: Ja toch? Hoeveel mensen doen er nu dan mee?
1: Het verschilt een beetje. De inschrijvingen zijn nog open. Dus vooral vroege luisteraars, die kunnen gerust vanmiddag rond 1:05 richting Nieuwdorp komen om mee te doen. Maar meestal zitten we rond de 80 deelnemers.
0: Zo, dat is dan toch wel behoorlijk. En wat voor tijden worden er dan neergezet?
1: Geen idee. Er wordt niet geklokt.
0: Oh.
1: Dus ik heb daar geen idee van. Want het is je start gewoon tegelijk.
0: Ja, het is gewoon die als eerste over de finish komt. Ja, juist, precies.
1: En bij de heren hebben we nog een halve finale vaak. Omdat er zijn toch wat meer deelnemers.
0: Nou, leuk zeg. En jouw rol daarbij is zorgen dat dat allemaal een beetje in goede banen geleid wordt?
1: Klopt. We zijn met een vriendenclubje die dat allemaal organiseren. Iedereen heeft een taak. We hebben een omroeper die... Iedereen is coach. Ik maak de inschrijvingen, dus ik maak de indeling van welke leeftijd hoort waar, startnummers uitdelen en zulke soort dingen. En dat de namenlijst op tijd bij de jury is. We hebben ook een originaliteitsprijs. Daar kiezen we eigenlijk altijd mensen uit het dorp voor die uitkiezen.
0: En dat betekent dan denk ik wel dat je zelf niet mee kan doen.
1: Dat zou je bijna denken, maar ik probeer altijd, omdat de heren altijd wat later starten, even snel de klomp aan te trekken vanuit van achter mijn tafeltje te komen en even een paar rondjes mee te lopen.
0: Fijn, en ben je dan een van de kanshebbers voor de overwinning of zit dat er niet in?
1: Vroeger.
0: Ah.
1: Maar je weet het nooit, vorig jaar was ik vierde, dus wie weet.
0: Een podiumplek dit jaar, Pieter, daar wil ik je aan
1: houden. Mooi zijn, hè?
0: Ja.
1: Zou mooi zijn.
0: Als we je spreken om 6:45... vanavond, hebben we dan al een uitslag?
1: We hebben nog geen uitslag. Dan zitten we, is net de jeugd klaar. Houden we even een pauzetje en daarna begint het grote geweld van de senioren.
0: Mooi zo, dus dan kunnen we op dat moment opnieuw nog even de druk op jou opvoeren om een goede plek neer te zetten.
1: Klopt.
0: Dankjewel dat je onze zeel van de dag bent vandaag. En heel veel plezier ook met alle voorbereidingen.
1: Graag gedaan. Bedankt.

0: het gewacht op jou.
1: Dat waren de Puma's, snelle en op jou heb ik gewacht. Wat staat er in de kranten vanmorgen? Nou, vakbond CNV zet in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5% bij de nieuwe cao-onderhandelingen. Die looneis is vergelijkbaar met die uit de cao-seizoen van vorig jaar, toen de vakbond ook ging voor een verhoging van 3,5 tot 5%. Nieuw is dit jaar ook dat ze de reiskostenvergoeding willen verhogen naar 25 cent per kilometer in alle cao's. Dat betekent allemaal een inflatie van 2,5% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%, zegt de CNV-voorzitter Hans van der Heuvel. De werkgeverskoepel, de AWVN, die roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot een nieuw akkoord. We moeten kijken hoe we welvaart van morgen veilig kunnen stellen, zegt de ANWV-directeur Lisette van Breugel in het Financieel Dagblad vanmorgen. Ieder jaar in september luidt de werkgeverskoepel het begin van het nieuwe cao-seizoen in met lijvige arbeidsvoorwaardennota. En daarin staan wat haar betreft de prioriteiten voor de onderhandelaars. Wat moet je doen als er een heleboel bewoners ergens in een verzorgingshuis tegelijk allemaal rond de 100 worden? Nou, dan organiseer je één groot feest. Dat gebeurt deze week. 6 jonge dames zijn samen 600 jaar geworden en werden in het zonnetje gezet in de Zedenhof in Capelle. En daar zaten ze allemaal keurig op een rijtje. Dan hebben we het over mevrouw Meulbroek van 97, mevrouw Laus van 97, mevrouw Lobbezo van 99, mevrouw Van Hekken van bijna 101, mevrouw Van Stel van 102 en mevrouw Van der Schaaf van 103. Allemaal daar. En hoe komt het nou toch dat er bij de Zederhof zoveel mensen zo oud zijn geworden? Nou, dat komt omdat er geweldig voor ze wordt gezorgd, zegt mevrouw Laus. Ze doen hier alles voor je. En dan moeten jongeren 5 dagen per week gaan werken, vindt VVD-fractieleider Ruben Brekelmans. Maar Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt, zegt in het AD vanmorgen dat je niet van jongeren kan verwachten dat ze ineens zo gaan doen, omdat ze het patroon van hun ouders volgen. Dit is namelijk het land van de deeltijdwerkers, het deeltijdparadijs, onder alle leeftijden. Er is geen land ter wereld waar zoveel dingen belangrijk worden gevonden die niks met werk te maken hebben namelijk. Om nog wat verder voor de jongeren op te nemen, nergens ter wereld hebben zoveel jongeren een bijbaan als bij ons in Nederland, ruim 3/4. Terwijl in de Verenigde Staten iets meer dan de helft, in Nieuw-Zeeland 60 tot 65% en in Japan 45%. Zo slecht doen die jongeren dus allemaal niet, is de conclusie. Maar goed, over het harde werken gesproken straks. De plaat van 5 voor 7, die gaat over hard werken. Er zijn leuke reacties binnengekomen. En jij kan jouw suggestie ook nog doorgeven via de app.

It All van Bruno Mars. Ja, het is 7:05. En op vrijdag, de laatste dag van de werkweek, gaan we het hebben over de discussie die er is om jongeren meer te laten werken. De vijfdaagse werkweek moet gewoon weer de norm worden. Niet al dat slappige deeltijdwerk is althans de oproep die VVD-fractieleider gedaan heeft in de Tweede Kamer. Ruben Brekelmans vindt dat het goed zou zijn voor onze economie. Maar ja, jongeren en ook heel veel andere mensen trouwens, die doen al heel veel andere dingen naast hun werk, zoals allerlei hobby's, maar ook vrijwilligerswerk. En daarom is het nou eenmaal zo dat het zo gaat in Nederland, is de gedachte. Nou, heel veel suggesties die er zijn binnengekomen over een plaat die gaat over hard werken, veel werken. Thomas Schouten komt bijvoorbeeld met Bruto Sociaal Product. Dat is een Duits nummer uit, en dat had je wel geraden natuurlijk, uit 1983. Over het land dat alleen maar geobsedeerd is over hard werken. Nou, heel toepasselijk natuurlijk. Jacob van Klink en Ko Michielsen komen allebei met The Worker van Fisher Z. Ralf Staap komt nog met Diary of a Working Man. Ja, Provoost nog met The Dubliners met Working Man. Jacqueline noemt nog Donald Summer, met She Works Hard for the Money. Lenny Bogaert, die dacht Working Day and Night van Michael Jackson. Maar had ook al een idee dat in ieder geval een aantal andere mensen wel met een andere plaat zouden komen. En Peter Koeman, Annegeet Gebert en Paula Michielsen komen inderdaad met misschien wel de plaat die hierbij hoort. En dan zou het toch ook een beetje jammer zijn als iedereen daaraan denkt dat we hem dan niet ook gewoon draaien. Dat is natuurlijk van de pas overleden Dolly Parton. Working 9 to 5. Tot aan het nieuws van 7:00. Onze plaats voor 7:05.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
4: Verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor
8: Grand.
10: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: True Lease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker.

0: Bouwgarant.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
3: Omroep Zeeland.
5: Het veringtorentje van de voormalige katholieke kerk in IJsendijk is weggehaald. Daarmee is de skyline van de stad veranderd. Waarom dat gebeurde hoor je zo meteen. Het is 7:05. Dit is er op dit moment in het Zeeuwse nieuws. De toekomst van het Vlissingse wedstrijdturnen staat op losse schroeven. Nog altijd. De twee verenigingen moesten hals over kop uit hun accommodatie omdat het oude pand niet meer veilig was. Nu wordt er noodgedwongen getraind tot in Den Bosch aan toe. Als er voor het einde van het jaar geen geschikte tijdelijke accommodatie is, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijdturnen ophoudt te bestaan. Vandaag wordt in Breskens het bombardement van 1944 herdacht. 82 jaar geleden kwamen erbij 184 inwoners om het leven. De geallieerden bombardeerden Breskens om de terugtrekkende Duitsers de pas af te snijden. Alleen de haven had geraakt moeten worden, maar 90% van het dorp werd weggevaagd. De herdenking is bij het monument voor de slachtoffers. En Film by the Sea begint vanavond weer. Het filmfestival is toe aan zijn 28e editie. Het gaat 10 dagen duren en er worden ruim 140 films vertoond. De opening is met de film Jury, Nederlandse film van Sander Burger. En morgen, misschien wel het hoogtepunt, de uitreiking van de Career Achievement Awards aan Dick Maas en Huub Stapel. Het weer in de provincie, het is een bewolkte dag. Vanuit het westen af en toe regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Dan komt er ook wat zon. Het is niet koud, met temperaturen van rond de 20 graden. En er staat een matige wind uit zuidwestelijke richting. Heel goedemorgen en wat fijn dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Alex Warren, een passenger. Een opvallend onderdeel van de voormalige katholieke kerk in IJsendijke is gisteren weggehaald. Het gaat om het vieringtorentje op het dak. Het verkeerde in zo'n slechte staat dat volgens betrokkenen het levensgevaarlijk was als het nog langer zou blijven staan. Bij harde wind konden stukken naar beneden komen en daarom is besloten om het torentje te verwijderen. Verslaggever Mark Rijk stapte in de auto, ging naar IJsendijke om te zien hoe dat er nu dan uitziet.
1: Als je vanaf Biervliet naar IJsendijke rijdt over de N61, dan heb je een prachtige skyline van het stadje. Je ziet de molen, je ziet twee kerken. Maar wat meteen opvalt, de katholieke kerk, midden in beeld, die mist iets. Achterop is wat weggehaald. Om nou het torentje, het vieringstorentje zoals het wordt genoemd, even goed neer te zetten. Je hebt gewoon natuurlijk de toren aan de voorkant, alleen achter op het schip. Ja, daar hoort dat kleine torentje, hoort daar te staan. Bert van Gelder van Stichting Levend IJsendijke. Wat vindt u ervan dat hij weg is?
2: Ik vind het fantastisch dat hij weg is, want hij was een groot gevaar voor de buurt. En iedereen die hier door de Molenstraat liep of door de Trapstraat die daar is, die liep een geweldig grote kans om brokstukken op zijn hoofd te krijgen.
1: Ja, was het zo erg?
2: Het was zo erg.
1: Het is wel een gemis, want ja, ik kwam aanrijden vanaf Biervliet. De skyline is ineens anders van IJsendijke.
2: Precies, de skyline is heel erg veranderd. Dus ook iedereen die bijvoorbeeld een logo heeft waar de skyline op staat, ook de stichting, die heeft dat torentje ondertussen moeten ze weghalen uit het logo. Maar we zijn toch eigenlijk heel erg gelukkig, omdat dat het een risico minder is. Maar ik zeg erbij, het is pas iets aan gedaan door het parochiebestuur op het moment dat de omwonenden zich gewend hadden tot gemeente Sluis om handhaving van de veiligheid af te dwingen.
1: Als je naar de kerk kijkt, naar de voorkant, dat gaat nog wel. Maar als ik naar het dak kijk, ik zie de duiven in en aankomen. Ja. De dakgoten, de leien, zoals u al zei. Ja, het ziet er niet uit.
2: Nee, en vooral omdat er natuurlijk in die toren voor honderdduizenden euro's communicatieapparatuur staat en daar dus ook huur voor betaald wordt aan het parochiebestuur voor het gebruik van die toren, hadden we toch wel verwacht dat een gedeelte van dat geld wat ze daar verdienen besteed zou worden aan het onderhoud van het gebouw. En dat is nooit gebeurd.
1: Als het zo doorgaat, deze kerk, u zegt er is een mogelijke koper. Ja, er moet echt wat aan gebeuren, want anders gaat het dit de tand des tijds. Dan gaan er nog meer dingen af.
2: Wordt het niet verkocht, het gebouw? Nee, want we zijn dus eigenlijk ook als de dood dat de koper op het laatste moment afziet van de koop, omdat we nou eindelijk, na 10 jaar nadat de kerk voor het laatst gebruikt is, want hij is voor het laatst gebruikt in 2016, maar eindelijk wat gaat gebeuren met het leegstaande gebouw. Dus we hopen dat de koop doorgaat.
0: Bert van Gelder was dat, van de stichting Levend IJsendijke. Overigens vraag je je misschien af waar dat torentje nou is gebleven. Nou, dat ligt achter de kerk in de tuin. En volgens de gemeente Sluis is het maar van tijdelijke aard en zou het de bedoeling moeten zijn dat uiteindelijk dat torentje gewoon weer terugkomt. Er moet nu een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend voor de renovatie. Ja, zo gaat dat, hè, bij een gemeente.

0: Could It Be Magic van Donna Summer. Dat maakt het 16 minuten over 7. De weersverwachting, die krijg je vandaag van Steven van der Gijzen. Steven, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe ziet deze vrijdag eruit?
1: Nou ja, het is op dit moment bewolkt. En vanuit het westen gaat het ook af en toe een beetje regenen. Er wordt niet heel veel regen verwacht vandaag. Want de hoeveelheden die liggen aan het eind van de dag zo tussen de 1 en 3 millimeter. Het is ook niet koud vandaag. Op dit moment de temperatuur rond de 16 graden. En uiteindelijk wordt het vanmiddag een graad of 20. Nou, vanmiddag wordt het ook geleidelijk wat droger vanuit het westen. Met af en toe wat ruimte voor de zon. Zou er nog een losse bui kunnen vallen. En de zuidwestenwind is meest matig van kracht. Nou, vanavond en vannacht is het ook droog met opklaringen. Plaatselijk kan vannacht wel mist gaan ontstaan. Bij temperaturen tussen de 10 en 14 graden staat ook maar weinig wind. Ja, morgen een hele aardige dag. Periode met zon. Blijft overal droog. Temperaturen zijn ook aangenaam. Die liggen morgenmiddag zo rond de 22 graden. Met een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
0: En zeg je nou expres niks over de zondag omdat dat een beetje tegenvalt?
1: Dat voel jij inderdaad goed aan. Want de paraplu die kan inderdaad morgen thuis blijven. Maar zondag helaas dan weer niet. Met name in de ochtendperiode kan er dan af en toe weer wat regen vallen. Zondagmiddag ziet het dan opnieuw beter uit. Wordt het droog. Temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Maandag is er af en toe zon. Wordt het tijdelijk wat warmer. 23 graden. Kleine kans op een bui. Dinsdag dan wordt de warme lucht toch wel echt verdreven. Met wat regen of een paar buien. Ja, en dan is het vanaf woensdag merkbaar koeler. Met middagtemperaturen van hooguit 18 of 19 graden.
0: De hele dag praat hij er nog bij over het weer van vandaag. Steven, dankjewel.

0: tonight. Train and Hey Soul Sister. Een Nederlandse justitieminister die een interview geeft aan de televisie in Sierra Leone. En vervolgens ongeveer het hele land over zich heen krijgt. Nou, straks meer daarover. Eerst naar ander nieuws van vandaag. Bij een ernstig verkeersongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend, ondanks dat het ongeluk gisteren aan het einde van de middag gebeurde. Er is nog veel onduidelijk, ook over de oorzaak. De ANVR, de reisbranche, die weet er nu op dit moment dit over.
1: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor familie van de reizigers. Het was een keerpunt in de geschiedenis, de aanslagen op de Twin Towers in New York, deze dag 2001. Vandaag wordt er in de Verenigde Staten uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen de terroristen met twee vliegtuigen de enorme torens in. Op de plek van de aanslag kwam later een monument. En net als ieder jaar vindt daar ook herdenking plaats. Er worden ook nu weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Is de ceremonie toch dit jaar wat anders dan anders, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: PSV heeft gisteravond het eerste groepsduel in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk gelijk gespeeld. In Eindhoven werd het 1-1. Daar waren ze na afloop niet blij mee. Maar trainer Peter Bos heeft wel een idee hoe dat kwam.
3: Ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee. Dat meen ik gezien te hebben bij een aantal jongens.
0: Serginho Dest werd in Eindhoven tot man van de wedstrijd verkozen. De Amerikaan leidde met balverlies de 0-1 in, maar zette dat vlak na rust recht met de gelijkmaker. Dan naar dat opvallende televisieinterview van justitieminister David van Weel. In een interview op de tv in Sierra Leone, de vermoedelijke verblijfplaats van Bolle Jos, voerde Van Weel de druk op het land om de drugscrimineel uit te leveren.
4: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
5: We will not rest before this individual makes it into jail.
0: Een goede geluidskwaliteit daar op de Sierra Leone televisie. Van Weel zei dat hij niet zal rusten voor Bolle Jos achter de tralies zit. De premier van Sierra Leone noemde het interview met Van Weel neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legt uit hoe dat optreden in Sierra Leone werd ervaren.
6: Het is echt direct op televisie openlijk zeggen wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afwegingen. En daar bent u misschien meer mee eens, maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
0: Dus duidelijke taal en dit is niet de manier waarop je dat moet doen. Misschien niet zo'n handige zet van het Nederlandse kabinet. Het is bijna 5 minuten voor 7:30. Zeeland wordt wakker met Olivia Dean en Sam Fender.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Het is bijna 7:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met uw tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. Nog altijd zijn er zorgen over de toekomst van de Zeeuwse turnsport. De verenigingen Dios en Turnschool Zeeland in Vlissingen zitten namelijk zonder turnhal. Waardoor er trainingen moeten worden gehouden in turnhallen zover als Den Bosch. Als er voor het einde van het jaar geen geschikt tijdelijk onderkomen is gevonden, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijdturnen ophoudt te bestaan. Het vieringtorentje van de voormalige katholieke kerk in IJzendijken dat gisteren is weggehaald, moet op termijn weer terugkeren. Dat heeft de gemeente laten weten. Het houten torentje was niet meer veilig en moest daarom weg. Hoe de renovatie van het torentje eruit gaat zien en hoe lang dat gaat duren is niet bekendgemaakt. Scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. Het gaat om de knuffel Mappa, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. De knuffel heeft een rugzakje met een rits waarin briefjes en foto's van de ouders gestopt kunnen worden. Dat moet kinderen het gevoel geven dat beide ouders er voor hen zijn. Het is een initiatief van de stichting Villa Pinedo en komt op de dag van de scheiding. En Film by the Sea begint vanavond. Het filmfestival viert zijn 28e editie. Duurt 10 dagen en er worden ruim 140 films vertoond. De openingsfilm vanavond is de wereldpremière van het Nederlandse vriendschapsdrama Jury van regisseur Sander Burger. En morgen dan wordt de Career Achievement Award uitgereikt aan Dick Maas en Huub Stapel. Het weer in onze provincie is eerst bewolkt en er vallen vanuit het westen af en toe nog wat regenbuien. Vanmiddag wordt het dan geleidelijk droger. Dan komt de zon er ook wat vaker bij. Er staat een matige zuidwestenwind. Koud is het niet, met temperaturen van rond een graad of 20.
4: Goedemorgen, Zeeland.

0: Chef Special was dat en Afraid of the Dark. Wat heb ik verder voor je in dit half uur van Zeeland wordt wakker? Nou, aandacht in de ochtendkranten voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Hoeveel loon moeten werknemers erbij krijgen? Dat en ander nieuws uit de ochtendkranten straks, even voor 7 uur. Daarvoor de turnproblemen in Vlissingen die maar niet worden opgelost. Maar eerst naar een speciale knuffel. Omroep Zeeland. Scholen in Goes krijgen speciale knuffels om kinderen te helpen bij de scheiding van hun ouders. Het gaat om Mappa, een knuffel met een ritszakje en ook een prentenboek. Het is een stichting Villa Pinedo initiatief op de dag van de scheiding. En dat is het vandaag. Elk jaar krijgen in Nederland zo'n 86.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Sanne Abrahams is de directeur van de stichting Villa Pinedo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mappa, ik dacht dat is dan vast een samentrekking van mama en papa.
1: Dat klopt zeker, ja. Het was Mappa is bedacht door Angela en Simon, twee ouders die zelf gescheiden zijn. En hun zoontje die riep af en toe ook als hij niet meer wist bij wie ben ik nou eigenlijk, heeft hij zichzelf aangeleerd. Ik roep gewoon Mappa. En zij hebben deze knuffel de naam Mappa gegeven.
0: En hoe ziet die knuffel er dan uit?
1: Nou, de knuffel is een beetje oranje van kleur. Is best groot, hè. Het is een stevige knuffel die je goed kan vastpakken met lange armen en benen. Oh. Zodat je er ook echt lekker mee kan knuffelen. Dus je kan Mappa helemaal om je heen doen. En Mappa heeft ook klittenband, zodat je er een rugzakje van kan maken. Zodat je Mappa mee kan nemen, bijvoorbeeld tijdens de wisselmomenten als die er zijn. En wat je al vertelde, Mappa heeft een ritje achter op de rug voor liefdevolle briefjes. Liefdevolle briefjes van papa of mama. Of een van de andere ouders. Hè? Want Mappa voelt zich thuis in alle type gezinnen. Maar ook soms helpt het ook. Sommige kinderen vinden het natuurlijk super lastig om echt te praten over de scheiding. Daar is Mappa voor bedoeld. Maar je kan natuurlijk ook tekenen of schrijven. En hoe lekker als je dan die briefjes die je geschreven hebt lekker aan Mappa kan toevertrouwen. En wat de knuffel heel speciaal maakt, is dat er ook een vakje in zit waar de ouders hun telefoon in kunnen stoppen. Zodat je op een liefdevolle manier kan videobellen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan of als het kind, de andere ouder of iets anders even mist. Zodat je lekker even op een liefdevolle, warme manier kan bellen.
0: Ja, maar het is echt dus een soort een maatje.
1: Zeker, ja. Ja, dus we hebben Mappa natuurlijk gemaakt met betrokkenheid van kinderen. En we gaan vandaag ook naar Goes toe, naar de basisscholen om Mappa uit te reiken. En wat kinderen echt zeggen van Mappa maakt ook dat ik niet alleen ben. Dus met Mappa kan je knuffelen, je kan spelen. Mappa is er altijd. Ik kan zelf verhaaltjes voorlezen aan Mappa. Dus Mappa geeft echt het gevoel dat je niet alleen bent.
0: Ja, nou is het een landelijk initiatief. Jullie komen naar Goes omdat de gemeente er gelijk 50 heeft besteld. Is Goes een soort divorce capital van Nederland? Of valt dat mee?
1: Nou, dat valt mee. Maar Goes is wel. Nou, ik kan echt zeggen dat gemeente Goes goed voor haar inwoners wil zorgen. En we hebben natuurlijk heel veel in te regelen over jeugdzorg. Maar Goes, gemeente Goes en de medewerkers van Goes zien ook van hey, we hoeven niet altijd jeugdzorg te doen. Kinderen hebben liefdevolle steun en aandacht nodig. En hoe doe je dat met elkaar? We moeten ook erkennen dat we daar als volwassen mensen niet altijd even goed in zijn. Hè, om er voor onze kinderen te zijn. We maken zelf dingen mee. We weten soms niet precies wat er in het hart en hoofd van kinderen omgaat. En Mappa helpt daarbij. Bijvoorbeeld door het prentenboek hebben we ook geschreven. Het helpt gewoon. Gewoon dat we leren begrijpen wat kinderen denken en voelen.
0: En dan is 50 gewoon een goed aantal om als gemeente achter de hand te hebben.
1: Nou, laten we daarmee beginnen. En als elke gemeente 50 mappa's zou hebben, dan zouden we een hele mooie start hebben. Dus ik ben echt heel trots op deze 50 mappa's. Ik denk dat echt een hele waardevolle toevoeging is.
0: Ja, en het is dan niet zo dat je als ouders dan kan denken, oh weet je wat, hoppakee, knuffel en opgelost. Dan regelt het allemaal zich vanzelf wel tijdens de scheiding.
1: Nee, zo werkt het natuurlijk zeker niet. Hè. Dus een scheiding is ook niet in 3 weken voorbij. Hè. Kind met gescheiden ouders blijf je voor de rest van je leven. Maar het hoeft niet, je hoeft niet heel veel groter te denken dan er voor de kinderen te zijn. Stel nieuwsgierige vragen. Check regelmatig bij je kind in. Van hey, hoe voel jij je vandaag? En laat kinderen ook alles voelen. Of het nou boosheid, verdriet is, opluchting, blijdschap. Laat ze gewoon voelen wat ze voelen en neem die gevoelens ook niet weg. Denk niet van, oh, mijn kind is boos, dat heb ik gedaan, dat moet ik oplossen. Nee, laat die boosheid er zijn. Die blijft geen 3 jaar hangen. Die blijft even hangen als je er ruimte aan geeft.
0: Ja, en dan nog even tot slot. Deze knuffels zijn dan besteld door de gemeente. Ja. Wie is er eigenlijk, wiens taak is er, of wie heeft er allemaal een taak in een scheiding? Is dat gemeente, onderwijs, ouders, hoe zit dat?
1: Ja, er hebben heel veel mensen een taak in een scheiding. Dat maakt de scheidingen ook moeilijk om aan te pakken. Hè? Dus dat klinkt wel stom dat je een aanpak scheidingen moet hebben. Maar wat mij betreft is het heel erg belangrijk om naar de omgeving van kinderen te kijken. Dus waar zitten de kinderen? Die zitten op school. Ouders komen soms bij de huisarts. Je hebt de wijkteams waar ouders hopelijk steeds meer naartoe gaan op het moment aan het begin van de scheiding. Het gaat er gewoon om dat je ook weet, ouders hebben het ook moeilijk als ze uit elkaar gaan. Ook ouders hoeven het niet alleen te doen. Zoek een plek op waar jij je thuis voelt. Dat is niet meteen jeugdzorg. Maar ga gewoon lekker naar de mensen die jij vertrouwt in je eigen dorp of in je eigen stad.
0: Sanne Abrahams, de directeur van de stichting Villa Pinedo. Hartelijk dank voor de toelichting en veel succes in Goes vandaag.
1: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop. Ja, voor de turners van Turnschool Zeeland en Dios in Vlissingen begint de tijd te dringen. Sinds hun zaal aan de Dreestraat dicht is, trainen ze noodgedwongen op allerlei plekken tot in Den Bosch aan toe. Dat noodrooster staat nog tot de kerstvakantie, maar wat gebeurt er als er tegen die tijd nog steeds geen vervangende accommodatie gevonden is? Daarover sprak gisteravond bestuurslid Lauren Veraard maar eens in bij een vergadering van de commissieruimte van de gemeente Vlissingen. Want de nood is hoog.
1: Dank u wel dat ik hier de gelegenheid krijg om hier in te spreken. Namens alle turnsters, hun ouders en begeleiders, trainers en vrijwilligers van zowel Turnschool Zeeland als Dios.
2: Laurens Veraard, algemeen bestuurslid. Waarom?

0: En in veel gevallen zelfs ook nog met apparatuur die eigenlijk ook niet voldoet voor dit niveau. En niks ten nadele van de verenigingen waar we nu te gast zijn. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Maar ideaal is het allemaal niet.
1: Hier in de buurt zijn het verenigingen die allemaal in Vlissingen zitten. Kunnen ze allemaal hier terecht?
0: Nou, kijk, de meeste uren die we nu konden opvangen zijn wel in de buurt, gelukkig. Hè, in Soeburg, in Middelburg. Maar we hebben toch ook vanuit de noodzaak uit moeten wijken naar wat verder weg. En dan heb ik het over Roosendaal, dan heb ik het over Den Bosch. Ja, dat zijn toch behoorlijke afstanden voor ouders om meerdere keren per week te overbruggen.
1: Pardon, Den Bosch als uitwijkmogelijkheid. Dat hou je niet lang vol, lijkt mij, als ik dat zo hoor.
0: Nee, wat ik begrepen heb van de trainers is dat noodrooster nu tot de kerstvakantie intact is. Maar ja, we snakken gewoon met z'n allen naar een stukje perspectief en een stukje duidelijkheid voor de korte termijn.
1: En die hebben jullie niet, als ik zo in ieder geval het hoor.
0: Nee, nou ja, ik moet wel bekennen, we zijn gewoon nog steeds goed in gesprek met de gemeente Vlissingen. En ik denk dat dat wel belangrijk is om te benoemen. Die gesprekken gaan in een goede sfeer. Dat is denk ik ook belangrijk en dat is fijn. Er wordt in die gesprekken in ieder geval benoemd dat ze de situatie snappen. En ik heb op zich ook geen reden om daaraan te twijfelen. Maar toch, de absolute zekerheid die ontbreekt.
1: Dat noodrooster, dat loopt tot en met december. Als er dan geen vervangende accommodatie is, wat dan?
0: Ja, kijk, als turnvereniging heb je denk ik geen bestaansrecht als je geen accommodatie hebt. Dus dan vrees ik toch dat dat het einde is van het wedstrijdturnen. In ieder geval wat Turnschool Zeeland en Deals betreft. Belangrijker nog, ja, er staan 100 turnsters dan op straat, letterlijk. En hun seizoen is ten einde. Zij kunnen zich niet voorbereiden op hun wedstrijden. En dat is toch waar ze het hele jaar voor trainen.
2: Bestuurslid Laura Vaart was dat in gesprek met verslaggever Mark Rijk.

Alicia Keys en Underdog. Hulpdiensten in Zwitserland zijn begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gisteren aan het einde van de middag was verongelukt. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Zwitserse media schrijven daarover. De bus van de reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord. De buurt van de grens met Oostenrijk raakte het voertuig van de weg. Daarbij kwam het op zijn kant en gleed het ook nog eens een stuk naar beneden. Er vielen meerdere doden en gewonden. Aantallen zijn nog altijd niet bekend. De oorzaak van het ongeluk trouwens ook niet. Maar volgens de koepel van reisorganisaties, de ANVR, moest de chauffeur uitwijken, mogelijk voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse goederenexport is in juli opnieuw gestegen na de groei van juni. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, hebben bedrijven vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. En ook de export van chemische producten en transportmiddelen was hoger. De exportgroei kwam uit op 2,1%, wat wel lager was dan de groei van juni, maar nog altijd een groei. In de Volkskrant aandacht voor de loonsverhogingseisen van vakbond CNV. Bij de nieuwe cao-onderhandelingen zetten ze in op 3 tot 5,5% extra loon. Vergelijkbaar trouwens met de eis van vorig jaar. Wel is nieuw dat de reiskostenvergoeding verhoogd moet gaan worden naar 25 cent per kilometer in alle cao's. Volgende week komt ook vakbond FNV met de looneisen. En dan naar Trouw, een opvallend verhaal over een groep bewoners van de Waddeneilanden die op stand is gekomen tegen het beschermen van de natuurgebieden daar. Dat klinkt heel opvallend en onlogisch, maar toch is het zo. Het Waddengebied is enig in zijn soort. Nergens anders ter wereld is zo'n groot aaneengesloten gebied van droogvallende zandbanken en wadplaten. Ieder jaar komen er 12 miljoen vogels naar het drooggevallen slik om daar hun maaltijden bij elkaar te zoeken. Het is zo uniek dat het de status van UNESCO Werelderfgoed heeft gekregen. Het moet beschermd worden, daarover is geen discussie. Maar hoe? Daarover wel. Want wie deze zomer de eilanden bezocht kon niet om de borden heen van de protesten Vrije Vogels, Vrije Mensen. De leus wapperde op vlaggen boven winkelgevels en was te lezen op posters over de hele Waddeneilanden verspreid. Tot aan het meest oostelijke puntje van Terschelling werd mensen gevraagd om een petitie te tekenen. Want wat er weer het geval om de natuur het beste te beschermen, moet een deel van het natuurgebied worden afgesloten voor bezoekers. En dat zien de eilanders dan weer niet zitten. Het hele verhaal vind je uitgebreid in Trouw vanmorgen. 7 minuten voor 8 is het. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. Leon Rimes nu met Life Goes On.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
15: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
14: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
16: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
14: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
26: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
27: Zeeland. Alleen de haven moest gebombardeerd worden, maar 90% van het dorp werd weggevaagd. Vandaag wordt in Breskens het bombardement van 1944 herdacht, 82 jaar geleden. Straks in deze uitzending Piet Kestelo van de Stichting Oorlogsmonument Breskens. Het is bijna 8:05 in het Zeeuwse nieuws op dit moment. De toekomst van de Vlissingse wedstrijd Turner staat nog altijd op losse schroeven. De twee verenigingen moesten hals over kop uit hun accommodatie, omdat het oude pand niet meer veilig was. Nu wordt er noodgedwongen getraind tot in Den Bosch aan toe. En als er voor het einde van het jaar geen geschikte tijdelijke accommodatie is, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijd Turner ophoudt te bestaan. Het vieringtorentje van de voormalige katholieke kerk in IJzendijken, dat gisteren is weggehaald, moet op termijn weer terugkeren, heeft de gemeente laten weten. Het houten torentje was niet meer veilig en moest daarom van de kerk worden afgehaald. Hoe de renovatie van de vieringtoren eruit gaat zien en hoe lang het gaat duren, is niet bekendgemaakt. En Film by the Sea is weer begonnen. Het filmfestival viert vanavond zijn 28e première. Duurt 10 dagen en er worden ruim 140 films vertoond. De openingsfilm is de wereldpremière van de Nederlandse vriendschapsdrama Jury van regisseur Sander Burger. En morgen wordt het Career Achievement Award uitgereikt aan Dick Maas en Huub Stapel. Het weer in onze provincie is dus nog bewolkt. Dan vallen er vanuit het westen nog af en toe wat buien. Vanmiddag wordt het dan droger en dan laat de zon zich ook wat vaker zien. Er staat een matige zuidwestenwind, te koud is het niet, met temperaturen van rond een graad of 20. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Stargazing van Miles Smith. Het is een bijzondere dag in Breskens. Vanavond worden de slachtoffers van het bombardement uit 1944 herdacht. Bij de luchtaanval op de haven ging eigenlijk het hele dorp eraan. 184 inwoners kwamen om het leven. Aan de telefoon Piet Kesselo van de Stichting Oorlogsmonument Breskens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vorig jaar zei de burgemeester in haar toespraak: deze datum is voor Breskens geen gewone dag en zal het ook nooit worden. Hoe is dat voor u eigenlijk?
1: Precies hetzelfde. Ja, dat is gewoon een dag waarop er staat een stempel op. En dat stempel, dat blust. Dat is ooit van het leven is een stempel gezet. En dat blijft altijd. 11 september is een bijzondere dag.
0: Ja, en wat voor gevoel roept dat dan op?
1: Het gevoel van onmacht. De mensen die waren toen onmachtig en op 11 september 1944. En ja, het is Breskens overkomen en het is een aparte dag.
0: Ja, vooral natuurlijk ook omdat het zo erg niet de bedoeling was dat dit gebeurde.
1: Nee, want het was de bedoeling van de geallieerden om de havenfaciliteiten te vernietigen, hè, zodat de Duitsers niet meer konden oversteken naar Balkan.
0: Ja. Maar
1: dat is dus mislukt door het weer, door verkeerde navigatie. Ik weet het niet, maar het grootste gedeelte van Breskens, dat past er niet meer.
0: Nee. En dat is een litteken wat natuurlijk ook nog zoveel jaar later er altijd is.
1: Klopt, dat is nog steeds. Sommige stukken van de bebouwing kan je nog steeds zien in het stratenplan van Breskens.
0: Ja. Een bijzonder moment ook altijd is natuurlijk het voorlezen van alle namen.
1: Dus ik ben ooit van zijn leven toen dat het monument onthuld is in 1994. Zijn we daarbij begonnen met die naam te lezen. En dat vooral voor de mensen die dus aanwezig zijn, maakt dat heel veel indruk. Het valt me wel op. In New York doen ze het ook tegenwoordig. Daar is er alleen een beetje meer naam. Ja. Maar dat het op steeds meer namen, ook hier in de buurt, bij plaatselijke herdenking, dat die namen worden gelezen. En daardoor houdt het ook meer leven. Want dan is het net of het een soort van visueel zichtbaar wordt.
0: Ja, omdat een getal van 184 natuurlijk vrij groot is. En als je ineens namen hoort, dan heb je er meer gevoel bij.
1: Inderdaad, dat klopt. Dan gaat het anders leven. Dan krijg je een heel andere idee van, ja, dan worden het toch wel velen.
0: Ja, maar de Kesselo, waarom vindt u het eigenlijk zo belangrijk om u op deze manier daarvoor in te zetten?
1: Mijn vader, die werkte in de tint met de pezen. En Breskens staat op 11 september 1944 zonder licht. Hij moest toen samen met een collega-monteur van de Pezen, moest hij op de fiets naar Breskens om die storing te gaan verhelpen. En op het moment van het bombardement waren die dus bij z'n tweeën in Breskens. Mijn vader is toen getroffen op het Mullenwater. Hij is er gelukkig bovenop gekomen, want anders had ik hier ook niet gezien dat hij van 1946 is.
0: Ja.
1: Dat had dat niet meer gelukt. Maar ja, hij heeft er nooit van zijn leven over kunnen vertellen. Of hij dus wel gezegd heeft, een keer tegen me van, hier een keer langs en hier is het gebeurd. En naderhand drong het ons pas tot minder wat of hij toen gezegd had. Maar ik weet nou wel dat 11 september, dat was voor hem. Voor mijn vader was het ook een bijzondere dag, want dan had hij altijd een vriendendag.
0: Ja. Om daar juist op die manier ook op zijn manier bij stil te staan.
1: Ja, hij werkte niet. Die was altijd van die Breskens. We wisten naderhand wel dat het iets meer Breskens te maken had, maar het waren dat eigenlijk nooit, dat heeft hij me nooit verteld.
0: Nee, maar het was voor u wel de stimulans om er op deze manier met de Stichting Oorlogsmonument Breskens bij betrokken te worden.
1: Ja, want ik had toen op een moment ook een verhoudering van een vereniging. Johan Prevost, de ontwerper van het monument, die was er ook mee aanwezig. Johan had toen tegen mij verteld waarom ze mee bezig waren. En ik heb toen gezegd, Johan, als je dat, nou, als je dat wil doen, ik gooi je daar bij af. En zodoende ben ik dat dus ingerold.
0: Ja. En ook vanavond wordt daar weer bij stilgestaan. Ja, 82 jaar na dato. Inderdaad. Piet Kesselo, hartelijk dank voor de toelichting. En succes vandaag met de voorbereidingen. En sterkte voor vanavond.
1: Dankjewel.

0: repeat it.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. 17 minuten over 8 is het. De weersverwachting, die krijg je vandaag van Steven van der Gijzen. Steven, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hoe ziet deze vrijdag eruit?
2: Nou ja, het is op dit moment bewolkt. En vanuit het westen gaat het ook af en toe een beetje regenen. Er wordt niet heel veel regen verwacht vandaag. Want de hoeveelheden die liggen aan het eind van de dag zo tussen de 1 en 3 millimeter. Het is ook niet koud vandaag. Op dit moment de temperatuur rond de 16 graden. En uiteindelijk wordt het vanmiddag een graad of 20. Nou, vanmiddag wordt het ook geleidelijk wat droger vanuit het westen. Met af en toe wat ruimte voor de zon. Zou er nog een losse bui kunnen vallen. En de zuidwestenwind is meest matig van kracht. Nou, vanavond en vannacht is het ook droog met opklaringen. Plaatselijk kan vannacht wel mist gaan ontstaan. Bij temperaturen tussen de 10 en 14 graden staat ook maar weinig wind. Ja, morgen een hele aardige dag. Periode met zon. Blijft overal droog. Temperaturen zijn ook aangenaam. Die liggen morgenmiddag zo rond de 22 graden. Met een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
1: En zeg je nou expres niks over de zondag omdat dat een beetje tegenvalt?
2: Dat voel jij inderdaad goed aan. Want de paraplu die kan inderdaad morgen thuis blijven, maar zondag helaas dan weer niet. Met name in de ochtendperiode kan er dan af en toe weer wat regen vallen. Zondagmiddag ziet het dan opnieuw beter uit, wordt het droog. Temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Maandag is er af en toe zon, wordt het tijdelijk wat warmer. 23 graden, kleine kans op een bui. Dinsdag dan wordt de warme lucht toch wel echt verdreven met wat regen of een paar buien. Ja, en dan is het vanaf woensdag merkbaar koeler met middagtemperaturen van hooguit 18 of 19 graden.
1: De hele dag houdt hij op de hoogte van de weersverwachting. Steven van der Gijzen, dankjewel hè.

0: Bente met 3-2-1. Welke bacteriën zitten er allemaal op de nachtwacht? Op die vraag krijg je, of je het nou wil of niet, zometeen het antwoord. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Hulpdiensten in Zwitserland zijn begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gisteren aan het einde van de middag is verongelukt. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Zwitserse media melden dat. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het zit met het aantal doden en gewonden. Dit is wat reisbranche ANVR erover weet.
1: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: De passagiers waren met de reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op een dagtrip in Zwitserland. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3-5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV uitlegt waarom dat op gebaseerd is.
2: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3-5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
0: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's die omhoog zouden moeten gaan met 25 cent per kilometer. En vakbond FNV die komt komende maandag met hun looneis. Hij is een bekend lokaal raadslid in de gemeente Noordoostpolder in Flevoland, Berto Lammers. Maar hij is ook kunstvervalser. De afgelopen 7 jaar heeft hij 22 schilderijen van Johannes Vermeer nagemaakt. En dit weekend zijn zijn werken te zien in de Poldertoren in de Noordoostpolder tijdens Open Monumentendag. Door het namaken wordt Lammers ook wel meestervervalser genoemd. Maar hij ziet dat anders.
3: Vermeer werkte natuurlijk met olieverf. Gebruikte daar bepaalde tinten voor. Beroemd is dat lapis lazuli blauw. Ik werk met pastel. Dus ik moest die kleur ook namaken met pastel. Dat betekent krijtjes mengen met elkaar. Vegen met je vingers totdat je het goede mengsteltje hebt. Ja. En dan opbrengen.
0: Hoe dat eruit ziet kun je dus allemaal komend weekend zien in de Noordoostpolder. En we blijven nog even in de kunst. Vanaf dit najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op een schilderij. Microbioloog Eline van Blois legt uit hoe dat onderzoek is gedaan.
4: Wat ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. Verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen?
0: Van Blois zegt dat we niet ongerust hoeven te zijn over het feit dat er allemaal microben op onze geliefde schilderijen zitten.
4: In principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie, want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers en inderdaad dat ze dingen afbreken, wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde.
0: De Nachtwacht leeft, zo heet die expositie, en vanaf 11 november is die te zien in Artis Microbia. Het is 4 minuten voor 8:30. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. Sixpence, None the Richer nu, met Kiss Me.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Het is 8:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met nu tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. Scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. Het gaat om de knuffel Mappa, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. De knuffel heeft een rugzakje met een rietje waarin briefjes of foto's van ouders gestopt kunnen worden. Dat moet het kind het gevoel geven dat beide ouders er voor hen zijn. Het is een initiatief van de stichting Villa Pinedo en komt op de dag van de scheiding. Er zijn nog altijd grote zorgen over de toekomst van de Zeeuwse turnsport. De verenigingen DIOS en Turnschool Zeeland in Vlissingen zitten zonder turnhal, waardoor er voor trainingen soms moet worden uitgeweken naar turnhallen zover weg als Den Bosch. Als er voor het einde van het jaar geen geschikte tijdelijke accommodatie is gevonden, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijdturnen ophoudt te bestaan. Het vieringtorentje van de voormalige katholieke kerk in IJzendijk, dat gisteren is weggehaald, moet op termijn weer terugkeren. Dat heeft de gemeente Sluis laten weten. Het houten torentje was niet meer veilig en moest daarom van de kerk worden gehaald. Hoe de renovatie van de vieringtoren eruit gaat zien en hoe lang dat gaat duren is niet bekend. En Film by the Sea begint vanavond. Het filmfestival viert zijn 28e editie, duurt 10 dagen en toont meer dan 140 films. De openingsfilm is de wereldpremière van de Nederlandse vriendschapsdrama Yuri van regisseur Sander Burger. Morgen wordt de Career Achievement Award uitgereikt en dat gebeurt aan Dick Maas en Huub Stapel. Het weer in de provincie, het is eerst nog bewolkt. Er vallen vanuit het westen nog af en toe wat buien. Vanmiddag wordt het dan geleidelijk droger, dan komt de zon er ook goed bij. Er staat een matige zuidwestenwind en koud is het niet, met een temperatuur van rond de graad of 20.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Shepherd en Let Me Down Easy. Het is 6:06. Wat heb ik verder voor je nog in dit half uur? Nou, Zeeland wordt wakker duurt dan wel niet zo lang meer, maar de dag is nog jong. Wat er verder allemaal vandaag gaat gebeuren in Zeeland en in de rest van de wereld hoor je vlak voor 9:00. Daarvoor aandacht voor een hardloopwedstrijd op Klompen. Het was het resultaat van een discussie in het café. Het hele verhaal krijg je zo meteen. Maar eerst naar een kerk met een litteken. Een opvallend onderdeel van de voormalige katholieke kerk in IJsendijk is namelijk gisteren weggehaald. Het vieringtorentje op het dak. Het verkeerde in zo'n slechte staat dat het volgens betrokkenen levensgevaarlijk was geworden. Bij harde wind konden stukken zomaar naar beneden komen. Daarom is besloten om het torentje per direct te verwijderen. Verslaggever Mark Rijk stapte in de auto en reed naar IJsendijk om te kijken hoe het er daar dan nu uitziet.
1: Als je vanaf Biervliet naar IJsendijk rijdt over de N61, dan heb je een prachtige skyline van het stadje. Je ziet de molen, je ziet twee kerken. Maar wat meteen opvalt, de katholieke kerk, midden in beeld, die mist iets. Achterop is wat weggehaald. Om nou het torentje, het vieringstorentje zoals het wordt genoemd, even goed neer te zetten. Je hebt gewoon natuurlijk de toren aan de voorkant, alleen achter op het schip. Ja, dan hoort dat kleine torentje hoort daar te staan. Bert van Gelder van Stichting Levend IJsendijk. Wat vindt u ervan dat hij weg is?
2: Ik vind het fantastisch dat hij weg is, want hij was een groot gevaar voor de buurt. En iedereen die hier door de Molenstraat liep of door de Trapstraat die daar is, die liep een geweldig grote kans om brokstukken op zijn hoofd te krijgen.
1: Ja, was het zo erg?
2: Het was zo erg.
1: Het is wel een gemis, want ja, ik kwam aanrijden vanaf Biervliet. De skyline is ineens anders van IJsendijk.
2: Precies, de skyline is heel erg veranderd. Dus ook iedereen die bijvoorbeeld een logo heeft waar de skyline op staat, ook de stichting, die heeft dat torentje ondertussen moeten ze weghalen uit het logo. Maar we zijn toch eigenlijk heel erg gelukkig, omdat het een risico minder is, maar ik zeg erbij, het is pas iets aan gedaan door het parochiebestuur op het moment dat de omwonenden zich gewend hadden tot gemeente Sluis om handhaving van de veiligheid af te dwingen.
1: Als je naar de kerk kijkt, naar de voorkant, dat gaat nog wel, maar als ik naar het dak kijk, ik zie de duiven in en aankomen. Ja. Ja, de dakgoten, de leien, zoals u wel zei. Ja, het ziet er niet uit.
2: Nee, en vooral omdat er natuurlijk in die toren honderdduizenden euro's communicatieapparatuur staat. En daar dus ook huur voor betaald wordt aan het parochiebestuur voor het gebruik van die toren. Hadden we toch wel verwacht dat een gedeelte van dat geld wat ze daar verdienen besteed zou worden aan het onderhoud van het gebouw. En dat is nooit gebeurd.
1: Als het zo doorgaat, deze kerk, u zegt er is een mogelijke koper. Ja, er moet echt wat aan gebeuren. Want anders gaat het de tand des tijds. Dan gaan er nog meer dingen af.
2: Wordt het niet verkocht, het gebouw? Nee, want we zijn dus eigenlijk ook als de dood dat de koper op het laatste moment afziet van de koop. Omdat we nou eindelijk, na 10 jaar nadat de kerk voor het laatst gebruikt is, want hij is voor het laatst gebruikt in 2016, maar eindelijk wat gaat gebeuren met het leegstaande gebouw. Dus we hopen dat de koop doorgaat.
0: Bert van Gelder was dat van de stichting Levend IJsendijk. Waar is dat torentje nu? Nou, dat ligt in de tuin van de kerk. Volgens de gemeente Sluis is het wel de bedoeling dat het uiteindelijk weer terugkomt.

0: The Supremes en Baby Love. In heel Nederland worden vandaag op de dag van de scheiding speciale knuffels in gebruik genomen om kinderen te helpen bij de scheiding van hun ouders. Het gaat om Mappa, een knuffel met een ritsvakje waarin foto's van de ouders of briefjes gestopt kunnen worden. De gemeente Goes heeft er meteen 50 besteld. En dus vroeg ik aan Sanne Abrahams, de directeur van de stichting Villa Pinedo, of Goes nou zo'n grote scheidingsstad is.
1: Goes is wel... Nou, ik kan echt zeggen dat gemeente Goes goed voor haar inwoners wil zorgen. En we hebben natuurlijk heel veel in te regelen over jeugdzorg. Maar Goes, gemeente Goes en de medewerkers van Goes zien ook van... Hey, we hoeven niet altijd jeugdzorg te doen. Kinderen hebben liefdevolle steun en aandacht nodig. En hoe doe je dat met elkaar? We moeten ook erkennen dat we daar als volwassen mensen niet altijd even goed in zijn. Hè, om er voor onze kinderen te zijn. We maken zelf dingen mee. We weten soms niet precies wat er in het hart en hoofd van kinderen omgaat. En Mappa helpt daarbij. En bijvoorbeeld door het prentenboek hebben we ook geschreven... Het helpt gewoon dat we leren begrijpen wat kinderen denken en voelen.
0: Hmm. En dan is 50 gewoon een goed aantal om als gemeente achter de hand te hebben.
1: Nou, laten we daarmee beginnen. En als elke gemeente 50 mappas zou hebben, dan zouden we een hele mooie start hebben. Dus ik ben echt heel trots op deze 50 mappas. Ik denk dat echt een hele waardevolle toevoeging is.
0: Ja, en het is dan niet zo dat je als ouders dan kan denken... oh, weet je wat, hoppakee, knuffel en opgelost. Dan regelt het allemaal zich vanzelf wel tijdens de scheiding.
1: Nee, zo werkt het natuurlijk zeker niet. Hè. Dus een scheiding is ook niet in 3 weken voorbij. Hè. Een kind met geschouwde ouders blijf je voor de rest van je leven. Maar het hoeft niet, je hoeft niet heel veel groter te denken dan er voor de kinderen te zijn. Stel nieuwsgierige vragen. Check regelmatig bij je kind in van hey, hoe voel jij je vandaag? En laat kinderen ook alles voelen. Of het nou boosheid, verdriet is, opluchting, blijdschap. Laat ze gewoon voelen wat ze voelen en neem die gevoelens ook niet weg. Denk niet van oh, mijn kind is boos, dat heb ik gedaan, dat moet ik oplossen. Nee, laat die boosheid er zijn. Hm. Die blijft geen 3 jaar hangen. Die blijft even hangen als je de ruimte aangeeft.
0: Ja. Sanne Abrahams, de directeur van de stichting Villa Pinedo.

0: Harry Styles, as it was. In Nieuwdorp is vandaag voor de 40ste keer een heel bijzondere hardloopwedstrijd. De Klompenrace. Ik vroeg aan Pieter de Vos van de organisatie hoe dat eigenlijk zo is ontstaan.
1: Er waren twee mensen, die zaten aan de bar en die kregen een medisch verschil over of je op klompen kan rennen überhaupt.
0: Mm.
1: En wie dan het snelste zou zijn. Dus zij stappen het café uit hier op de ring in Nieuwdorp. En ze gaan een rondje om de kerk rennen. En ze dachten, oké. De Cotra's won. Vandaar ook de Cotra's trofee. Die is niet meer onder ons. Maar Cotra's won. En zo is eigenlijk, hebben ze gezegd, van dit gaan we elk jaar doen op deze dag.
0: Ja, dat maakt natuurlijk zo'n immens kabaal dat waarschijnlijk heel Nieuwdorp uit het raam keek en zei, wat zijn jullie aan het doen, mannen?
1: Dat kan ik me goed voorstellen. Ik was er zelf niet bij, maar daar kan ik me wel een voorstelling bij hebben.
0: Ja toch? En dan, hoeveel mensen doen er nu dan mee?
1: Het verschilt een beetje. De inschrijvingen zijn nog open. Dus vooral vroege luisteraars, die kunnen gerust vanmiddag rond een uur of vijf richting Nieuwdorp komen om mee te doen. Maar meestal zitten we rond de 80 deelnemers.
0: Zo, dat is dan toch wel behoorlijk. En wat voor tijden worden er dan neergezet?
1: Geen idee. Er wordt niet geklokt.
0: Oh.
1: Dus ik heb daar geen idee van. Want het is, je start gewoon tegelijk.
0: Ja, het is gewoon wie als eerste over de finish komt. Ja, precies.
1: En bij de heren hebben we nog een halve finale vaak. Omdat er zijn toch wat meer deelnemers.
0: Nou, leuk zeg. En jouw rol daarbij is zorgen dat dat allemaal een beetje in goede banen geleid wordt?
1: Klopt. We zijn met een vriendenclubje die dat allemaal organiseren. Iedereen heeft een taak. We hebben een omroeper die... die de racecoach. Ik maak zelf de inschrijvingen, dus ik maak de indeling van welke leeftijd hoort waar, startnummers uitdelen en zulke soort dingen. En dat de namenlijst op tijd bij de jury is. We hebben ook een originaliteitsprijs. Daar kiezen we eigenlijk altijd mensen uit het dorp voor die uitkiezen.
0: En dat betekent dan denk ik wel dat je zelf niet mee kan doen.
1: Dat zou je bijna denken, maar ik probeer altijd, omdat de heren altijd wat later starten, even snel de klompen aan te trekken vanuit van achter mijn tafeltje te komen en even een paar rondjes mee te lopen.
0: Fijn, en ben je dan een van de kanshebbers voor de overwinning of zit dat er niet in?
1: Vroeger.
0: Ah.
1: Maar je weet het nooit, vorig jaar was ik vierde, dus wie weet.
0: Een podiumplek dit jaar, Pieter, daar wil ik je aan
1: houden. Zou mooi zijn, hè? Ja. Zou mooi zijn.
0: Als we je spreken om 7:15... vanavond, hebben we dan al een uitslag?
1: We hebben nog geen uitslag. Dan zitten we, is net de jeugd klaar. Houden we even een pauzetje en daarna begint het grote geweld van de senioren.
0: Mooi zo, dus dan kunnen we op dat moment opnieuw nog even de druk op jou opvoeren om een goede plek neer te zetten.
1: Klopt.
0: Dankjewel dat je onze zeven van de dag bent vandaag en heel veel plezier ook met alle voorbereiding.
1: Graag gedaan.

0: uit de klas.
1: Onze eigen Emma Heesters en het meisje uit de klas. 7:07. Zeeland wordt wakker, zit er bijna op. Wat gaat er verder vandaag nog gebeuren in Zeeland en in de rest van de wereld? Nou, de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Vandaag precies 25 jaar geleden. En dus zijn er op meerdere plekken in Amerika herdenkingen. Zoals een grote herdenking in New York. In Breskens ook een herdenking, maar dan van het bombardement van 1944. 82 jaar geleden kwamen daarbij 184 mensen om het leven. Het was een bombardement van de geallieerden die eigenlijk de haven wilden raken, maar vanwege de weersomstandigheden werd 90% van het dorp weggevaagd. De herdenking is bij het monument voor de slachtoffers. Werknemers in de metaal- en de bouwsector staken vandaag tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. Afgelopen woensdag deden de mensen in het openbaar vervoer dat ook al. Scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. De Mappa-knuffel, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Een rugzakje, daar kan je foto's in stoppen en briefjes van je ouders. Om je het gevoel te geven als kind dat beide ouders er nog steeds voor je zijn. Koploper AZ ontvangt Willem II in de Eredivisie. De eerste atletiekwedstrijden van de Ultimate Championships zijn vandaag. En in Antwerpen starten de Europese kampioenschappen 3x3 basketbal. De Nederlandse mannen komen op de openingsdag al 2 keer in actie. Eerst vanmiddag tegen Italië en vanavond tegen Spanje. Terug in onze eigen provincie vanavond Film by the Sea, dat van start gaat. De 28e editie duurt 10 dagen en er worden 140 films vertoond. De openingsfilm van vanavond is de wereldpremière van het Nederlandse vriendschapsdrama Jury van regisseur Sander Burger. En straks natuurlijk een nieuwe Goedemorgen Zeeland met Esme Pech. Ik ben er maandag weer. Ik sluit af met Sienna Spyro en Material Lover. Alvast een heel fijne vrijdag en een goed weekend gewenst.

0: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
1: Voordeeluitjes.nl. Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Zilt, het Zeeuws installatietiem. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Michel Koenen met het NOS Journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
14: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
13: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
15: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
13: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
21: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
20: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
21: De olifanten van Botswana. NRV.
20: Of luipaarden in Sri Lanka.
21: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: LevenInVuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterOntharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met Esme Bech.
6: Goedemorgen, nog een dagje voor het weekend begint. Het is vrijdag en gezellig dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. De komende 3 uur gevuld met lekkere muziek, gesprekken met Zeeuwen en de bekende spelletjes natuurlijk. Ik trap af met Laura Branigan.

0: Self-control hoorde je van Laura Branigan. Ja, en als ik naar buiten kijk, dan weet ik in ieder geval dat het vanmiddag beter wordt. Maar nu is het toch miserig en vies weer, eerlijk gezegd. Ik heb toch zo heel erg het gevoel dat de herfst al is begonnen. En ik heb eigenlijk in mijn hoofd nog geen afscheid kunnen nemen van de zomer. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar nou, wat mij betreft mag die zon wel weer terugkomen. Vanmiddag als goed is dus het geval en ook morgen. Dus nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Op deze 11 september gaan we eens even in de geschiedenis duiken. Een hele bijzondere dag vandaag natuurlijk, 25 jaar geleden. Daar kom ik zo op. Maar wat ook samenhangt met deze datum is dat op 11 september 1941... de bouw van het Pentagon begint, hè? Ook in Washington. Het enorme hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Ja, en dus het gebouw komt later op deze datum nog een keer in het nieuws. Nou, kom ik dus zo op. Even nog naar een... ja, blijf eigenlijk in Amerika vandaag met de feitjes. 1985, Pete Rose breekt een legendarisch honkbalrecord. De Amerikaanse honkballer sloeg zijn 4192ste honkslag en brak daarmee het langdurige record van Ty Cobb. En hij eindigde uiteindelijk zijn carrière met bijna 4260 hits. En dat is ook nog altijd een record. Ja, het is overal in het nieuws, ook gisteren al. Het is 25 jaar geleden dat er aanslagen waren in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kapen 4 passagiersvliegtuigen. 2 toestellen die vliegen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York. En 1 in het Pentagon en de 4e storten neer in Pennsylvania, nadat passagiers in opstand kwamen. Nou, bijna 3000 mensen kwamen om. Prachtig gisteren vond ik het om te zien met die drones. Voor elke slachtoffer 1 drone die dan allebei die torens symboliseerde. En dus ook verlichtte op die manier. Vond ik heel mooi om te zien. Ja, en ik weet, bij dit soort momenten weet je toch ook gewoon nog heel goed waar je was op dat moment. Ik denk dat ik was een jaar of 12, 13. En ik kwam thuis en van school en ik moest naar tennisles. En mijn vader was thuis op een of andere manier, einde van de middag. En die had de televisie aanstaan, waarop ik op dat moment zag... ik denk dat het wel een herhaling was, of dat het het tweede vliegtuig was... omdat er zo'n livestream ook toen was, zag ik zo die toren invliegen. En ik snapte gewoon niet wat er gebeurde en waarom iemand dat deed. Vol vragen, best wel lang met mijn vader over gehad. En wel nog naar die tennisles gegaan, maar eigenlijk daar de hele tijd mee bezig geweest. Ik weet niet... of jij wilt delen met mij in de app waar jij was op dat moment... en of jij je nog kunt herinneren waar je dat gezien hebt... en wat voor indrukken destijds op je heeft gemaakt. Ik weet het, een onuitwisbare indruk. En dat het nu alweer 25 jaar verder is, vind ik eigenlijk echt bizar. Wil je jouw ervaring delen of jouw herinnering aan deze dag... dan mag je appen naar 0118-499-999.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee... Omroep Zeeland. Altijd.

Teddy Swims met Guilty. Petra laat nog weten, het enige wat ik me nog kan herinneren van 11 september... is de clip van Live waarin beelden zaten van een verwoest New York. Overcome heette dat nummer volgens mij. Echt kippenvel als ik dat weer hoor en de clip zie. Ja, dat kan ik me ook helemaal voorstellen, Petra. En ik weet ook welke clip je bedoelt. Als mensen het willen zien, moeten ze maar eventjes Overcome opzoeken. De clip daarvan. Goed, gekke overgang, maar gaan we naar de jarige van vandaag. Raven van Dorst is jarig, Nederlandse rockartiest, acteur en presentator. Onder andere van Nachtdieren, ook Nachtdieren in Amerika. En recent nog De Parels voor de Zwijnen. Ja, dat is echt een vrouw die geen blad voor de mond neemt. Dit is een mens, daar moet ik toch heel vaak om lachen. Eerlijker krijg je ze denk ik niet. Ze wordt 42 jaar vandaag. Dan de Brian De Palma, Amerikaanse filmregisseur van onder andere Carrie, Mission Impossible en The Untouchables. Hij wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de moviebread-generatie, New Hollywood. Van de filmregisseurs is dat dan. Samen met andere grote namen als Steven Spielberg en Martin Scorsese. Brian De Palma die wordt 86 jaar, filmregisseur dus. Dan gaan we naar een royal, koningin Paola. Die eigenlijk heet Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria. Ja, een hele mond vol, maar ze wordt gewoon koningin Paola genoemd in België. En de echtgenote van de voormalige Belgische koning Albert. 89 jaar wordt Paola. En dan sluit ik af met Richard Ashcroft. Ik weet niet of de naam je iets zegt. Het is een Britse zanger en voormalige frontman van The Verve. Vooral bekend van dit nummer. Bittersweet Symphony. Een van de bekendste Britse nummers uit de jaren 90. De volle 5 minuten lang hier te horen bij Omroep Zeeland. Ik zou zeggen, geniet ervan.

The Verve met Bittersweet Symphony. Frontman daarvan, Richard Ashcroft, is vandaag jarig. Een van de bekendste nummers uit de jaren 90. Geboren in 1971, die Richard Ashcroft. En dat betekent dan dat hij 55 jaar is geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Paul die deelt met mij nog zijn herinnering over 9-11. Het moment dat in Amerika die grote aanslag was 25 jaar geleden. Hij zegt, best wel vreemd Esme dat je nog precies weet wat je aan het doen was tijdens een ramp of ernstige gebeurtenis. Wij waren bezig met een reddingsactie op zee toen de kustwacht via de marifoon vertelde dat er een aanslag was gebeurd in New York. Groet van Paul. Ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Maakt dan dus, ondanks dat het in die zin letterlijk zo ver weg is, zo'n grote indruk dat je heel vaak nog weet waar je op dat moment was. Nou, vandaag natuurlijk ook in New York aandacht voor die herdenking die altijd op Ground Zero is. De plek waar die Twin Towers stonden. De namen van de slachtoffers worden daar ieder jaar voorgelezen. En dat zeker ook nog na al die tijd prachtig dat dat gedaan wordt en er aandacht voor is.

Ilse de Lange hoorde je met I'm Not So Tough. Het is bijna 9:30, betekent dat je zo'n overzicht van het Zeeuwse nieuws krijgt. Florian schuift daar zo voor aan. Eerst nog Miley Cyrus, Mick Fleetwood en Lindsay Buckingham. It's a secret.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Florisjan Sietsema. Goedemorgen, Florisjan.
2: Goedemorgen. In Kamperland wordt vandaag een herdenkingsbankje onthuld voor Andries Dieleman uit Wissekerke. Precies 82 jaar na zijn executie. Dieleman raakte op Dolle Dinsdag in 1944 betrokken bij een actie tegen de Duitse bezetter. Hij hielp de veerpont tussen Kamperland en Veren onklaarmaken. Kort daarna werd hij opgepakt. Op 11 september werd de 36-jarige landbouwer geëxecuteerd. Het bankje wordt onderdeel van de internationale Liberation Route Europe. De toekomst van het Vlissingse wedstrijdturnen staat nog steeds op losse schroeven. De twee verenigingen moeten hals over kop uit hun accommodatie omdat het oude pand niet meer veilig is. En er wordt nu noodgedwongen getraind tot in Den Bosch aan toe. Als er voor het einde van het jaar geen geschikte tijdelijke accommodatie is gevonden, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijdturnen ophoudt te bestaan. Scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. Het gaat om de knuffel Mappa, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Het plusje figuur heeft een rugzakje met een rits waarin briefjes of foto's van de ouders gestopt kunnen worden. En dat moet het kind dan het gevoel geven dat beide ouders er altijd voor hen zijn. En het vieringtorentje van de voormalige katholieke kerk in IJzendijke, dat gisteren is weggehaald, moet op termijn weer terugkeren, heeft de gemeente laten weten. Het houten torentje was niet meer veilig en moest daarom weg. Hoe de restauratie eruit gaat zien en hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Het weer dan in de provincie. De dag begint bewolkt met af en toe wat regen. Nog altijd is dat zo. Vanmiddag wordt het dan vanuit het westen geleidelijk droger. Dan komt de zon er ook wat vaker bij. Er staat een matige zuidwestenwind en het is zeker niet koud met een temperatuur rondom de 20 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en Esma ook op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel, Florisjan.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

Gino Vanelli, Wild Horses, hoorde hier in Goedemorgen Zeeland. Tijd om Wat is het met jou te spelen. Je kunt vandaag voor het laatst van deze week kans maken op die verlotingsplek. Morgen in het programma Weekend hoor je dan wie uit de bingo-ballenmolen gerold is als winnaar. En die Omroep Zeeland sokken krijgt. Moet je wel even antwoord geven op de volgende vraag. Goeste scholen die krijgen een speciale knuffel voor kinderen van gescheiden ouders. Een knuffel die je steun en troost moet bieden. En dus ook, nou ja, als je nu bij papa of mama bent, dat je weet dat papa en mama allebei aan je denken. Ja, en ik wil eigenlijk gewoon heel makkelijk de naam weten van deze knuffel. Dus een speciale knuffel voor kinderen van gescheiden ouders. Wat is de naam van die knuffel? Laten we vandaag eens de tweede beller doen. De tweede beller die 0118-499-999 belt. Wat is de naam van die speciale knuffel voor gescheiden kinderen van gescheiden ouders?

0: Van Shakira. Ik wilde van jou weten wat voor naam die speciale knuffel voor kinderen van gescheiden ouders heeft gekregen. De tweede beller, dat is alvast Annemarie. Daar kom ik zo. Ga ik eerst naar Erlin, want die was hartstikke snel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vandaag was snelheid dus eigenlijk niet, niet handig. Want dan word je niet de tweede beller van. Maar, wat is het goede antwoord volgens jou?
1: Mappa.
0: Mappa, dan gaan we nog even naar Corrie.
2: Ja, ik had hetzelfde, Mappa.
0: Mappa, even kijken. Annemarie, jij was de tweede
1: Mappa.
0: Beller.
1: Ja, Mappa.
0: Mappa, en weet je ook waar het voor staat?
1: Voor een knuffel voor kinderen van gescheiden ouders.
0: Nee, maar Mappa.
1: Nee, de letters weet ik niet. Nee.
0: Ik denk voor mama en papa.
1: Ja. Ah ja, Mappa ja. Ja, ja, mama en papa ja.
0: dat leek mij in ieder geval. Ik heb eigenlijk nog niet uitgezocht of het klopt. Maar dat moet toch wel logisch zijn, Erlin en Corrie, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik dacht, dat kan toch niet anders dan dat het voor mama en papa staat. Nou, er was ook nog iemand die dacht, de naam is Wappen. Maar oh nee, Mappa. Dus dat was leuk. Nou, en op de app is het ook geraden, ook nog door Rob. Dus mooi. Annemarie, het levert jou het laatste plekje in de verloting op. En dan hoor jij dus morgen of jij de gelukkige winnaar bent van die sokken.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké.
1: Dan hoor ik het wel.
0: Dank voor het meedoen, ook aan Erlin en Corrie. En wil je nog kans maken op die sokken, dan kun je natuurlijk altijd opgeven voor de week in 1 minuut. Dat speel ik later vandaag om 11.

Snelle hoorde je. Ja, er is genoeg te doen de komende dagen in heel Zeeland, moet ik zeggen. Van Open Monumentendag tot hier in Oost-Soeburg voor ons van Omroep Zeeland heel dichtbij. Daar is de Carolingenmarkt, ook het ringrijden waar we het gisteren over hadden. Dat is ook in Oost-Soeburg. Film bij de Zee begint, dus ook daar kun je naartoe. Ja, er is echt van alles te doen. En als je er nog iets bij wil vertellen, als je zegt, hey, in mijn omgeving is ook iets heel leuks te doen van het weekend, laat het dan vooral eventjes weten. Dan roep ik het hier straks nog op de radio. En dan kunnen we de andere luisteraars misschien nog op mooie ideeën brengen. Laat het dan vooral even weten. Morgen bijvoorbeeld, vanavond moet ik zeggen, niet morgen. Vanavond ook een openluchtbios in Terneuzen. Nou, daar bel ik zo eventjes over met Ervaar Terneuzen. Want het weer is nu nog niet om over naar huis te schrijven. Voor een

0: Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water. Het Stadhuisplein in Terneuzen verandert voor één avond in een openluchtbioscoop. Vanavond kun je daar kijken naar de film Chef. Ruud Steggerda, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Mooi initiatief.
1: Ja, hartstikke leuk. Het is eigenlijk iets waar al veel Terneuzenaren om gevraagd hebben. We hebben voor de zomer uitgezocht, wat zouden jullie nou georganiseerd willen zien? Ja, en een van de dingen die daar regelmatig uitviel, dat was een pleinbios. En dat gaat vanavond gaat dat gebeuren.
0: Ja, nu is het maar goed dat het nu nog geen avond is, wat het weer betreft. Maar dat wordt beter.
1: Ja, nee, het blijft droog en we zijn wat gewend met elkaar. Dus trek een lekkere trui aan en een paar dikke sokken. Neem je stoeltje mee en kom naar het Stadhuisplein, want dan is het echt berengezellig.
0: Ja, en lekker gewoon een beetje dicht bij elkaar gaan zitten. Houdt de warmte ook vast.
1: Nou ja, zo is het.
0: Maar wat leuk wel dat het dan iets is wat dus vanuit inwoners zelf komt. En dan uiteindelijk nu zijn doorgang vindt als openingsweekend of openingsevenement van het Open Monumentendag.
1: Ja, het is sterker nog, het Huis aan de Dijk is echt een open monumenten weekend. Dus het is echt de start van het programma. Het hele weekend staat bol van de activiteiten. Je kunt het stadhuis bezoeken voordat het helemaal gerenoveerd gaat worden. Dus een van de laatste mogelijkheden om eens even binnen te gaan kijken. En ja, vanavond wordt er gewoon een gezellig feestje gemaakt. En de DJ die zorgt voor gezellige muziek. Er zijn wat foodtruckjes, je kan een lekker kopje koffie krijgen. En ja, gewoon een ontzettend leuke film om met elkaar naar te kijken eigenlijk na zonsondergang. Dus ik zou zeggen, als je nu aan het bedenken bent wat je vanavond nog wil gaan doen, stap op je fiets of in de auto en rij richting het centrum van Terneuzen.
0: Ja, 9:15 als de zon ondergaat, dan gaat de film aan. En dan kun je het lekker goed zien als het donker wordt.
1: Ja, vanaf 7:00 is de gezelligheid en muziek. 9:15 start de film. Duurt het ongeveer 10:30, 11:00, 12:00 is het afgelopen. En het wordt georganiseerd door de gemeente Terneuzen in samenwerking met Ervaar Terneuzen, de city marketing organisatie.
0: Ja, zelf dus ook nog een stoel meenemen, want dat zit wel zo lekker, denk ik, in plaats van met je kont op 2 uur lang op stenen.
1: Ja, precies. Een lekkere zitzak of een strandstoel of een klapstoel. En dan eventueel een dekentje meenemen. En dan zorgen wij voor het lekkers en voor de gezelligheid.
0: Nou, dat kan wel eens heel druk gaan worden, Ruud.
1: Ja, we zijn echt heel erg benieuwd. Het is gratis toegankelijk. Het is wel voor het eerst dat we het organiseren in Terneuzen. Dus we zijn heel erg benieuwd. Er is ruimte genoeg, dus denk niet van het zal wel te vol zijn. Het is een groot stadhuisplein en een heel groot scherm. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: Heel veel plezier vanavond. Wellicht als het zo druk is, is het wel iets om voor herhaling vatbaar is.
1: Nou, dat hopen we wel. Dat het misschien wel een traditie wordt. Zou leuk zijn.
0: We gaan het zien. Ruud, dank je wel eventjes voor jouw toelichting hier. Fijne avond.
2: Goed. Omroep Zeeland. Thuis, op het werk, maar ook onderweg.
0: Daarmee zit het eerste uurtje van Goedemorgen Zeeland er alweer op. Straks na 10:00 heb ik het over nog een evenement waar je naartoe kunt. Dat zijn de Levend Erfgoeddagen. Praat ik straks over. En natuurlijk ook in het tweede uur van Goedemorgen Zeeland nog de artiest van de week. Altijd op vrijdag bellen we weer met een artiest. Kortom, hou je radio lekker aan. Tot graag, tot zo.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
20: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
27: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

Alex Warren met Burning Down. Goedemorgen, tweede uur van deze Goedemorgen Zeeland is ingegaan. Ja, weekendplannen, heb jij die al? Ik heb eens een zeldzaam redelijk planloos weekend. Dus ik kan nog helemaal beslissen waar ik naartoe ga. Misschien nog wel een monument bezoeken tijdens Open Monumentendag. Je kunt ook dus nog naar de Levend Erfgoeddagen. Nou, daar meer over zometeen. Ik bel erover met Erik Schrijver. Over onder andere de Zwartbles Fokkersgroep. Nou, wat dat allemaal is en hoe je en waar je ze kunt zien, dat hoor je zo na de Pretenders. Dit is Don't Get Me Wrong.

0: The Pretenders. Ja, de Zwartbles Fokkersgroep doet mee aan het Levend Erfgoeddagen op 12 en 13 september. Morgen en overmorgen dus. Zijn die op 12 september bij de boerderij van Van der Meulen in Seerabtskerke. Erik Schrijver, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van de Zwartbles Fokkersgroep?
1: Nou, ik ben lid van het Zwartbles Fokkersgroep stamboek. Dat is het Zwartbles Schapenstamboek. In Nederland heb je 2 Zwartbles Schapenstamboeken. En één daarvan is het de Zwartbles Fokkersgroep.
0: Ja, en dus even goed om te weten, voor wie dat niet weet, Zwartbles zijn schapen.
1: Ja, je hebt ook een Zwartbles paard natuurlijk, maar dit gaat om de schapen. Ja, de Zwartbles schapen en dat zijn, het heet Zwartbles schaap, maar het is eigenlijk een zwart schaap met een witte bles.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik vind de naam heel verwarrend.
1: Ja, het is een beetje een verwarrende naam, maar helaas heb ik die zelf niet bedacht.
0: Nee, dan zou je het misschien wel anders hebben gedaan. Ja. Dan is het die Levend Erfgoeddagen. Jij bent op de boerderij van Van der Meulen in Seerabtskerke. Wat kunnen mensen daar precies zien?
1: Op de hoeve Van der Meulen, dat is een boerderij van het Zeeuws Landschap. Die is opgeknapt helemaal. En daar is een museumwoning is daar open. Mm-hmm. Er worden rondleidingen gegeven. De herenboeren geven daar demonstraties. En wij staan daar met onze dieren, met onze trekpaarden, Nederlandse zwartblesschapen, landgeiten en nog allerlei andere zeldzame rassen. Ja. Dus eigenlijk van de Stichting Zeldzame Huisdieren noemen we eigenlijk een beetje de PR en Zeeland hier.
0: En
1: daar staan al die rassen.
0: Hoeveel dieren zijn er dan?
1: Hoeveel er bij elkaar zullen zijn, er zullen een stuk of 60, 70 zijn.
0: Oh, dat vind ik nog best wel veel.
1: Aan zwartbles schapen denk ik dat ik er, eens even kijken, wat lopen er een stuk of 10 denk ik. En een geit of 7, 8.
0: Oh, ja.
1: En trekpaarden hebben we er een stuk of 7, 8 lopen. En die trekpaarden geven we demonstraties mee. En dan die schapen die lopen daar en die zijn allemaal te bewonderen.
0: Ja, leuk. Hey, en vinden die dieren dat ook wel leuk? Elke keer overal mee naartoe? Of,
1: Ja, ten eerste zijn ze wel gewend. En die hebben ook graag aandacht. Bij heel veel dieren is het zo dat ze voor een beetje voer best wat over hebben.
0: Ja.
1: En die worden regelmatig bijgehoord. En maken het ook regelmatig mee. Dus die vinden het wel leuk om een beetje aandacht te krijgen.
0: Ja, die worden gewoon lekker verwend met alle aandacht van iedereen die daar naartoe komt. Ja. Hey, en die zwartbles schapen, dat is natuurlijk best een zeldzaam ras. Maar ook niet eentje die van oorsprong uit Zeeland komt.
1: Nee, die komt eigenlijk uit Friesland. Ja, tenminste, dat is nog niet helemaal. De Friesen zeggen dat ze uit Friesland komen. Dat zal ook best zo zijn. Maar het is eigenlijk een kruising tussen een melkschapenras vroeger en een paar andere rassen. En daaruit kwam die zwartbles voort en daar zijn ze mee verder gaan fokken. En op het ogenblik, ze hebben een zeldzame status. Dat houdt in dat er eigenlijk te weinig zijn om een gezonde populatie in stand te houden. Mm. En dat zijn er nog een 4.000-5.000 in Nederland. Er zijn 2 stamboeken, zei ik al. Het ene stamboek richt zich meer op het rankere type en het andere meer op het zwaardere type. En ik heb die Zwartbles Fokkersgroep, die richt zich op het zwaardere type. En zo proberen we de populatie zo gezond mogelijk te houden door goed te letten op inteelt en regelmatig te wisselen van vaderdieren.
0: Ja, precies, want dat is dan natuurlijk ook weer nodig. Waar is bij jou die liefde voor de zwartbles schapen en ook wel voor de trekpaarden natuurlijk begonnen?
1: Nou, die is al heel vroeg begonnen. Ik ben al heel vroeg in aanraking gekomen met dieren thuis en ik had al heel vroeg mijn eigen konijnen, mijn eigen kippen. En toen op een duur een beetje uitgegroeid naar geiten en schapen. En in het begin dan was het allemaal niet echt rasdieren, maar gewoon een beetje bastardrassen.
0: Mm.
1: En op een duur ben ik me gaan interesseren in de oude rassen. Vooral de rassen die met uitsterven bedreigd worden. En het zijn onder andere de trekpaarden en de verschillende schapenrassen en zo. En de zwartbles is wel een schaap dat heel makkelijk is, heel rustig is. Goed mee om te gaan, makkelijk in onderhoud. Mijn vruchtbaar schaap. En het spreekt gewoon aan. Zeker die lammetjes als je die ziet met zo'n wit blesje en 4 witte beentjes en een wit puntje aan de staart. Dat is gewoon mooi om te zien en leuk om te zien. En dan zeker dat je dan weet dat het een zeldzaam ras is. En dat je daarmee meewerkt aan het behoud van het cultureel Nederlands erfgoed. Ja, dan is het compleet.
0: Ja, ik wou zeggen, dan is het compleet. Ja, sowieso zijn lammetjes natuurlijk altijd al enorm schattig.
1: Ja,
0: en schapen, ik vind schapen zelf fantastisch. Ze zien er zeg maar zo wollig en soms een beetje knullig uit. Maar die zijn zo vreselijk slim.
1: Ja, dat is ook zo. En een zwartbles is dat ze van nature ook bekend dat ze redelijk tam zijn, redelijk mag zijn en snel contact zoeken met mensen. En dat spreekt voor mij ook wel omdat ik veel demonstraties geef en meegaan. Als we voor de PR. En dan is het handig dat je schapen wat handelbaar is, wat heel makkelijk is, wat naar je toe komt, wat een beetje aandacht leuk vindt.
0: Ja, en dan kan je er ook wat beter dingen over uitleggen natuurlijk. En op die manier, je werkt natuurlijk niet alleen mee door ermee te fokken, maar je doordat jij natuurlijk naar momenten gaat zoals die levend erfgoeddagen, breng je natuurlijk ook de kennis weer over.
1: Ja, dat is ook een beetje de bedoeling ervan natuurlijk. En de mensen te interesseren. Ja, je kunt een schaap houden, je kunt een bastaardras houden. En die zijn ook vaak leuk en ook goed. Alleen waarom houd je geen oud-Nederlands ras in stand? Ze zijn op zich ook belangrijk voor de genetische achtergrond, zeg maar. Je hebt de rassen tegenwoordig, die worden gefokt op het vlees, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan ga je op een duur gaat dat ten koste van de vruchtbaarheid. En als je dan een keer zo'n zwartbles in kruist, dan krijg je weer een vruchtbaarder schaap wat meer melk geeft, wat zijn lammeren beter op laat groeien. En zo proberen we dat een beetje in stand te houden.
0: Ja, allemaal dingen die wij helemaal niet weten als wij gewoon zo'n schaap zien staan.
1: Nee, de meesten denken daar niet echt bij na.
0: Nee.
1: Maar daarom is het ook belangrijk, ook mensen die zomaar 2 of 3 schapen hebben, zorg dat je een ras hebt wat een oud-Nederlands ras is, wat een zeldzaam ras is. Ook al heeft hij maar 2, 3 schapen, voor ons zijn die best belangrijk, want die schapen die komen waarschijnlijk over 1 jaar of 6, 7 misschien een keer op de markt of de komende keren. En dan zijn ze voor ons makkelijk voor vreemd bloed en weer om toch die zuivere lijnen een beetje te behouden.
0: Ja, precies. Hey, en die trekpaarden, die neem jij ook mee?
1: Die gaan ook mee, ja.
0: En wat voor demonstraties geef je daarmee?
1: Ja, waarschijnlijk vliegend tapijt en eens een keer inspannen.
0: Vliegend tapijt,
1: een keer,
0: is dat?
1: Ja. Ja, een kleed achter de paarden waar de kinderen op kunnen zitten.
0: Letterlijk.
1: Maar het is een beetje wat we net... Ja, dat is letterlijk. Maar dat is net een beetje waar wat het weer doet en wat waar we zin in hebben om te doen. We nemen een slee mee en zulke soort dingen. Dus we proberen even wat.
0: Ja, ook gewoon vooral om iets leuk te maken voor de kinderen. Dus
1: ja,
0: heb je
1: om iets
0: geen
1: leuk
0: plannen
1: te maken en interessant houden.
0: Ja, dan is dat
1: vooral langs, we geven rondleidingen op aanvraag. Als er iemand is die langs de dieren een rondje wil met uitleg, dan geven we die.
0: En dat is allemaal te doen dus bij Hoeve van der Meulen in Seer Abtskerke. Vanaf hoe laat is dat morgen?
1: Van 10 tot 4.
0: Van 10 tot 4 ben je daar welkom. Wil je meer weten over de Zwartbles Fokkersgroep of over de schapen, over de trekpaarden, ook de landgeiten gaan nog mee. Kortom, Erik, jij neemt een hele beestenboel mee richting Seer Abtskerke morgen. Ja. Allemaal te bewonderen en meer over te horen dus dan. Dankjewel en heel veel plezier.
1: Ja, bedankt. Tot morgen.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Daarvoor hoorde je nog Davina Michel. Het is bijna 10:30. Je krijgt zo een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Tot die tijd. Het prachtige nummer van Robbie Williams. Angels.

0: Robbie Williams met Angel hoorde je hier in Goedemorgen Zeeland. Het is 10:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Tijd dus voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Goedemorgen Stefan.
2: Goedemorgen Esme. In Kamperland wordt vandaag een herdenkingsbankje onthuld voor Andries Dieleman uit Wissekerken. Precies 82 jaar na zijn executie. Dieleman raakte op Dolle Dinsdag in 1944 betrokken bij een actie tegen de Duitse bezetter. Hij hielp de veerpont tussen Kamperland en Veren onklaar te maken. En kort daarna werd hij opgepakt. Op 11 september werd de 36-jarige landbouwer geëxecuteerd. Het bankje wordt onderdeel van de internationale Liberation Route Europe. De toekomst van het Vlissingse wedstrijdturnen staat nog steeds op losse schroeven. De twee verenigingen moesten hals over kop uit hun accommodatie, omdat het oude pand niet meer veilig was. Er wordt nu noodgedwongen getraind tot in Den Bosch. Als er voor het einde van het jaar geen geschikte tijdelijke accommodatie is gevonden, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijdturnen ophoudt te bestaan. Scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. Het gaat om knuffel Mappa, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Het plusje figuur heeft een rugzakje met een rits waarin briefjes of foto's van de ouders gestopt kunnen worden. En dat moet het kind het gevoel geven dat beide ouders er voor hen zijn. Het vieringtorentje van de voormalige katholieke kerk van IJzendijke, dat gisteren is weggehaald, moet op termijn weer terugkeren. Dat heeft de gemeente laten weten. Het houten torentje was niet meer veilig en moest daarom weg. Hoe de renovatie eruit gaat zien en hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Het weer in Zeeland bewolkt en af en toe regen, maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon er vaker bij. Er staat een matige zuidwestenwind en het is zeker niet koud met temperaturen rond de 20 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Het is vrijdag, dus ik bel zo weer even met een artiest van de week. Maar eerst nog even wat informatie over een afsluiting bij de Westerschelde-tunnel en de Sluiskeeltunnel. Vanwege een incident tussen de Westerschelde-tunnel en de Sluiskeeltunnel, vlak voor het Akselse gat, is één rijstrook afgesloten en er geldt ook een snelheidsmaatregel daar. Dan naar de artiest van de week. Dat is deze week Droomdienst. Ja, wie schuilt er achter deze artiestennaam? En wat staat er op zijn debuutalbum? Je hoort het zo.

0: Bruno Mars, I Just Might. Sommige mensen houden een dagboek bij, anderen gaan hardlopen om hun hoofd leeg te maken. Maar terneuzenaar Jeroen Berghakker schrijft liedjes. Onder de artiestennaam Droomdienst heeft hij nu zijn debuutalbum uitgebracht. Het is nog lang niet donker. Een plaat vol persoonlijke verhalen, dromerige teksten en muziek die helpt om orde te scheppen in de drukte van het dagelijks leven. De nummers werden geproduceerd door Peter Slager, bekend van Bluff. En zaterdag presenteert Jeroen zijn album officieel met een optreden in Porky & Bess Terneuzen. Tijd om kennis te maken met de man achter Droomdienst. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, aangenaam.
0: Droomdienst, een aparte naam. Waarom heb je daarvoor gekozen? En ik ben ook heel benieuwd wat je ermee wil zeggen.
1: Ik kwam niet meteen op Droomdienst. Ik kwam eerst op de naam Plafonddienst. En dat is als je niet kan slapen. Maar dat vond ik niet bij me passen, want ik slaap prima.
0: Gelukkig.
1: Alleen wat ik wel heb is dat ik heel veel aan het dagdromen ben. Dus ik dacht, afgeleid van die naam kom ik op Droomdienst.
0: En is dat iets waar je altijd al last even tussen haakjes van hebt gehad? Dat je makkelijk wegdroomt?
1: Ja, zolang dat ik me kan herinneren, ja.
0: En wanneer gebeurt dat dan het vaakst?
1: Zo'n 90% van de dag.
0: Maar dat is niet ingegeven door iets speciaals of zo? Dat je makkelijk wegdroomt als je op de weg zit? Of mensen tegen je praten?
1: Het ligt eraan aan wie het vraagt. Sommigen noemen het ADHD. En ik noem het gewoon druk en wegdromen.
0: Even uitchecken, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Indie folk, dat is een beetje het genre van de liedjes die jij schrijft, heel persoonlijk. Is het dan ook spannend om je zo bloot te geven?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik doe dit nu drie jaar, dit project dan. En ik ben iets minder zenuwachtig geworden. Maar ik heb soms nog wel eens, als ik dan op het podium sta, dan ben ik weer met mijn gezeik.
0: Nou, dat zullen mensen toch ook niet bedenken met mijn gezeik?
1: Nee. Dat,
0: hoe voor zeg jezelf je dat? Voelt dat een ik beetje
1: krijg,
0: zo.
1: Ik krijg goede reacties, maar ik moet mezelf ook nog wel eens overtuigen.
0: Dat wat je aan het doen bent gewoon hartstikke goed is?
1: Nou ja, ik sta achter mijn muziek. Ik denk dat ik leuke liedjes schrijf. Maar wat ik zeg, ik denk soms wel eens zitten mensen hierop te wachten.
0: Ja, blijft altijd spannend, kan ik me helemaal voorstellen.
1: Zeker.
0: Je hebt een goede producer in de arm genomen, Peter Slager van Bluff. Zelf maakte hij een dialectfolkalbum, werkte samen met broeder Dieleman. Op welke manier hebben jullie paden elkaar gekruist?
1: Ik heb vorig jaar was ik geselecteerd voor een muziekcoachingstraject van Popakkoord, wat voor hem Pop aan Zee was. Dat is een muziekplatform voor het promoten van muzikanten in Zeeland. En dan mag je een jaar aan je doelen werken. En ik wilde muziek opnemen, mijn liedjes naar een hoger niveau tillen. En ik gaf als suggestie Peter Slager. En die hebben ze benaderd. Dat is het korte verhaal.
0: Ja, en hij zei dus ja. Dus jouw droom kwam uit.
1: Ja. En daarmee toch weer een beetje bevestiging van het verhaal wat ik daarnet zei.
0: Ja, exact. Hey, het album heet Het is nog lang niet donker. Wat hoop je luisteraars dat ze meenemen na het beluisteren van jouw album?
1: Goede vraag.
0: Mag je even overdenken hoor.
1: Heb je even.
0: Wat is jouw boodschap? Of zeg je nou, ik wil die eigenlijk niet vertellen. Laat mensen lekker luisteren en hun eigen verhaal en emotie erbij bedenken.
1: Ja, nou, ik heb niet één boodschap voor voor de hele EP. Ik kan wel wat over één liedje vertellen. Bijvoorbeeld van Casper. Dat is het eerste liedje op de plaat. En dat gaat over een spookje die ik heb verzonnen. En als ik negatieve gedachten heb, dan kan je zeggen van, oh, dat doet Casper. Kan je het een gezicht geven, kan je er tegen vechten.
0: Wel een mooie gedachte, negatieve gedachte als Casper.
1: Ja, precies.
0: Zo kunnen we allemaal vast de naam er zelf aan geven. Ja. Hey, wij lichten er even een andere track uit voor vandaag. Welke is het en waarom wilde je die juist graag laten horen?
1: Ik had Slapen in het Bos gekozen omdat daar vandaag vanochtend een videoclip van uit is gekomen. Is nou ook te zien op YouTube. En vandaar dat ik die koos.
0: En is niet per se jouw favoriete nummertje, vooral omdat de clip uit is?
1: Ja, vandaar. Dus dat leek me een makkelijke keuze, want anders had ik echt niet geweten welke ik eerst wilde laten horen.
0: Goed. Droomdienst, Jeroen Bergakker presenteert het album, het debuutalbum Het is nog lang niet donker, zaterdag in Porky en Best Terneuzen. Het optreden begint om 8:00. Jeroen, mag je nog even je eigen nummer aankondigen?
1: Ja, top. Ja, je gaat nu luisteren naar een liedje van Droomdienst, Slapen in het Bos.
0: Porky en Best Terneuzen, het optreden begint om 8:00. Jeroen, mag je nog even je eigen nummer aankondigen?
1: Ja, top. Ja, je gaat nu luisteren naar een liedje van...

0: Slapen in het bos van Droomdienst. Een van de tracks op zijn debuutalbum. Het is nog lang niet donker. Morgen presenteert hij dat in Porky en Bess in Terneuzen.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat was Muziek uit Zeeland. En dit is Dotan.

0: slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland Verkeersinformatie. 1 melding van de ANWB. Die gaat over de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 2 kilometer, een kwartier extra heb je daar.
7: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
8: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
9: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met Esme Beg. Omroep
20: Zeeland. Clinics.nl.
21: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

Lekker country plaat, wou ik zeggen. Van Choosing Texas van Ella Langley. Ja, en succes ook in de VS hè, met dit nummer. Want nog nooit eerder stond een vrouwelijke artiest langer op nummer 1 in de Billboard Hot 100 dan Ella Langley met dit nummer. Mooi begin van het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. We gaan zo meteen de week in 1 minuut spelen. Het wekelijkse spelletje op vrijdag. 10 vragen over het nieuws, Zeeuws nieuws, internationaal nieuws, nationaal nieuws. Misschien een klein beetje showbiz nieuws zit er ook nog wel in. Karel die wilde al heel graag meedoen, heeft hij mij laten weten. Maar volgende week hebben we gewoon weer een nieuwe. Dus wil jij ook een keer meedoen aan de week in 1 minuut? En dus ook die Omroep Zeeland sokken winnen. Want ja, hier hoef je maar 1 vraag goed te hebben. En dan of die Omroep Zeeland sokken of die kalender. Mag je ook nog kiezen trouwens van mij. Kortom, wil je meedoen? Geef je alvast op voor volgende week. Zelfde tijd.

0: Ronan Keating, Loving Each Day, daarvoor Redbox met For America. Tijd om de week in 1 minuut te gaan spelen. En mijn deelnemer deze week is Karel de Dekkere uit Middelburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Esme.
0: Maar op dit moment niet in Middelburg, volgens mij.
1: Jawel, nu weer wel.
0: Oh, weer wel.
1: Ik kom net thuis. 5 minuten binnen.
0: Want je dacht, met die regen, dan is het inpakken en wegwezen.
1: Nou, ik had sowieso nog een extra dagje bijgeboekt vanwege het mooie weer gisteren. Ik was zelfs gewoon op schouwen, dus lekker dit bij. En, de laatste nacht is voorbij nu dat ik geboekt had. En, dus dan gaan we weer naar huis, hè.
0: Ja, want jij was op pad met de camper.
1: Ja,
0: en de hond.
1: En mijn hondje van een kleine hond, maar supergezellig.
0: Heerlijk. En dan ga jij gewoon af en toe vakantie vieren dicht bij huis?
1: Ik vind het prima om in Zeeland mooie plekjes te vinden. En dat is gelukt ook deze keer. En ja, mijn vrouw die werkt in het onderwijs, dus die moest weer aan de bak.
0: Ja.
1: En ik heb pas die camper aanschaft en nu ben ik er aan bezig geweest om timmeren en zo en klaarmaken. Dus het zijn een paar proefrondjes die ik daar mee draai. Dus,
0: maar heerlijk toch?
1: Ik ben blij dat ik weer thuis ben, want het is allemaal zo klein en benauwd, hè.
0: Ja.
1: En als het mooi weer is, zit je lekker buiten. Maar zo gauw het regent, dan kan je niet veel dan met dat ding gaan rijden. Maar dat was allemaal prima gevallen verder.
0: Nou, lekker. Dat is in ieder geval een goede test geweest. En als je vrouw dan vakantie heeft, dan kunnen jullie lekker samen op pad.
1: Maar zij is meer van de hotelletjes, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dus die camper is echt voor jezelf. Voor jou en de hond.
1: Ja, inderdaad. Ja, omdat ik met pensioen ben. En ik denk, ik vind dat gewoon heel leuk. En het is een oude bus. Dus ik bedoel, er kan er geen buil aan vallen.
0: Kun je er dan zelf ook wat aan sleutelen?
1: Sleutelen, dat doe ik eigenlijk niet. Dat is garagewerk. Maar wel dus zeg maar het interieur in orde maken. Met wat timmerwerk en wat aanpassingen. Vind ik ook heel leuk om te doen.
0: Hmm.
1: En nog net zo leuk als dan het kamperen zelf.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goede hobby zo, Karel.
1: Ja, ik heb heel veel hobby's, dat klopt.
0: Jij was gisteren aan het luisteren. En toen zei ik van, wil je dan niet meedoen met de week in 1 minuut? En toen zei je, dat lijkt me een heel goed idee.
1: Ja, precies. Maar ik zeg net al, ik heb een week eigenlijk geen nieuws gehoord. Omdat ik op die camping was en lekker rustig van de natuur genoot. Dus, maar anders heb ik altijd radio aan. Maar goed, ik hoop dat ik het goed afbreng.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik denk niet dat ze heel moeilijk zijn. Maar ja, als je natuurlijk helemaal geen nieuws gevolgd hebt, dan is het misschien ingewikkeld. Ik ga in ieder geval zo een 60 seconden timer voor jou starten. Ik probeer zo snel mogelijk de vragen te lezen, maar dan nog wel zo langzaam dat je me kan verstaan. En okay. Dan turf ik ondertussen mee. Hoeveel antwoorden jij goed hebt, bespreken we ze daarna even. En voor de andere luisteraars thuis, doe vooral lekker mee. En onthoud eventjes hoeveel je er goed had. En gooi het dan eventjes in de app. Vind ik wel leuk om even te weten wat de andere luisteraars dan wisten. Maar voor jou in ieder geval 1 goed betekent vandaag, Karel, dat jij de Omroep Zeeland sokken wint. Of een kalender als je die liever hebt, een verjaardagskalender.
1: Het is geweldig, maar ik ben gek op nieuwe sokken.
0: Oh, kijk, nou, dan komt dat goed. Noteren we dat vast. De hond doet ook gezellig mee zo te horen op de achtergrond.
1: Ja, die is weer al waakzaam. Wat er allemaal naar de geluiden.
0: Die is ook weer lekker thuis.
1: Ja.
0: Goed, we gaan beginnen. Komt-ie. Wat voor bijzonder beest werd afgelopen week vastgelegd bij Neeltje Jans?
1: Een huiler.
0: Waarom moest dinsdag in Middelburg een basisschool vervroegd dicht?
1: Oei. Een brandmelding, gok ik.
0: Het concert van welke zangeres die volgend jaar in de arena staat, was deze week binnen een paar seconden uitverkocht?
1: Hoe heet die Nederlandse zangeres ook alweer? Is dat Emma Heesters?
0: Het stadhuis van welke Zeeuwse stad wordt gerenoveerd en waarom gaat daarom dicht voor bruiloften?
1: In Middelburg natuurlijk.
0: In welk land gebeurde gisteravond een ernstig busongeluk met Nederlandse reizigers?
1: Zwitserland.
0: Waarvoor werd van de week een petitie overhandigd in Capelle die meer dan 1000 keer is ondertekend?
1: In Capelle? Weigering van asielzoekers.
0: Welke beroepsgroep staakte deze week?
1: De treinen. De trein.
0: Welke land nam deze week afscheid van zijn koning?
1: Dat Noorwegen.
0: Ja, dat was inderdaad Noorwegen. Die had je helemaal goed. Dit waren 8 van de 10 vragen. Jij zei de treinen bij welke beroepsgroep, maar als openbaar vervoer reken ik gewoon goed hoor. Want dat hoort erbij. In Capelle is een petitie overhandigd voor een natuurbegraafplaats.
1: Oké.
0: Zwitserland en het busongeluk had je goed. Middelburg ook, waar het stadhuis wordt gerenoveerd. Het was niet Emma Heesters, maar Roxy Dekker. Waarvan het concert binnen echt luttele seconden uitverkocht was.
1: Ja.
0: En moest de school dicht vanwege een gaslucht.
1: Oké.
0: En het was inderdaad wel een huilertje, maar het was een albino zeehondje die was vastgelegd bij Niels Jans.
1: Ja, dat was in ieder geval een zeehondje, ja.
0: Ja, hebben we... Nou, dan hou ik het toch op de helft. Want het was wel een zeehondje, maar de albino, dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus dan heb je er 4 van de 8 goed. Nou, dat is gewoon de helft.
1: Oh.
0: Keurig gedaan hoor, Karel.
1: Eén sok zeker dan?
0: Nee hoor, bij 1 antwoord goed krijg je in ieder geval alle sok.
1: Ja, of had je, om mee te doen.
0: Had je ook nog geweten welke 2 horecagelegenheden Renesse definitief de deuren sluiten na het van het weekend?
1: Nee, dat weet ik ook niet. Nee.
0: En dan misschien nog de laatste vraag, dan hebben ze alle 10 gehad. Welke omroepen, waar de, van de licentie is ingetrokken? Van welke publieke omroep?
1: Ongehoord zeker, hè?
0: Ja, heel goed. Nou kijk, zie je, zo slecht heb je het nieuws nog niet gevolgd, hoor.
1: Eigenlijk niet, dat valt mee, hè?
0: Ja, valt hartstikke mee. Nou, Piet die stuurt ook alvast in de app, die heeft ook meegedaan. Die had er 5 goed, dus dat vind ik ook een mooie prestatie. Nou, zit allemaal dicht bij elkaar. Jij krijgt in ieder geval die sokken opgestuurd, Karel. Ja. En ik wil jou voor de rest ook heel veel plezier wensen met je camper en met de hond natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Dus met die hond, dat is een geweldig dier. Dat is zo leuk.
0: Vrijheid heb je dan toch ook samen?
1: Ja, ik kom lekker veel buiten, zomer en winter.
0: Ja.
1: En kijk, ik ben met pensioen, dus dan moet je in beweging blijven, roept iedereen. Dat is ook zo.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Je ontmoet veel leuke mensen.
0: Ja.
1: En exploitatie van zeg maar de natuur, of exploitatie, ik bedoel, het bezoek van mooie natuur in Zeeland komt er dan ook weer bij.
0: Ja.
1: En ik blijf altijd naar Omroep Zeeland luisteren.
0: Dat vinden wij sowieso altijd een goed idee, Karel.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen. Goed gedaan zou ik zeggen. En een heel fijn weekend vast.
1: Dankjewel, ik wens jullie hetzelfde.
0: Dankjewel, Karel. Nou, mocht jij dus net als Karel volgende week mee willen doen aan de Week in 1 minuut, zelfde tijdstip, zo rond 10:50, 11:15, meld je dan vast aan via de app. Piet, misschien wil jij wel meedoen, je had er 5 goed, dus dat zegt al genoeg. Dan weet je in ieder geval dat je die sokken in de pocket hebt. Laat het even weten als je mee wil doen in die app op 0118 499 999.

0: je.
1: Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: better.
1: Matt Simons met We Can Do Better.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Goedemorgen, Stefan.
3: Goedemorgen. Inwoners van Vlissingen kunnen vanaf maandag 21 september opnieuw stemmen voor een nieuwe reling op de boulevard. Vorig jaar mochten inwoners aangeven hoe die reling eruit moet zien. 7 ontwerpers gingen aan de slag met die wensen en 3 ontwerpen zijn nu overgebleven. 2 jaar geleden konden Vlissingers ook al stemmen, maar die keuzes waren vooraf bepaald en dat zorgde voor ophef. De huidige reling behouden is geen optie, die is versleten en bevat de kankerverwekkende stof chroom 6. In Kamperland wordt vandaag een herdenkingsbankje onthuld voor Andries Dieleman uit Wissekerken, precies 82 jaar na zijn executie. Dieleman raakte op Dolle Dinsdag in 1944 betrokken bij een actie tegen de Duitse bezetter. Hij hielp de veerpont tussen Kamperland en Veren onklaar te maken. Kort daarna werd hij opgepakt. Op 11 september werd de 36-jarige landbouwer geëxecuteerd. Het bankje wordt onderdeel van de internationale Liberation Route Europe. De toekomst van het Vlissingse wedstrijdturnen staat nog steeds op losse schroeven. De 2 verenigingen moesten hals over kop uit hun accommodatie, omdat het oude pand niet meer veilig was. Er wordt nu noodgedwongen getraind tot in Den Bosch. Als er voor het einde van het jaar geen geschikte tijdelijke accommodatie is gevonden, vreest Turnschool Zeeland dat het wedstrijdturnen ophoudt te bestaan. En scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. Het gaat om knuffelmappa, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Het plusje figuur heeft een rugzakje met een rits waarin briefjes of foto's van de ouders gestopt kunnen worden. En dat moet het kind het gevoel geven dat beide ouders er voor hen zijn. Het weer in Zeeland. De regen trekt vanmiddag naar het oosten weg en af en toe komt de zon erbij. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt rond de 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Stefan, dankjewel. Wordt een korte file gemeld op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 4 kilometer file. Je vertraging is daar nu nog een minuut of 5.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

That's all. Tina Turner en Bryan Adams, It's Only Love. Ja, Willy, Hans, Tini en Annemarie, ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Want het is tijd om de finale van Check de Plek te gaan spelen. Dus pak je telefoon er vast bij. Ik ga jullie bellen, zodat we na Bente en Bluff de schattingsvraag van deze vrijdag kunnen spelen. En dan weten we wie gewonnen heeft.

0: Die klinken toch lekker samen, Bente en Bluff. Hoe hou ik dit vast? Nou, ze hangen allemaal aan de lijn. Dag Willy.
1: Goedemorgen.
0: Dag Hans.
2: Goedemorgen.
0: Dag Tini.
3: Goedemorgen.
0: En dag Annemarie.
4: Goedemorgen.
0: Nou, Schoondijken, Goes, Oost-Soeburg en Sas van Gent. Mooie vertegenwoordiging op deze vrijdag. Het is tijd dus voor een schattingsvraag. En ik ga jullie zo meteen een vraag voorleggen. En dan mag Willy beginnen met antwoorden. Dan gaan we naar Hans, Tini en Annemarie. Nou, probeer zo snel mogelijk te antwoorden. Want ja, anders kan iemand het misschien zelfs nog wel opzoeken. Laten we dat dan niet doen. Annemarie, voor jou wel een bijzondere. Want
4: ja.
0: Je hebt net was je de tweede beller bij ons nieuwspelletje. En nu ben je een finalist in Check de Plek. Dus ja, je zou en morgen in de bingoballenmolen eruit kunnen rollen en vandaag als winnaar.
4: Ja, of twee keer niet.
0: Of twee keer niet, ja. Ja, ik probeer het alweer van de positieve kant te bekijken. Maar ook dat is een mogelijkheid, dat is helemaal waar. Oké, ook aan de rest. Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
0: Ja, nou, volmondig, ja. Daar gaan we. De finale vraag van deze vrijdag 11 september. Hoe diep is het diepste punt van de Westerschelde? Dus hoeveel meter diep? Willy?
1: 45.
0: Even kijken, Hans?
2: 52.
0: Tini?
4: 30.
0: 30. En Annemarie?
4: 45.
0: Ook 45, maar dat zei Willy ook al.
4: Oh, 44.
0: 44 dan. Dat is eigenlijk een makkelijke voor vandaag. Dat betekent dat Hans,

0: Jij gaat er met de winst vandoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij had het hoogste, want het is 67 meter onder NAP maar liefst.
1: Ja, je had het hoogste en het laagste punt bij elkaar liggen in Zeeland. De punt van Borselen en de schoorsteen, de voormalige schoorsteen van de Pezen.
0: Ja, ja. En de Westerschelde-tunnel ligt dus op een bepaalde plek, het diepste punt van de tunnel zelf, op 60 meter onder NAP. Dat is onder de pas van Terneuzen.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook een leuk weetje om te weten. Maar 67 meter dus onder NAP is de Westerschelde diep. Levert jou de sokken op of wil je liever een kalender? Mag ook nog hoor.
1: Doe maar sokken.
0: Sokken. Nou, gaan we dat eventjes allemaal verder regelen zonder dat iedereen hoort waar je woont en zo. Maar dat gaat goed komen. Dankjewel ook aan Willy en aan Tini en aan Annemarie om mee te doen. Annemarie, doe volgende week dan weer lekker mee. Dan kun je weer kans maken.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: met Believe. Ter gelegenheid van Open Monumentendag is er in het voormalige woonhuis en atelier van de Veerse kunstenaar Alfons van Dijk vanaf morgen de tentoonstelling Bij Van Dijk Thuis te zien. Er hangen werken van hedendaagse Veerse kunstenaars, samen met ook enkele werken van Van Dijk zelf. En Marijke Leertouwer is een van die kunstenaars, maar ook initiatiefnemer van deze tentoonstelling. Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is best een bijzondere plek om te exposeren, denk ik.
1: Dat is een heel bijzondere plek. Ik zit hier nu 4 jaar. En toen ik het pand kocht, kwam ik erachter dat het het voormalig atelier en woonhuis van Alfons van Dijk was. En ja, ik was daar super blij mee. Want het is natuurlijk een hele leuke link naar mijn galerie.
0: Ja.
1: Dat er vroeger een kunstenaar in heeft gewoond en gewerkt.
0: Die ook heel veel zichten op veren heeft gemaakt.
1: Ja, hij heeft heel veel schilderijen gemaakt, olieverf, maar vroeger ook gouache. Vooral olieverfschilderijen van stadgezichten van veren, maar ook het landschap eromheen. Maar ook bloemstillevens en portretten. En in die thema's heb ik Veerse kunstenaars uitgenodigd om werk in te leveren die op die thema's aansluiten.
0: Ja, precies, want daar was ik dan wel benieuwd naar. Want ja, iedereen heeft zo zijn eigen stijl en ook zijn eigen gebruik van materialen. Hoe breng je dat mooi samen tot één tentoonstelling?
1: Ja, dat is best wel een puzzel. Maar iedereen werkt inderdaad in zijn eigen stijl. Want het is niet de bedoeling dat we allemaal kopies gaan maken.
0: Allemaal Alfons van Dijkjes.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Alhoewel sommigen van nature al heel dicht tegen die stijl van Van Dijk aanzitten. En anderen die werken wel in die thema's, maar het is toch een andere invulling. Maar dat maakt het juist interessant, want het moet niet allemaal hetzelfde zijn natuurlijk.
0: Ja, precies. En wat hangt er van jou zelf?
1: Van mijzelf staan er eigenlijk assemblages. Ik ben assemblagekunstenaar. Ik werk met oude materialen. Echt oude, niet van de jaren 70 of 80 of zo. Die zijn hier altijd te zien. En verder maak ik tentoonstellingen met andere kunstenaars. En nu dus Veerse kunstenaars.
0: Ja, en los van dat het huis waar jij nu in woont en waar je de galerie hebt, dat van Alfons van Dijk, dat hij daarin gewoond heeft. Is er nog iets speciaals aan het woonhuis zelf?
1: Er is boven nog een echt authentiek kastje. Dat zit vast in een hoek. Dat is een echt oud kastje. En de mensen mogen nu dus ook voor deze tentoonstelling boven kijken. Verder is er na het overlijden van Alfons van Dijk wel het een en ander veranderd. Er is een stukje aangebouwd. En dat klinkt heel raar. Het toilet zit nu echt achter een deur apart. Vroeger was het in de tuin. En toen in 1979 of zo is er een stukje aangebouwd. En toen was gek genoeg het toilet in de keuken geplaatst. Maar dat heb ik laten veranderen.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar ook leuk voor de mensen. Dus als ze los van de tentoonstelling gaan kijken, mogen ze dus ook verder in jouw huis kijken. En dus zien waar hij ooit gewoond heeft.
1: Ik heb ook nog een oude foto hier voor me liggen. En dan zie je nog een stukje van een schouw. Wat hier beneden in de voorkamer was. En die schouw is helaas weg. Maar het is wel leuk, want ik heb een oude foto waar je de schilder en zijn vrouw ziet zitten op de plek. Je kan dus naar die plek in het echt kijken met die foto in je hand.
0: Wat ontzettend leuk. Nou, morgen dus heel de dag. In ieder geval om het hele huis te kunnen bekijken. Vanaf hoe laat staat jouw deur open?
1: Vanaf 10 uur op zaterdag en zondag. En de rest van de week vanaf 1 uur.
0: Ja, maar dan mogen ze niet elke keer meer in huis kijken, denk ik.
1: Jawel, dat mag.
0: Oh, wel.
1: Dat mag, ja.
0: dat mag dan gewoon. Nou goed, om dat te weten. Vanaf zaterdag en zondag vanaf 10 uur. En de rest van de week dan vanaf 1 uur. Heel veel plezier, klopt. Marijke. En ik ben heel benieuwd. Misschien kom ik nog wel even een kijkje nemen.
1: Hartstikke leuk. Bedankt voor het gesprek.
0: Heel graag gedaan. En jij ook bedankt voor de toelichting. Ja, en daarmee zit deze Goedemorgen Zeeland er alweer op voor 11 september. Een weekje waarin Stefan en ik de honneurs mochten waarnemen in Goedemorgen Zeeland. En dat doen we met alle liefde volgende week ook gewoon nog even. Elsa geniet van vakantie. Vanaf volgende week, in de loop van volgende week, is Veer er wel weer terug. Dus dat is ook iets waar wij dan weer ons op verheugen. Kortom, volgende week gewoon weer een Goedemorgen Zeeland. Wel even zonder Elsa. Nou, en hier kun je gewoon je radio aanhouden vandaag. Want Michiel die is er zometeen gewoon weer met Zeeland Nu. En vanmiddag Zeeland Komt Thuis. En zegt u het maar op vrijdag waarin je kunt bellen waarover je wilt. Kortom, hou je radio vandaag lekker op Omroep Zeeland. Fijn weekend.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel, het is 12 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op twee plekken sta je stil in en rondom Zeeland op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Maakizaat 5 kilometer, daar je vertraging iets meer dan 5 minuten. En op de A4 een vertraging van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid een file van 9 kilometer. Daar is je vertraging bijna een kwartier op dit moment.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
15: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
16: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
15: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
20: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
3: Van Dick Maas tot Zeeuwse films. Film by the Sea pakt de komende 10 dagen uit met ruim 140 titels. En meer over deze editie van het filmfestival hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag, precies 82 jaar na zijn executie, krijgt het verhaal van de Noord-Beverlandse landbouwer Andries Dieleman, die op de Dolle Dinsdag in verzet kwam tegen de Duitse bezetter, met een herdenkingsbankje in Kamperland, ja, krijgt hij opnieuw weer een plek. En het belangrijkste nieuws van deze week bespreek ik met onze panelleden in Zeeuwsdiep. Onenigheid over een parkeerplaats tijdens de sluiting van de Westerschelde-tunnel. Veel politieke uitdagingen in het nieuwe seizoen en meer. Zometeen bespreken we het iets na 12:30. En na 12:06. Een hele goede middag. 10 dagen lang verandert Vlissingen in een ontmoetingsplaats voor filmliefhebbers, schrijvers en filmmakers. Film by the Sea opent vanavond met de première van de film Jury. En daarna biedt het festival ruim 140 films, bijzondere gesprekken, feesten en een eerbetoon aan Dick Maas en Huub Stapel. Net als vorig jaar heeft Film by the Sea een thema. Volgens festivaldirecteur Jan Doensen werkt dat namelijk heel goed bij een filmfestival.
24: Vorig jaar hadden we het thema hoop, hashtag hoop. En dat werkte eigenlijk ontzettend goed. We hadden nooit eerder met zo'n soort thema gewerkt. Maar mensen vroegen er de hele tijd naar. En dan zei ik, ja, wat is, er werd gevraagd, wat is het thema? Zei ik, ja, boekverfilmingen. Ja, maar wat is het thema? Toen dacht ik, oh, blijkbaar moet ik iets anders noemen. En toen dacht ik ineens hoop. Want vorig jaar dacht ik echt, we moeten hoop hebben in deze barre tijden. En een jaar later denk ik van, nou, we hebben nog wel wat meer nodig dan hoop. We hebben eigenlijk moed nodig. Want het is er niet beter op geworden het afgelopen jaar. En wat wij merkten vorig jaar was toen we hadden besloten van, we doen doen een thema, doen zo'n soort thema. Dat helpt enorm bij het, zeg maar het selecteren van de films. Het is een soort cement tussen de stenen waarmee we het festivalprogramma bouwen, vind ik eigenlijk.
0: En hoe zie je dat terug in die films? Noem eens wat voorbeelden.
24: Ja, je ziet het op allerlei manieren eigenlijk. Kijk, heel evident is bijvoorbeeld de documentaire The Librarians. Die gaat over Amerikaanse bibliothecarissen die dus te maken krijgen met nieuwe wetgeving, waardoor allerlei boeken ineens verbannen worden. En die worden dan, hun baan staat op de tocht als ze zich ertegen verzetten, of ze worden zelfs met de dood bedreigd. Heel schokkend. En er is ook een documentaire over een Iraanse vrouw die in the middle of nowhere gemeenteraadslid wordt in een gemeenteraad met alleen maar mannen. Nou ja, in Iran. Dus je snapt al dat dat complex wordt. Maar het zit soms ook in hele kleine dingen. En bijvoorbeeld onze openingsfilm Yuri over de componist en pianist Yuri Egorov, die in de jaren 70 vanuit de Sovjet-Unie naar Nederland vluchtte, omdat hij, ja, in de Sovjet-Unie, hij was homoseksueel, daar was dat verboden. Dus hij heeft familie, huis en haard achtergelaten en is naar een vreemd land vertrokken om in vrijheid te kunnen leven en zijn muziek te kunnen maken.
0: En daar is moed voor nodig?
24: Dat is zeker ook moed, ja. Ja.
0: Nou, moed is dus het thema. Zijn er andere nieuwe dingen, nieuwe elementen die er vorige jaren niet waren?
24: Zeker wel, want we hebben een hele mooie bijdrage gekregen van de provincie Zeeland uit de Noordzeepoortregeling. En daarmee konden we een behoorlijk uitgebreid programma met virtual reality en andere immersieve programma's samenstellen. En daar ben ik echt heel trots op. Het zal even wennen zijn voor veel vaste bezoekers van Film by the Sea, maar het is zeer de moeite waard. En sommige van die programma's kunnen gewoon in de bioscoopzaal worden bezocht, maar voor anderen moet je even een wandelingetje maken, bijvoorbeeld Passing On. Dat is een geweldige audio immersieve ervaring. Ik heb het op Oerol meegemaakt, het festival op Terschelling. Ik was blown away. En eigenlijk vond ik dat een soort film waarbij je als bezoeker de beelden in je eigen hoofd maakt.
0: Dus daar moet je voor de bioscoop uit.
24: Ja, deze voorstelling, noem ik het maar even, vindt plaats vlak voorbij het Nollestrand. Maar er zijn maar heel weinig kaartjes beschikbaar en het is een absolute aanrader.
3: De 28e editie van Film by the Sea begint vandaag, duurt tot en met zondag 20 september. Door de directeur van Film by the Sea, Jan Doenze, in gesprek met Marcel de Kramen. In Kamperland wordt vandaag een herdenkingsbankje onthuld voor Andries Dieleman uit Wissekerken, precies 82 jaar na zijn executie. Dieleman raakte op Dolle Dinsdag in 1944 betrokken bij een actie tegen de Duitse bezetter. Hij hielp de veerpont tussen Kamperland en Veren onklaar te maken. Het bankje wordt onderdeel van de internationale Liberation Route Europe. Verslaggever Michael Komans spreekt daarover met de neef van Andries Dieleman, Kees Dieleman, en vraagt hem over die bewuste dag, Dolle Dinsdag 5 september 1944.
1: Het begon met een vals bericht en de Delft-Beverlanders, maar ook andere Nederlanders dachten dat het op een snelle bevrijding uit zou lopen. Dus velen die hingen de Nederlandse vlag uit het raam en er gingen feesten door de straten. Ja. Maar dat pakte anders uit, want die bevrijding die liet nog even op zich wachten. En de mensen die op die Dolle Dinsdag verkeerde dingen hadden gedaan, in de ogen van de bezetter, die werd opgepakt. Ja. Onder andere Andries.
2: Ja, uw familielid?
1: Een oom van me. Ik heb hem nooit gekend. Want ik ben van 48. En hij is in 44 gefuseerd.
2: Ja. Wat kunt u vertellen over hem? Wat was dat voor man wat u weet?
1: Ik kan er weinig over vertellen, omdat ik hem niet gekend heb. Maar mij is verteld dat hij veel weg had van mijn vader en zijn broer Piet. En dat waren twee rustige, kalme mannen. Ja. Niet op de voorgrond. Meer mannen van geen woorden, maar daden.
2: Ja.
1: En Andries die heeft één daad moeten bekopen.
2: Want wat deed hij?
1: Hij ging met een gevorderde auto van dokter Bruinzeel van Wissekerke, reed hij naar Veerplein Kamperland. En heeft hij de veerpont van Kamperland Veren onklaar gemaakt.
3: Maar de Duitsers kwamen hier later achter en hebben uiteindelijk Andries opgepakt en gefusieerd. Maar na 82 jaar nu later komt er een herdenkingsbankje voor Andries.
4: Mede omdat de familie een afscheidsbrief heeft van Andries, die hij aan zijn familie heeft geschreven vlak voor zijn terdoodstelling. Gemeentearchivaris Linda van Duiven over die brief.
6: Heel bijzonder. Ik ken geen andere voorbeelden. Dus dat is erg bijzonder. Ja.
2: En nou dachten jullie toen ook van, hier moeten we wat mee doen met dit verhaal?
6: Ja, dat klopt. En de Liberation Route to Europe, dat is een internationale route. Die begint eigenlijk in Normandië en die gaat via België door Nederland richting Berlijn. Dus die volgt precies de route die de geallieerden hebben afgelegd bij de bevrijding. En langs die hele route staan bankjes. Dus dat zijn echt honderden bankjes die daar in die route zijn opgenomen. Die worden ook druk bezocht. Er zijn ook opgenomen in fietsroutes. En er zijn mensen die die fietsroutes echt volgen vanwege deze bankjes en vanwege de verhalen die daarbij verteld worden.
2: Ja. En hoe bijzonder was het voor jou om dan juist dit verhaal te kiezen voor zo'n bankje?
6: Omdat dit een menselijk verhaal is. Dit is het verhaal van iemand van 36 jaar die verantwoordelijk is gehouden voor een actie die ontstond op een dag dat eigenlijk alles op zijn kop stond. Dus die actie, daar heeft niemand ooit van tevoren over nagedacht. Hij heeft de verantwoording daarvoor genomen. Alleen, zelfstandig. Er zijn geen andere mensen die hij heeft aangewezen. En hij heeft dat met zijn leven moeten bekopen. De zwaarste prijs die er is.
2: Ja.
6: En dat, daarom vinden wij dat dit verhaal verteld moet blijven worden voor de toekomst.
4: Bankje, dat wordt zometeen om 14:30 onthuld bij de Vierpont bij Kamperland in het bijzijn van Kees Dieleman, burgemeester van Noord-Beveland en meer genodigden. 12:13. Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland met het nieuws van vandaag. Time After Time, muziek van Cindy Lauper.

0: Time After Time bij Omroep Zeeland. 11:45 is het geweest. Gaan we eens kijken naar het weer met Stefan van der Gijzen. Doen we dat. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Nou, het is nu grijs buiten met veel bewolking. Af en toe valt er een beetje regen. Maar opklaringen boven de Noordzee die bereiken deze middag onze omgeving. Dan wordt het droger met af en toe ook wat zonneschijn. Heel misschien nog een losse bui. Maar vanmiddag wordt het wel uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Nou, temperatuur nu zo'n 17 graden. In de loop van de middag wordt het zo'n 20 graden. En de wind is meest matig en die komt uit een zuidwestelijke richting. Nou, vanavond en vannacht is het ook droog met opklaringen. In de nacht kan plaatselijk mist gaan ontstaan bij temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Morgen de beste dag van het weekend. Periode met zon, blijft tot zeker in de avond droog. Nou, de temperaturen zijn morgen ook heel aangenaam. Zo'n 22 graden bij een matige tot langs de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, in de nacht naar zondag en zondag overdag wordt het dan regenachtig. In de loop van zondagmiddag wordt het dan wel allemaal langzaam wat droger buiten. Temperatuur dan van een graad of 21. Maandag is er af de zon, wordt het tijdelijk eventjes flink warmer. Zo'n 22 of 23 graden. Een kleine kans op een bui. Die kans wordt in de loop van dinsdag alleen maar groter als de warme lucht uiteindelijk wordt verdreven. En dat is de opmaat naar een gevoelig wisselvallige periode. Lagere temperaturen. Op woensdag is het dan nog maar 18 of 19 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: Miley Cyrus en End of the World hier bij Omroep Zeeland. Laten we eens kijken wat er opvalt in het nieuws buiten onze provincie. Het gaat onder andere over scholieren, maar het gaat ook uiteraard over het ongeluk wat er gebeurd is in Zwitserland. Want de Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met een Nederlandse touringcar gistermiddag. Vertelt deze verslaggever.
1: Er zouden 44 Nederlanders, reizigers dus, in de bus hebben gezeten samen met de chauffeur. 5 mensen zijn er dus overleden bij dat ongeluk. 40 mensen zijn gewond geraakt. 3 mensen zijn dus ernstig gewond.
0: Ja, en het laatste nieuws wat er is, is dat de weg waar de bus crashte, daar waren werkzaamheden en die weg was afgezet met blokken. De bus zou aan de linkervoorkant een blok hebben geraakt en daardoor naar rechts zijn geschoten. De bus was daarna net over het randje gevallen. Wordt ook gereageerd op dat ongeluk, onder andere door premier Jette zojuist.
2: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
0: Dat was trouwens minister Berendsen die erop reageerde. Premier Jette heeft zijn medeleven betuigd. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar betrokkenen zich kunnen melden. Het ministerie van Landbouw dan. Zij komen met een extra subsidie voor boeren om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten. Op akkers waar bijvoorbeeld tarwe wordt geteeld, worden dan tegelijkertijd ook stroken kruidenrijke grassen gezaaid. En dat is weer goed voor de bodem, insecten en de vogels. In Zuidland doen ze het al een tijdje en het werkt goed, zegt Natuurmonumenten.
3: Het eerste jaar dat we begonnen in 2024 zagen we hier al enorme impact. We zagen enorme aantallen insecten, veel soorten insecten ook komen. Maar ook voor die vogels was het een hele grote trekpleister. Zowel voor de broedvogels als voor de overwinterende vogels die er in enorme getallen dan voorkomen.
0: Met de subsidie gaan 19 boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland het systeem de komende tijd verder testen. En veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Want hoe weet je op je 15e al wat je later wilt worden? Nou, dus schrijven steeds meer scholieren zich in voor een oriëntatiejaar. Vooral op het mbo.
4: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
0: Nou, in het oriëntatiejaar kun je van alles en nog wat doen. Dan ga je langs bij allerlei bedrijven om te kijken wat je uiteindelijk leuk vindt. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen Stefan Dane met het laatste Zeeuwse nieuws. Het nieuws van deze week bespreken we zometeen in Zeeuwsdiep. Dit zijn de Koorsbe.

0: Sanchez bij Omroep Zeeland is de zomerhit Marchar. Het is bijna 12:30. Stefan Daanen, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme, met modern comfort. Van intieme diners, tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws van Alveen, dat krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Michiel. Inwoners van Vlissingen kunnen vanaf maandag 21 september opnieuw stemmen voor een nieuwe reling op de boulevard. Vorig jaar mochten inwoners aangeven hoe die reling eruit moet zien. En 7 ontwerpers gingen aan de slag met die wensen en 3 ontwerpen zijn nu overgebleven. 2 jaar geleden konden Vlissingers ook al stemmen, maar die keuzes waren vooraf bepaald en dat zorgde voor ophef. De huidige reling behouden is geen optie, die is versleten en bevat de kankerverwekkende stof chroom 6. In Kamperland wordt vandaag een herdenkingsbankje onthuld voor Andries Dieleman uit Wissekerken, precies 82 jaar na zijn executie. Dieleman raakte op Dolle Dinsdag in 1944 betrokken bij een actie tegen de Duitse bezetter. Hij hielp de veerpont tussen Kamperland en Veren onklaar te maken. Kort daarna werd hij opgepakt. Op 11 september werd de 36-jarige landbouwer geëxecuteerd. Het bankje wordt onderdeel van de internationale Liberation Route Europe. Scholen in Goes krijgen vandaag 50 speciale knuffels. Het gaat om knuffel Mappa, speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Het plusje figuur heeft een rugzakje met een rits waarin briefjes of foto's van de ouders gestopt kunnen worden. En dat moet het kind het gevoel geven dat beide ouders er voor hen zijn. Een filmfestival Film by the Sea in Vlissingen begint vanavond. De 28e editie van het festival duurt 10 dagen en ruim 140 films zijn te zien. De openingsfilm is de wereldpremière van Yuri, een film van regisseur Sander Burger over de Russische pianist Yuri Ekharov. Tot slot nog het weer. De regen trekt vanmiddag naar het oosten weg en af en toe komt de zon erbij. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt rond de 20 graden. Morgen zonnig en droog. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Het is Omroep Zeeland met de Runaway Train, your Soul Asylum. Bijna 7 over half 1. Tijd voor Zeeuws Diep. Want gooit Noord Seaport rolt in het eten. En kun je straks helemaal niet parkeren in het sloeggebied bij Borselen als de Westerschelde-tunnel is afgesloten. Het ging er deze week over in het nieuws. Net als de verwachtingen voor het komende politieke jaar. En ook nog vervalste startbewijzen van de kustmarathon. Nou, we proberen het allemaal te bespreken met onze panelleden. Ad Leijmbach, hij is voorzitter van de dorpsraad in Leeuwendorp. En Angelique Duindam, provinciemedewerker bij discriminatie.nl. En de voorzitter van Kitty Kotti Zeeland. Dank. Welkom allebei. Goedemiddag.
1: Dag.
0: Hoe was jullie week?
2: Goed.
0: Ja. Ad?
2: Ja, druk, maar wel lekker.
0: Oké.
2: Okay. Ja hoor. Nou. Maar de tijd wel door.
0: Nou, precies. En dan gaan we snel het nieuws bespreken van deze week. Begin volgend jaar dan gaat de oostbuis van de Westerschelde-tunnel 4 maanden dicht voor reparaties. En om dan alles bereikbaar te houden wil de provincie grote tijdelijke parkeerterreinen aanleggen voor pendelbussen. Maar over de locatie in het sloeggebied is wel onenigheid ontstaan. Noord-Seaport vindt dat die plek namelijk te risicovol is en zegt dat er onvoldoende betrokkenen zijn bij de plannen. De provincie hoopt er nu wel snel uit te komen en tot een oplossing te komen. Zijn die zorgen van Noord-Seaport terecht, Ad?
2: Nou, kijk, je moet het gaat om een tijdelijk probleem. Het is een enorm probleem natuurlijk voor Zeeland dat de tunnel één buis dicht gaat. En dan ga je kijken van hoe kun je dat probleem met z'n allen oplossen. En daar hoort in dit geval Noord-Seaport ook bij. En als je dan, ja, zo noem ik het maar even, wat zand in de wielen gaat strooien om je daarin te manifesteren, dan denk ik van ja, we praten hier over 4, 5 maanden. En als je dan daar ruimte ter beschikking hebt, van werk daar dan mee om dit probleem voor Zeeland toch een beetje op te lossen. En als je daarmee je eigen wil manifesteren, zo komt het althans op mij over. Ik vind dat niet goed. Ik zeg van, je moet proberen om dat collectief met elkaar op te lossen. Mm-hmm. En dat je daar een bijdrage aan kunt leveren zonder dat dat ten koste gaat van je eigen bedrijfsvoering. Dan zeg ik van, even wat terughoudendheid en zeggen van, hoe kunnen we dat met elkaar matchen om dat te zorgen dat in ieder geval zo efficiënt mogelijk de komende tijd dan dat probleem opgelost wordt.
0: Maar ja, zij zeggen het is een risicogebied, het is in de buurt van gevaarlijke stoffen, er zijn spoorwegovergangen, dit zijn ontsluitingswegen die gericht zijn op vrachtverkeer. Hoe kunnen we dat dan straks doen?
2: Ja, dat is, daar hebben ze gelijk in. Maar om nu te zeggen van jongens, van je gaat nou ineens daar verkeer toelaten. Er is altijd al jaren verkeer. En er is in de week, zeker als je daar in de buurt komt, is er heel intensief verkeer. En er zijn allerlei activiteiten. Dan zeg ik van, ja, het is echt, het is inderdaad, het is wat meer. Maar dan zeg je ook van, probeer het dan ook met wat meer extra toezicht, met controle. Of zeggen van, we kijken van hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. En dat we dan dat kunnen oplossen. Dat vind ik dan belangrijker dan alleen maar te zeggen, je moet je eigen zien te profileren in zo'n proces. Ik vind dat niet goed. Nee. Dat is mijn mening.
0: Is het ook niet een beetje flauw, Angelique, dat dit per brief gaat en dat ja. Noord-Seaport dan niet eventjes naar de provincie, dus naar Harry van der Maas zelf belt en zegt, goh, hey.
3: Ja, dat las ik ook, dat Harry van der Maas dat wel jammer vond dat ze het niet op die manier hadden gedaan.
0: Ja.
3: Ik ben het helemaal met Ad eigenlijk eens, want ja, je moet constructief samen gaan werken voor een tijdelijk probleem. Het is maar 4 maanden. En in die 4 maanden moet je gewoon kijken hoe kun je optimaal zorgen dat je burgers er zo min mogelijk last van hebben.
2: Ja. Ja, ja.
3: En dat doe je toch door samenwerking. Ja. En samenwerken, ik had het als Noord-Seaport ook wel chique gevonden. Als je gewoon echt inderdaad met de gedeputeerde was gaan zitten van luister, ja, weet je dit zeker? En hoe gaan we het, en hoe kunnen wij als Noord-Seaport dan een bijdrage aan de veiligheid, ja, van dat stukje terrein, ja, bijdragen?
2: Ja. Je bent zo'n bedrijf, zo'n organisatie van naam in Zeeland, is een Noord-Seaport. Ja. Ja. Daar denk ik van, stel je daar dan een constructief op voor Zeeland in dit, ja, geval. Ja. En dan zeg je jongens van eventjes wat terughoudendheid ten aanzien van hoe ik mijn eigen wil profileren. Ja. En het gaat erom van, wat kan ik daaraan bijdragen? En dat de manier waarop het nu naar buiten komt, ook wat Angelique ook zegt van, ja, daar contact met, en jij zei het ook met Van der Maas, dat had veilig op een ander niveau plaats, ja, moeten vinden. Dat is, ja. En ik kan niet achter de schermen kijken of het wel of niet gebeurd is, daar begin ik niet aan.
3: Nee, ik ook
2: denk
3: niet.
2: Ook niet dat je dat zo op zo'n manier naar buiten moet brengen. Het is voor niemand goed.
0: Maar helpt het mee in het vertrouwen dat straks alles in januari geregeld is, als er 2 van dit soort grote partijen het publiekelijk met elkaar gaan uitvechten?
3: Het zal geregeld moeten worden, ja, want die buis gaat dicht. Dus er komt een oplossing.
2: Ja. Ik denk, dat
3: linksom, rechtsom, er komt een oplossing. Omdat er zullen heel veel mensen toch nog in die bloktijden gebruik moeten gaan maken van die buis. Ja. Ja. We kunnen niet zo slaan er in één keer helemaal dichtgooien voor 4 maanden. Dus de oplossing zal gewoon gevonden moeten worden. Ja, en dat je, kan alleen door samen naar te kijken. Ja,
2: en als je de locatie daar ook kent, ook van. Er is gewoon, die ruimte is er op dit moment. En hij is ook niet om te zeggen van, je gaat daarmee gewoon voor Noord-Sierpoort een probleem scheppen, omdat die ruimte nodig is voor op korte termijn. Die is er niet. Dus ja, waarom zeg je hem dan ook niet? Dan stel hem gewoon tijdelijk beschikbaar. Ja. Zeg ik het maar eventjes heel in het groot.
0: Niet zo moeilijk doen en regel het gewoon, is een beetje de boodschap hier. Dan naar een indringend verhaal deze week van Noël. Haar zoon van 17 verloor ze door zelfdoding. 5 maanden geleden stortte hij neer met een vliegtuigje in Middelburg. Ze deelt haar verhaal om het taboe te doorbreken.
1: Levi die is 's morgens vroeg vertrokken van huis. Was rond 7:15. Toen heb ik contact proberen te zoeken met Levi. Dus toen heeft hij gezegd van, nou, ik moet even mijn hoofd leegmaken. Ik ben onderweg met de trein. Dan uiteindelijk heb je toch wat zorgen daarom. En je kunt je vinger er niet goed op leggen, maar ja, je moederinstinct zegt toch dat er ergens iets niet klopt. Dus op dat moment heb ik weer contact met hem gezocht en heb ik gevraagd van, ja, waar ben je? Ben je echt in de trein of ga je ergens anders heen? En toen vertelde hij dat hij onderweg was naar Arnhem-Muiden, naar het vliegveld, omdat hij daar als jonge piloot eigenlijk regelmatig een vliegtuig huurde en daarmee ging vliegen als hobby. Omdat ik dat niet vertrouwde, heb ik de politie toen gebeld. En die zijn toen gelijk naar ons huis gekomen. Ik heb daar mijn verhaal gedaan en ze hebben ook gelijk een team uitgezet naar het vliegveld. Op dat moment, toen ze onderweg waren naar ons, hoorde ik een vliegtuigje boven ons huis cirkelen. Ja, je weet eigenlijk dat Levi het is. Je denkt nog niet het allerergste op dat moment, maar ja, je maakt je wel heel erg zorgen. Een halve minuut later kregen we vanuit de politie in Middelburg een telefoontje dat er in het weiland daarnaast een vliegtuig was neergestort. Ja, dan stort je wereld in.
0: Tja, het is het verhaal van Noël wat ze deze week deelt. Angelique, jij wil het hierover hebben?
3: Ja, omdat het me ook de cijfers die naar boven komen, dat van de 290 zelfdodingen 73 zijn tieners. Mm-hmm. En dat getal is hoog. En ergens las ik ook dat Zeeland een van de hoogste aantallen zelfdodingen heeft van Nederland. Ja, daar schrik ik dan ook van. En dan denk ik, ik heb zelf ook wel eens in de put gezeten, heel erg in de put. Maar net zoals te zeggen, het moment dat je weet dat mensen met je willen praten, dat ze naar je luisteren zonder oordeel, zonder veroordelen, ook zonder oplossing. Dat er iemand is waarmee je kan praten en die personen die zijn er. En ik dat weet je, het stilzwijgen over zelfdoding, dat moeten we niet doen. En als je gedachten hebt, dan moet je ook niet over zwijgen. Er zijn kanalen om je te helpen. Dus 113, Emergus, maar ook gewoon je naasten die wel naar je willen luisteren. Ja. Het is een impact. Ik vond het zo'n waardevol interview. Dat ik dacht van de stilte moet doorbroken worden wat dat betreft.
0: Ja.
2: Het meest bizarre is ook altijd dat ze uiteindelijk gewoon het moment dat ze het gedaan hebben, dat nemen ze mee. Dat kun je niet reconstrueren, want je weet uiteindelijk niet van waarom die definitieve keuze op dat moment gemaakt is. En dat blijft natuurlijk voor iedereen, zeker voor die nabestaanden, blijft dat natuurlijk een enorm dramatisch verhaal. Van dan zeg je, ja, waar is het uiteindelijk dan toch fout gegaan? Of wat heb ik misdaan? Ja. Of dan krijg je misschien, dan neem je een schuldgevoel op je, terwijl je dat helemaal niet hoeft te hebben.
3: Nee.
2: Maar je kunt dat niet, dat weet je niet, want dat is meegenomen door de jongeren.
3: Ja.
2: Dat is echt bizar.
3: En ook de ouderen trouwens. Ja, de jongeren zoals hij als laatste appje, ik kan niet meer. Dat is zo zwaar. Dan denk ik, oh jongen, wat. Ja, ik kan niet meer. Weet je, dat gevoel, dat moedeloze gevoel. Ja. Ik zou heel graag willen dat de jongeren in ieder geval weten, het wordt echt wel beter. Weet je, soms lijkt het uitzichtloos, maar het leven wordt echt wel beter.
2: Ja, ze hebben natuurlijk ook met een heel veel druk te maken.
3: Ja.
2: Van de jongere vrouw van deze tijd is niet meer de jongere van 30, 40 jaar geleden. Het is een heel andere mentale druk op hen terecht te komen. In de vorm van presteren, in de vorm van onderwijs, van moeten werken. En hoe zich te manifesteren, die is natuurlijk helemaal anders geworden.
3: Ja.
2: Ja, en dat zijn allemaal factoren die daar in mee kunnen spelen. Ja, en als je daarover kunt praten als jongere, dan is dat geweldig. Maar vaak zijn het ook bij die jongeren juist degenen die er niet over kunnen praten.
3: Nee.
2: En dat is ook het dramatische.
3: Maar het moet ook niet alleen jongeren, het moet gewoon eigenlijk zijn voor alle mensen. Want er zijn vijf zelfdodingen per dag. Vijf per dag, dat is...
2: Ik zie dat ook wel eens van als je over de A58 rijdt bij Kloetingen. Bij ergens in de buurt ook. Ja. En dat is voor mij heel significant in dat geval. Want dan zie je daar bovenop dat viaduct, zie je daar die hekken staan. Ja. En dan weet je, daar vlakbij ligt in ergens.
3: Ja.
2: En dat is voor mij, zeg je van ja, het geeft emotie. Je weet waarom ze er staan. Ja. En je mag er niet over praten, maar je weet waarom ze er staan. En dat is toch een... Het heeft ermee te maken.
3: En dat stukje dat van je mag er niet over praten. Je moet er juist over praten.
2: Ja.
3: Weet je, juist dat zwijgen...
2: Ja.
3: Dat gaat geen verandering teweeg brengen.
2: Nee. Maar je moet het juist... wel kunnen.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Maar het aanbod moet je ook blijven geven.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
3: Want dat is soms als je... Nou, zoals ik zeg, als je echt in de put zit... Het aanbod wat er dan gegeven wordt, soms is dat juist het laatste druppeltje wat je nodig hebt om toch
2: inderdaad
3: de keuze naar de andere kant te maken. Ja.
0: Als je denkt aan zelfdoding, praten helpt inderdaad. Je kunt 24/7 gratis en anoniem bellen met 113 of chatten op 113.nl. Laten we het over ander nieuws hebben van deze week. Want wat hangt de Zeeuwen allemaal boven het hoofd nu het politieke seizoen 2026-27 ingaat? Er moet opnieuw voor duizenden Zeeuwen gezocht worden naar passende woonruimte. Terwijl bijvoorbeeld de gemeente Terneuzen duidelijk moet maken waar alsnog een asielzoekerscentrum wordt geopend. Ja, en uiteindelijk die kogel door de kerk. Komen het nou kerncentrales of niet? Als jullie kijken naar wat er de komende tijd gaat gebeuren, begin ik bij jou, Ad. Wat wordt volgens jullie het Zeeuwse politieke onderwerp van dit jaar?
2: Nou, als je kijkt naar de omgeving, dan zeg ik van, je merkt het toch ook wel, wat jij daar noemde, ook het wonen, dat is toch wel iets wat de mensen erg belangrijk vinden van, kan ik nou eindelijk eens een keer...
0: Gaat gebeuren, begin ik bij jou, Ad. Wat wordt volgens jullie het Zeeuwse politieke onderwerp van dit jaar?
2: Nou, als je kijkt naar de omgeving, dan zeg ik van, je merkt het toch ook wel, wat jij daar noemde, ook het wonen, dat is toch wel iets wat...

0: En dan denk ik van waarom zijn er nou zoveel regels of procedures nodig om te zeggen van waarom zeg je niet als provincie zeker van jongens, bouw gewoon waar je kunt bouwen, ga aan de slag, doe niet zo moeilijk en stap misschien ook wel eens een keer over een paar procedureregeltjes heen die zeggen van nou waarmee je dan uiteindelijk niet in de gevarenzone komt, maar wel dat je zegt van je moet ook het randje op durven zoeken om te zorgen van dat je van dat belang voor die mensen om te kunnen wonen en dat je dat kunt invullen en dat mis je soms wel eens, want dan zie je ja dan komt er weer, dan is dat regeltje weer of dan speelt dat regeltje weer en dan mag dat weer en dan niet meer en dan zeg ik van ja, de sommige dingen die zijn, dan zeg ik van ja durf daar nu zelfs bestuurder te zeggen jongens van ik ga eventjes gewoon nu toch mijn keuze maken om te zeggen en ik wil gewoon naar de kamer.
1: Oké, maar woningnood noteer ik namens jou. Angelique, wat denk jij dat het belangrijkste onderwerp gaat zijn het komende jaar?
2: Ja, nou, ik wil eerst nog even iets chargeren. Want asielzoekers krijgen geen huis, hè? Het zijn statushouders.
0: Ja,
2: en de statushouders van de 1200 huizen die er vrijkomen, zijn er 12 voor de statushouders.
1: Ja.
2: Dus Ik wil hem even chasseren, want het lijkt het soms alsof we inderdaad dus ruimte maken voor asielzoekers.
1: Dat is wat je vaak hoort inderdaad.
2: Ja, maar het
1: is in percentage heel weinig.
0: Het wordt veralgemeniseerd.
2: Maar het wordt wel gebruikt om te polariseren.
0: Ja.
2: En dus dat stukje van de woning, ik vind iedereen heeft recht op wonen. Iedereen heeft recht om te kunnen wonen. En als jij Nederlander bent, dan helemaal. Weet je wel, dus daar ben ik. En een statushouder heeft gewoon de status tot om burger, een Nederlands burger te worden.
0: Ja, alleen zie je daar wel aan, Angelique, dat er verder ook wel eens gezegd wordt van ja, de gemeente Roemt, die moet bijvoorbeeld kunnen 30% geloven dat ze in moeten vullen voor.
2: Ja, dat is voor de spreidingswet. Ja, voor de spreidingswet. Maar dat is dan de opvang van. En dan is het, en dan de opvang van kan ook zijn in een oud hotel. Ja. Of in een, maar daar worden niet echt speciaal huizen voor gebouwd.
0: Nee.
2: Dan wordt de gemeente wordt dan aangedragen. 30%, je moet ruimte maken. Ergens voor dit aantal, x aantal asielzoekers.
0: Ja. Ja.
2: En dat is niet dat de gemeente wordt gezegd, daar moet huizen voor gemaakt. Nee, kijk binnen jouw grens, binnen jouw gemeentegrenzen, of er ruimte is om dit aantal, een x-aantal asielzoekers op te vangen. Dus dat wou ik even.
1: Nee, precies,
2: dat
1: Nederlands. Ja.
2: Maar ik denk dat voor Zeeland zelf, als ik het zo mag zeggen, dat dan toch dat hele plaatje wel of niet die kerncentrales, dat toch wel gaat meetellen. Gaan we nou groot, gaan we klein? Dat blijft, hè?
1: Mm-hmm.
2: Maar ook dat is een opdracht wat we uit moeten gaan voeren straks. En ik denk dat. Ja.
0: Ik denk dat ze het landelijk gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ze zitten met dat dilemma ook van ja, Zeeland is natuurlijk een plek bij uitstek waar het voldoende ruimte is. Alleen, ja, dan zeg je ook van hoe ver kun je nu gaan met alsmaar die ruimte in te vullen op de locatie.
2: Ja.
0: En dan, ja, er wordt wat alternatieven van die SMR's, die smart reactors, dat wordt allemaal naar voren gebracht. Nou, dan kijken ze van, wordt het borstelen, nou wordt het dan terneuzen. Maar je ziet ook van op landelijk niveau, die twijfel die er op landelijk niveau. Dus dan zeggen de mensen op een gegeven moment ook, ja jongens, van ja, waar zijn we nou toch mee bezig?
2: Ja.
0: En van wat wij worden als een soort speelbal gebruikt. En ze kijken maar even van op landelijk niveau, wat gaan we doen of wat gaan we niet doen? En afhankelijk van hoe daar de vlag waait, ja, dan krijg je dan weer de wind van de zucht van die vlag weer over je heen.
2: Maar er gaat
0: maar er is
2: wel
0: er
2: gaat,
0: een concreet beeld van wat wil de politiek gaan doen.
2: Maar ik denk dat de komende jaren dat we daar wel een druk op gaan vinden, dat er duidelijkheid moet gaan komen.
0: Ja, ja.
2: Dus ik denk dat wel mee gaat spelen, dat die duidelijkheid komt.
0: Ja.
2: En dat we dan een kant op gaan die wij misschien niet eens willen.
0: Dat is misschien net als bij die woningbouw. Op een gegeven moment moet ik door zeggen, en nou pak ik door.
2: Ja, ja.
0: Want je kunt niet bezig blijven met dat twijfelverhaal.
2: Nee,
0: dat kan niet.
2: Dat klopt.
0: En die onzekerheid.
1: Al tot slot nog eventjes. En Nederlandse jongeren die zijn opnieuw slechter gaan lezen, blijkt uit de internationaal onderzoek. De leesvaardigheid van onze scholieren ligt onder het internationaal gemiddelde. Als je dan kijkt naar die cijfers, bijna 4 op de 10 15-jarigen hebben het leesniveau dat nodig is om goed mee te gaan op school. Dat hebben zij niet. Schrik je daarvan?
0: Ja, ik schrik daarvan. Ik vind net zoals lezen, maar rekenen, taal, zeg maar al, dat zijn van de basisvaardigheden waarmee je zegt van dat stop je in de rugzak van een kind voor het leven. En als je ziet van dat er op dat niveau de kwaliteit van het onderdeel lezen.

0: dat dat op dit niveau ligt, dan schrik ik dat. Kijk, en je zult op een gegeven moment ook, maar naarmate dat je ouder wordt, zul je met lezen ook op een andere manier omgaan. En ik wil niet zeggen dat lezen per se hoeft te zijn dat je alleen maar dat gaat over boeken lezen, maar het gaat erom dat je zegt van hoe ga je met lezen om, dat je de kwaliteit van lezen, dat het een onderdeel is van hoe uiteindelijk je basisvorming samen met rekenen en taal, ja, ik ben misschien wel ouderwets, maar zeg van, ik vind wel dat het erbij hoort. En, dat, ja. En dat je dan, naarmate je ouder wordt, kun je daar zelf een goede invulling aan geven. Maar als je geen basis krijgt, dan kun je er ook geen goede invulling aan geven voor je toekomst.
1: Ja. Wat denk jij, Angelique?
0: Dat is op het moment waar ik een beetje van, wat ik wel van schrik heb.
1: Ja. Wat denk je, Angelique? Lezen jongeren echt slechter of lezen ze vooral anders?
2: Ik denk dat ze vooral anders lezen. Snel, want scrollen, met scrollen bijvoorbeeld, social media, dan lees je eigenlijk ook niet door. Nee. Dat merk je ook in berichten. Dan lezen ze 3, 4 en dan gaan ze weer naar het volgende bericht. En, maar ik heb, het was wel een hoopgevend stukje, een gedeelte in dit stukje was in feite dat we, als we ouder worden, dat we dan inderdaad weer inhalen, het stukje lezen. Maar ik ben dan wel van mening van, begrijpend lezen, gaat dat dan wel goed? Begrijp je wat je leest? Ja. Ja. En ik zit zelf in de Zeeuwse Boekenprijs. Ik heb 53 gelezen.
1: Kijk eens. Ja.
2: En het is nog steeds echt leuk om de verschillende soorten boeken te lezen. En ja, ik doe het ook met mijn kleinzoon.
1: Leuk.
2: Ja. Die is 5. Ja. En ja, die vindt lezen ook. Ik denk dat je moet blijven stimuleren en aanbieden.
0: Maar wat jij zegt naar de toekomst toe, dat zal best gebeuren. Maar op dit moment de basis daarvan. Ja. En daar wordt op dit moment, daar is de discussie over dat de kwaliteit van de basis op dit moment. Die staat in discussie en die is niet goed in Nederland.
1: Wat dan wel goed nieuws is dan, Ad, het aantal bibliotheekleden in de leeftijd van 18 tot 30 is met ruim een vijfde toegenomen het afgelopen jaar.
0: Daar hadden we het de straat net over, dus, maar dat is feitelijk gewoon datgene wat er in die bibliotheek gebeurt, is niet het lezen. Nee. Maar er zijn andere activiteiten die in die bibliotheek plaatsvinden. En daar is best interesse voor.
2: Is het huis van de wijk kan het worden, de bibliotheek. Dus je kan daar gewoon ook jezelf zijn.
0: Maar ze duiken niet in die rekken met boeken, hoor.
1: Nou, laten we toch hopen dat ze af en toe boeken openslaan. Plannen voor het weekend, heel kort, Angelique, wat ga je doen?
2: Nou ja, Film bij de Sea is begonnen, dus het gaat vanavond van start. Dus ik ga sowieso mijn week onderdompelen in films.
1: Kijk, jij, Ad, plannen?
0: Ja, we hebben morgen een feestje met de hele familie eens een keer bij elkaar. We zitten ver weg allemaal van elkaar en morgen komen we bij elkaar. Dus
2: kijk, ook leuk.
1: Veel plezier. Dank voor jullie komst, Ad Lijnbach, Angelique Duindam. Fijn weekend. Tot de volgende.
2: Jij ook, fijn weekend.
1: Bedankt. Elias, die is er zo met de muziekmiddag. Ik spreek je om 4 uur weer. Graag tot dan.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in zeeland.nl.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana, NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
15: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland.
14: Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Dus jij wil naar Egypte?
26: Ja, met NRV.
25: En waarom NRV?
26: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
25: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
26: Tuurlijk.
25: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
26: Jazeker.
25: Cairo en de piramide?
26: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
25: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
24: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Heerlijke percussie en prachtige blazers. En het staat op een film soundtrack. De film waarin Paul Simon toen ook speelde. One Trick Pony heette dit. En Late in the Evening was een van de liedjes van die soundtrack. En die film die flopte, maar die soundtrack die werd wel heel erg goed verkocht. Het is vrijdagmiddag. Dit is de Muziekmiddag.

Adele en Rumor Has It bij Omroep Zeeland. En daarvoor Zoe Levi en Snelle. Ja, Adele en daarna een andere grote ster van dit moment. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Uit de Toy Story No. 5.

Heart of Glass van Blondie. Wat een fantastische single is dat. Nog steeds na al die jaren blijft dat gewoon overeind. Geldt ook voor dit liedje van Blondie. Vind ik een fantastische song. En deze vind ik ook heel erg leuk van Blondie.

Ja, de eerste was Call Me en dit is A Rapture. Nou, in dat bos van fragmenten ga ik er nog eentje laten horen. Want straks, voor tweeën, hoor je sowieso dit liedje. Undercover. En de vraag is, welke hit is dit? Komt u nog een keertje? Undercover. Nou, denk er eens over na. Straks het antwoord. What?

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Inwoners van Vlissingen kunnen vanaf maandag 21 september opnieuw stemmen voor een nieuwe reling op de boulevard. Vorig jaar mochten inwoners aangeven hoe die reling eruit moet zien. 7 ontwerpers gingen aan de slag met die wensen. 3 ontwerpen zijn nu overgebleven. 2 jaar geleden konden Vlissingers ook al stemmen, maar die keuzes waren vooraf bepaald en dat zorgde voor ophef. De huidige reling behouden is geen optie, die is versleten en bevat de kankerverwekkende stof chroom 6. In Kamperland wordt op dit moment een herdenkingsbankje onthuld voor Andries Dieleman uit Wissekerken, precies 82 jaar na zijn executie. Dieleman raakte op Dolle Dinsdag in 1944 betrokken bij een actie tegen de Duitse bezetter. Hij hielp de veerpont tussen Kamperland en Veren onklaar te maken. En kort daarna werd hij opgepakt. Op 11 september werd de 36-jarige landbouwer geëxecuteerd. Het bankje wordt onderdeel van de internationale Liberation Route Europe. Zaalvoetballer Alyssa Dijkstra uit Middelburg is door bondscoach Sven van Dam opgeroepen voor 2 oefenwedstrijden van Oranje. Ze maakt deel uit van een 14-koppige selectie. Nederland speelt op 21 en 22 september vriendschappelijk tegen België. Beide duels zijn in de sporthal van de KNVB-campus in Zeist. Een filmfestival Film by the Sea in Vlissingen begint vanavond. De 28e editie van het festival duurt 10 dagen en ruim 140 films zijn te zien. De openingsfilm is de wereldpremière van Yuri, een film van regisseur Sander Burger over de Russische pianist Yuri Egorov. Het weer in Zeeland. De regen trekt vanmiddag naar het oosten weg en af en toe komt de zon erbij. Er staat een matige zuidwestenwind en het is rond de 20 graden. Morgen zonnig en droog. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Met dit liedje, daar staan ze bijna volgens mij elk jaar in de Zeeuwse top 40, die 500 kroketten. Dus er is ook een Zeeuwse versie van die 500 miles. I'm gonna be 500 miles van The Proclaimers. Welke hit zou dit moeten zijn? Undercover.

Volgens mij hebben er wel een miljard mensen toen de tijd dat optreden gezien. Want het werd uitgezonden via satelliet All You Need Is Love van The Beatles. En ook vaak te horen aan het einde van het jaar in die ene uitzending. Met diezelfde naam natuurlijk. Hè. Welk liedje is dit? Nou, dit gaat over George Ezra, want hij heeft in 2018 een reis gemaakt naar het Caribische eiland Saint Lucia. En daar was een begrafenisviering en dat was geen ingehouden, ingetogen en verdrietige stemming, maar dat werd uitbundig gevierd. En dat vormde de inspiratie voor de tekst van Green Green Grass. Hier is George Ezra.

0: laat me nooit meer los.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
15: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
21: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
24: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
26: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
25: NRV.
26: Waar vraag je dat?
25: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
26: Wij?
25: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
27: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
28: Hey, Remon!
29: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: NRV.
30: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het is 38 jaar oud, deze wonderschone ballad van Kim Wilde. Ze heeft nog een keer in Vlissingen opgetreden. Hè? Misschien was je daar wel bij. En dit liedje gaat dus over de liefde. Straks gaan we eens even kijken wat er zoal gebeurde in de muziekwereld op deze 11e september in het verleden. Maar is nog Ed Sheeran in Camera.

Shania Twain en Man met een uitroepteken I Feel Like a Woman. 11 september 1987 werd Pieter Torsch doodgeschoten. Hij was toen 42 jaar. En dat was op het eiland Jamaica waar hij woonde. En Pieter Torsch kennen we van deze.

Dan ging het dus mis met Pieter Tors. Het was tijdens een gewapende overval. Nou, wat gebeurde er nog meer op deze datum? Natuurlijk de aanslagen in Amerika en de Verenigde Staten in 2001. In 1962 namen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en drummer Andy White in de Abbey Road Studios in Londen hun eerste Britse singles op. Dat was Love Me Do en P.S. I Love You. En op 11 september 1977... hebben David Bowie en Bing Crosby samen een opname gemaakt voor de kerstspecial Merry Old Christmas. Ja, dat was dus in september. En toen zongen zij The Little Drummer Boy. Bowie vond dat liedje eigenlijk niet geschikt voor hem. En daarom werd er een speciaal nieuw gedeelte in dat liedje geschreven, Peace on Earth. En wat wel tragisch is, Bing Crosby overleed een tijdje later in oktober 1977. Dus enkele weken na die opname.

De Jonas Brothers en What a Man Gotta Do. Straks rond 2:30 gaan we weer bijpraten over wat er speelt in Zeeland. Eerst Supertramp. Het duurde 6 jaar voordat Roger Hodgson van Supertramp uiteindelijk dit liedje af had. Give a little bit.

0: 9.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Het gaat goed met de schoorzijdebijen, dat concludeert Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ecologen hebben deze week ruim 5500 schoorzijdebijen geteld. De stichting helpt de zeldzame bijensoort door nestheuvels open en zanderig te houden. Bij de tellingen werd ook de nog zeldzamere schoorwildbij gespot, een soort die alleen in het deltagebied voorkomt. Inwoners van Vlissingen kunnen vanaf maandag 21 september opnieuw stemmen voor een nieuwe reling op de boulevard. Vorig jaar mochten inwoners aangeven hoe die reling eruit moet zien. 7 ontwerpers gingen aan de slag met die wensen. 3 ontwerpen zijn nu overgebleven. 2 jaar geleden konden Vlissingers ook al stemmen, maar die keuzes waren vooraf bepaald en dat zorgde voor ophef. De huidige reling behouden is geen optie, die is versleten en bevat de kankerverwekkende stof chroom 6. Zaalvoetballer Alisa Dijkstra uit Middelburg is door bondscoach Sven van Dam opgeroepen voor 2 oefenwedstrijden van Oranje. Ze maakt deel uit van een 14-koppige selectie. Nederland speelt op 21 en 22 september vriendschappelijk tegen België. Beide duels zijn in de sporthal van de KNVB-campus in Zeist. Filmfestival Film by the Sea in Vlissingen begint vanavond. De 28e editie van het festival duurt 10 dagen en ruim 140 films zijn te zien. De openingsfilm is de wereldpremière van Yuri, een film van regisseur Sander Burger over de Russische pianist Yuri Ekharov. Het weer in Zeeland. De regen trekt naar het oosten weg en af en toe komt de zon erbij. Bij een matige zuidwestenwind is het 20 graden. Morgen periode met zon en droog en dan rond de 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

0: Ik vertelde eerder over de kerstspecial van David Bowie en Bing Crosby. Dat op deze datum in 1977, ja, september, dat ze dat hebben opgenomen. En ik dacht, weet je wat, we gaan nog David Bowie even draaien in de uitzending van zijn gelijknamige succesvolle album Let's Dance. En Bowie noemde dit later zijn middle of the road crisis. Maar wat waren wij er blij mee toen de tijd. Je hoort ook nog John Legend daarvoor met Love Me Now. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Vrijdagmiddag, bijna weekend.
1: I told myself, life is short.

Anna Kendrick en Cups. En er was ook altijd zo'n spelletje daarbij wat je kon doen. En daar werd ik altijd bijzonder, bijzonder zenuwachtig van. Ja, het eerste weekend van oktober. Dan is het weer marathon weekend, het kusmarathon weekend. En bij elk onderdeel bij de start wordt deze song gedraaid van John Farnham. Dit is You're the Voice.

0: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen
2: in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
18: Sst, de film gaat beginnen.
2: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
19: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: Waar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

0: Ik kan me goed herinneren dat dit een hit was. Je hoorde het meermaals op de radio, maar helaas voor Matthew Wilder. Hij was een...
1: One day fire.
0: Het is 11 september. Wie zouden de jarig zijn? Welke bekende sterren? Je hoort het straks in deze uitzending. Maar is Coldplay en All My Life.

0: dochter van The Voice. Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Het is vandaag 11 september, de verjaardag van deze man. Moby, hij wordt 61. Let Go was volgens mij zijn echte doorbraakhit. Nou, wie zijn er nog meer jarig vandaag? Richard Ashcroft, de zanger van de band The Verve, wordt vandaag 55 jaar. En de geweldige zanger, pianist en acteur Harry Connick Jr. Hij viert vandaag zijn 59ste verjaardag. Ben jij vandaag jarig of iemand die belangrijk is voor jou in jouw omgeving? Dan gaan we even voor die persoon zingen.
1: Congratulations and celebrations.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Dit is muziek van de Zeeuwse rapper Zykes. En je kunt hem ook zien, hè, in het televisie.

De Lumineers en ho hey, ik ga weer eens even draaien aan het rad met al die jaartallen om te bepalen uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Ja. Flinke ruk aan het rad gegeven en hij blijft hangen bij 1984. Pak ik even het mapje erbij van 1984. Het was het jaar van het afscheid van Doe Maar. De band nam afscheid na een zeer succesvolle periode. In de hitlijsten stonden ook Wham, Madonna, Cyndi Lauper, Duran Duran, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Queen, U2 en Tina Turner. Het was fantastisch muziekjaar natuurlijk. Maar ik pik er eentje uit van de band Split Enz uit Nieuw-Zeeland. Zeg maar de voorlopers van Crowded House. Dit is Message to My Girl.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle zijn voor even weggehaald. De Zeeuwse organisatoren van Veteranendag deden een oproep aan alle boeren, omdat ze de omgekeerde vlaggen niet respectvol vinden voor veteranen. Melkveehouder Jacco van der Maas liet al weten de omgekeerde vlaggen weer terug te hangen. Boeren protesteren op die manier tegen de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het gaat goed met de schoorzijdebijen, dat concludeert Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ecologen hebben deze week ruim 5500 schoorzijdebijen geteld. De stichting helpt de zeldzame bijensoort door nestheuvels open en zanderig te houden. Bij de tellingen werd ook de nog zeldzamere schorwildbij gespot, een soort die alleen in het deltagebied voorkomt. Zaalvoetballer Alisa Dijkstra uit Middelburg is door bondscoach Sven van Dam opgeroepen voor 2 oefenwedstrijden van Oranje. Ze maakt deel uit van een 14-koppige selectie. Nederland speelt op 21 en 22 september vriendschappelijk tegen België. Beide duels zijn in de sporthal van de KNVB-campus in Zeist. Filmfestival Film by the Sea in Vlissingen begint vanavond. De 28e editie van het festival duurt 10 dagen en ruim 140 films zijn te zien. De openingsfilm is de wereldpremière van Yuri, een film van regisseur Sander Burger over de Russische pianist Yuri Egorov. Het weer in Zeeland, op de meeste plekken droog en af en toe ook zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 20 graden. Morgen ook periode met zon en droog, dan rond de 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Bono schreef dat voor zijn vrouw omdat hij haar verjaardag was vergeten. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda, goedemiddag. Het is bijna weekend, heb jij nog een tip voor ons?
1: De Zeeuwse Concertzaal opent het najaarsprogramma met het Storioni-trio. Rachmaninoff, Mendelssohn en Tchaikovsky.

0: straks kun je luisteren naar Vieren naar Zeeland komt thuis met Michiel. Wat zit er in de uitzending zo meteen?
1: Ja, Elias, ik vrees deze muziek dan niet. Na 4 uur wel veel nieuws van vandaag. Het gaat onder andere over de omgekeerde vlaggen. Want boeren halen die tijdelijk weg. Wat de reden daarachter is, dat hoor je zo meteen. We blikken vooruit op Film by the Sea. Wordt vanavond geopend. Marcel de Kranen deelt zijn favoriete film, maar ook alles wat er gaat gebeuren. En het gaat over een knuffel die in het leven is geroepen om kinderen troost te bieden waarvan de ouders net zijn gescheiden. Dat en meer zometeen in Zeeland komt thuis. En om 5:30 natuurlijk, zegt u het maar.
0: Oké, dankjewel.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeeluitjes.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, het is 4:02. Dit is Omroep Zeeland met het nieuws van vandaag zo. In Zeeland komt thuis. Eerst kijken we naar de situatie op de weg. Met vertragingen op de N57, Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Sirruskerke-Walcheren 3 kilometer, je vertraging iets meer dan 5 minuten. En diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis-Oudehoorn 6 kilometer, je vertraging 1 minuut of 10. Op de A58 sta je stil. Breda richting Bergen-op-Zoom. Voor Heerlen 6 kilometer, daar 10 minuten op dit moment. De A29 Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Beierland 4 kilometer, daar 5 minuten. En de andere kant op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Voor Oud-Beierland 9 kilometer, daar je vertraging bijna 1 kwartier. Laatst in dit overzicht de A16 Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum een file van 19 kilometer. Ruim 1,5 uur optellen daarbij je reistijd.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
14: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Omroep Zeeland.
2: 82 jaar na zijn executie krijgt Andries Dieleman een herdenkingsbankje in Kamperland. Dat bankje is eerder vanmiddag onthuld. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Verder vandaag, 50 kinderen in Goes krijgen een MAPA. Dat is een knuffel die kinderen helpt als hun ouders uit elkaar gaan. En onze Zeeuw naar buitenland gaat iets nieuws doen. Dat is altijd spannend. Vanuit Australië zo het verhaal van Solange de Koster. Dat en meer in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert op je vrijdagmiddag. Muziek hoor je van Maas Smit. Dit is Nice.

0: could dance all night.
1: Maar Smith hoorde je Nice to Meet You. Precies 82 jaar na zijn executie krijgt het verhaal van de Noord-Beverlandse landbouwer Andries Dieleman opnieuw een plek met een herdenkingsbankje in Kamperland. Dieleman kwam op donderdinsdag in verzet tegen de Duitse bezetter. Verslaggever Michael Komans die sprak met de neef van Andries Dieleman, Kees Dieleman, en vraagt hem over die bewuste dag, donderdinsdag 5 september 1944.
2: Het begon met een vals bericht. En de Noord-Beverlanders, maar ook andere Nederlanders, dachten dat het op een snelle bevrijding uit zou lopen. Dus velen die hingen de Nederlandse vlag uit het raam. En dan gingen feesten door de straten. Ja. Maar dat pakte anders uit, want die bevrijding die liet nog even op zich wachten. En de mensen die op die dolle dinsdag verkeerde dingen hadden gedaan, in de ogen van de bezetter, die werd opgepakt. Ja. Onder andere Andries.
3: Ja, uw familielid?
2: Een oom van me. Ik heb hem nooit gekend, want ik ben van 48... En hij is in 44 gefuseerd.
1: Ja, en nu is er dan een herdenkingsbankje in Kamperland. De onthulling daarvan vond eerder vanmiddag plaats. En daar was ook burgemeester Loes Meeuwissen bij aanwezig. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Allereerst, hoe was het vanmiddag, de onthulling?
4: Ja, het was toch wel heel indrukwekkend. Er waren natuurlijk familieleden bij. Ook mensen van de dorpsraad uit Kamperland. Er was ook mooie muziek bij van de EMM Advendo. Dus dat was prima. Maar het was heel indrukwekkend.
1: Ja, want waarom vonden jullie dit als gemeente zo belangrijk? Want jullie kiezen bewust voor dit verhaal.
4: Ja, wij kiezen daarvoor omdat het is natuurlijk een inwoner van Noord-Beverland. De familie die is daar al die jaren heel erg mee bezig geweest met wat er gebeurd is. En omdat het die Liberation Route is, dus dat is onderdeel van een grotere route, is het daarmee ook ontsloten, het hele verhaal, voor iedereen die er kennis van wil nemen. En dat vinden we heel belangrijk.
1: Ja, want heeft u het idee dat vanmiddag de geschiedenis nog even werd herbeleefd, dat er verhalen weer tot leven kwamen bij dat bankje?
4: Ja, zeker, want het was Kees Dieleman met zijn kleinzoon heeft samen een krans gelegd. En ik heb ook een krans gelegd met wethouder Van Welsen. Maar na afloop zag je ook dat inwoners van het dorp en ook andere familieleden, die begonnen met elkaar echt te spreken over wat er destijds gebeurd is. En dat er jaren niet over gepraat werd en de laatste tijd juist steeds meer.
1: Ja. Wat zo'n bankje dan kan veroorzaken?
4: Ja, het is vooral denk ik de herdenking en het feit dat je er aandacht aan besteedt. Het verhaal ook. En ook, hij heeft destijds een brief geschreven, Andries Dieleman. Die is bij ons in het archief. En dat is ook een heel aangrijpende brief. Dus dan gaat het echt weer leven, hè, de geschiedenis.
1: Ja, u zei het al, dat bankje staat dus bij de Liberation Route, wat inderdaad een veel grotere route is.
4: Ja, dus iedereen kan dat zien. En er is ook een website van. En het staat natuurlijk bij de Veersteiger. En dat is ook een hele bijzondere plek, omdat ook de laatste stappen op Noord-Beverland heeft Andries Dieleman daar gezet, hè, bij die steiger.
1: Ja, vanaf nu is het daar dus te zien, dat herdenkingsbankje, naar aanleiding van het verhaal van landbouwer Andries Dieleman. Burgemeester Loes Meeuwissen, bedankt even voor dit moment. En een fijn weekend.
4: Ja, dankjewel.

0: Ace en How Long bij Omroep Zeeland. Het is 4:15 geweest. Laten we kijken naar het weer. Doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, best wel aardig weer gezien toch vanmiddag?
1: Uiteindelijk wel. We hebben wel verspreid wat regen gehad of een bui. Maar er viel niet meer dan 1 tot lokaal 3 mm. Op veel plaatsen is het nu droog geworden. Er valt plaatselijk nog een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen is het dus droog. En dat weerbeeld hebben we ook vanavond. Op de meeste plaatsen blijft het droog met opklaringen. Vannacht dan kan in die opklaringen mist gaan ontstaan. En daalt de temperatuur bij weinig wind naar zo'n 10 tot 14 graden. Nou, morgen volgt de beste dag van het weekend. Periode met zon. Het blijft tot de avond droog. Temperaturen zijn aangenaam. Liggen in de middag zo rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen later in de avond of in de nacht naar zondag volgt vanuit het noordwesten af en toe regen. En dat is de opmaat naar een natte zondagochtend met soms flink wat regen. In de middag zou het dan droger moeten worden en dan stijgt de temperatuur naar 21 graden. Nou, maandag begint waarschijnlijk met bewolking en een lokale bui. In de middag is er geregeld zon en is het vrij warm met temperaturen tot wel 23 graden. Nou, dinsdag wordt de warme lucht weer verdreven met wat regen of een paar buien. Ja, en dan is het vanaf woensdag merkbaar koeler. En dan liggen de temperaturen overdag rond de 18 of 19 graden.
0: Oké, dankjewel. Stefan van der Gijzen. Eens kijken op de weg met vertraging op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam voor Sierhoskerke. 3 kilometer, je vertraging iets meer dan 5 minuten. Diezelfde N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar je vertraging iets meer dan 10 minuten op dit moment. Er is een ongeluk gebeurd op de A58 van Bergen op Zoom in de richting van Breda voor Roosendaal. 3 kilometer file. Je vertraging is er 10 minuten, maar door dat ongeluk is de weg afgesloten. Verkeer richting Breda kan het beste Rotterdam volgen over de A17 en A16. Die omleiding is ingesteld bij knooppunt De Stok. Hou daar dus rekening met extra reistijd. Op de A29 sta je nog stil. Bergen op Zoom naar Rotterdam voor Oud-Beijerland. 8 kilometer, daar iets meer dan 10 minuten. En de laatste in dit overzicht is de A16. Breda naar Rotterdam voor Zwijndrecht een file van 9 kilometer. Daar meer dan een kwartier optellen bij je reistijd.

0: spreek ik die van jou.
1: En waar is dus een hartebreker? Nieuws wat opvalt vandaag ook buiten de provinciegrenzen. Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. En vandaag wordt er in de VS uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden alweer vlogen terroristen 2 vliegtuigen in de enorme torens. Op de plek van de aanslag kwam later een monument. En net zoals ieder jaar vindt daar de herdenking plaats. En er worden ook nu weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders, vertelt deze correspondent van de NOS.
2: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
1: Vakbond CNV dan, die zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. En de voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
3: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3% tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt en daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
1: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Want hoe weet je nou op je 15e al wat je later wilt worden? Dus schrijven steeds meer scholieren zich in voor een oriëntatiejaar. Vooral op het mbo.
4: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
1: Ja, want in dat oriëntatiejaar kun je van alles doen. En dan ga je langs bij allerlei bedrijven om te kijken wat je dan uiteindelijk leuk vindt. Zometeen een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen praat je bij en we reizen af Down Under naar Australië. En eerst hoor je Ace of Base.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Wreck and Bowman en Skin. Bijna al 75 vandaan is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst heeft Elias en het orkest meegenomen en een boodschap.
2: Hé, het is bijna weekend. En morgen op zaterdag ben ik er weer met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn heeft het over de meest bekende spin die er is. Je weet wel, die ene. In de boekentip een waar gebeurd verhaal over twee zussen die leven op het Amerikaanse platteland rond 1839. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten, de berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Ga de Omroep Zeeland sokken, dan weer verloten. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
3: Wat een spanning.
1: Hey Fred Oster, wat leuk.
4: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
7: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft Aziatische tijgermuggen gevonden in Zierikzee. Bewoners in de omgeving van de vindplaats hebben een brief gekregen. Woensdag start de bestrijding. Op verschillende plekken worden dan muggenvallen gezet. En het zou kunnen dat medewerkers van de NVWA bij bewoners aanbellen omdat ze in de tuin willen kijken. De Aziatische tijgermug kan tropische ziekten overdragen en dat wil de NVWA voorkomen. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle zijn voor even weggehaald. De Zeeuwse organisatoren van Veteranendag deden een oproep aan alle boeren omdat ze de omgekeerde vlaggen niet respectvol vinden voor veteranen. Melkveehouder Jacco van der Maas liet al weten de omgekeerde vlaggen langs de snelweg weer terug te hangen. Boeren protesteren op die manier tegen kabinetsplannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het gaat goed met de schoorzijdebijen, dat concludeert Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ecologen hebben deze week ruim 5500 schoorzijdebijen geteld. De stichting helpt de zeldzame bijensoort door nestheuvels open en zanderig te houden. En bij de tellingen werd ook de nog zeldzamere schoorvildbij gespot, een soort die alleen in het deltagebied voorkomt. Zaalvoetballer Alisa Dijkstra uit Middelburg is door bondscoach Sven van Dam opgeroepen voor twee oefenwedstrijden van Oranje. Ze maakt deel uit van een 14-koppige selectie. Nederland speelt op 21 en 22 september vriendschappelijk tegen België. Beide duels zijn in de sporthal van de KNVB-campus in Zeist. Het weer in Zeeland op de meeste plekken droog, af en toe ook met zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 20 graden. Morgen ook periode met zon en droog en dan rond de 22 graden. Zondag lijkt regenachtig te worden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg met vertraging op een aantal wegen. En een melding van de A58 om te beginnen. Bergen op Zoom richting Breda. Is bij Rozenaal een ongeluk gebeurd. Daarom is de weg afgesloten. Bij knopen de Stok word je omgeleid. Omrijden kun je het beste doen over de A17 en A16. Hou daar rekening met extra reistijd. Ook op andere plekken sta je stil. Dat is onder andere de A29. Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp, 7 kilometer, daar ruim 20 minuten. En nog een vertraging op de A59 is dat. Knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch voor knooppunt Hooipolder, 10 kilometer. Je vertraging is daar ruim een kwartier.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Fender samen met Olivia Dean en Rain Me in 4:30 is het geweest. We gaan down under naar de enige Zeeuw in het buitenland die de wekker voor ons moet zetten of zelfs een beetje wakker voor ons moet blijven. Vanuit Australië, Mackay Queensland. Solange de Koster, Solange de goede nacht.
1: Ja, goedemiddag voor jullie.
0: Australië, het is een prachtig land om te wonen. Voor de duidelijkheid voor de luisteraars die het verhaal niet kennen. Heel kort, hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
1: We komen hier al 27 jaar. Want mijn man, zijn broer, woont hier al zo lang. Dus we gingen zo om de 5 jaar ongeveer gingen we op vakantie hier. En dat voelde eigenlijk altijd wel als thuis.
0: Ja,
1: dus
0: en nu is het ineens thuis.
1: 2022. Ja, zeker. Ja. Heerlijk.
0: Hey, prachtig waar jullie wonen, in Mackay, Queensland. En jij bent hartstikke druk met kunst. Wat is Australië op kunstgebied eigenlijk voor land?
1: Ja, er is heel veel kunst. Er wordt heel veel aan kunst gedaan, echt op allerlei manieren. Ik doe zelf dan aan schilderen. Maar in heel veel steden, waaronder ook in Mackay, zie je heel veel muurschilderingen. Er worden heel veel van ijzer gemaakt, sculpture zeg maar, van dieren. Een kangaroo van ijzer bijvoorbeeld, dat zie je echt heel veel hier.
0: Maar heel anders als in Nederland, als je het zo omschrijft.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, veel zie je het. Ja, net als die muurschilderingen, dat zie je wel wat, ook in Europa. Maar ja, niet zo heel veel als hier eigenlijk. Nee.
0: Het mooie is, jij gaat daar morgen iets mee doen.
1: Ja, klopt. Ja, ik zag het voorbij komen vorige maand of zo. Maar het was dan helemaal volgeboekt, een workshop hier in de stad. Dus ik dacht, dan zet ik me op de wachtlijst, zie ik het wel. En van de week kreeg ik een mailtje dat ik dat er nog een plekje was. Dus ik dacht, ik ga ervoor.
0: Ja,
1: dus,
0: en dat is dan een workshop in de muurschildering, hè?
1: Ja. Dat is een bekende artiest die hier verschillende plaatsen al muurschilderingen heeft gemaakt. En hier in de stad zijn er dan ook heel veel. En dit is een nieuwe muurschildering. En dan mogen we dan aan meewerken. En dan leert hij je hoe je schaduwen moet maken. En hoe je ook in zo groot. Want het is natuurlijk heel veel groter dan op gewoon een canvasdoek.
0: Ja.
1: Dus vind ik wel echt super om eens te leren.
0: En meteen voor het echt. Want het is niet dat er een paar bakstenen voor jou zijn opgestapeld. En ze hebben gezegd, zolang je gaat maar een beetje oefenen hier in een hoekje. Het is meteen aan het echte werk.
1: Dus vind ik wel echt super om eens te leren.
0: En meteen voor het echt, want het is niet dat er een paar bakstenen voor jou zijn opgestapeld. En ze hebben gezegd, zolang je gaat maar een beetje oefenen hier in een hoekje. Het is meteen aan het echte werk werken.
1: Ja, dat las ik pas toen ik me opgegeven had. Maar ja.
0: Toen dacht je niet, de druk is nu veel groter dan ik eerst dacht?

0: Ja, dat dacht ik wel. Ik dacht, oké, no pressure, maar vooruit.
1: Nou, precies.
0: Ja, maar we gaan ervoor.
1: Ja, interessant. Maar dit is dan een bekende artiest die jullie daarbij gaat helpen morgen?
0: Ja, met z'n drieën. En ik geloof dat er 3 uren, 3 blokken zijn, zeg maar. Dus en in ieder blok ben je maar met z'n drieën. Dus ja, je krijgt wel heel veel uitleg en zo. Dus, ja.
1: Tof. En dan kun je jezelf na dit weekend kun je jezelf een muurschilder, de kunstenaar artiest noemen. Is daar een naam voor eigenlijk?
0: Yes. Ja, mural artist.
1: Mural artist. Nou, kun je op je cv mural zetten dan artist. Na dit weekend. Ben benieuwd hoe dat is gegaan. We horen volgende week dan heel graag de ervaringen. Wat staat er verder nog op de planning de komende dagen?
0: Zondag hebben we weer een markt met onze tweedehands Lego. Dus dat is ook weer een drukke ochtend. Dus ja, het weekend is goed gevuld.
1: Omdat jullie af willen van dan die Lego, of?
0: Ja, zo is het wel begonnen, zeg maar, met onze eigen Lego. Maar ondertussen kopen we grote partijen in, zeg maar. Dus mensen die hun Lego opruimen. Oh. En wij zoeken dan alles uit, alle sets bij elkaar. Bestellen in die nodige, de ontbrekende onderdelen. En dan verkopen we weer.
1: Oh, heerlijk. Oh, wat lijkt me dat leuk. Ik ga dit weekend ga ik naar mijn moeder toe. En zij heeft ook gezegd, zij heeft 1 missie. De zolder opruimen. En ze zegt, al jullie oude speelgoed wordt dit weekend ook uitgezocht. Dus misschien stuur ik nog een lading Lego jouw kant op. Dan weet je het alvast.
0: Ja, nou, dat is goed. Leuk.
1: Solange de Koster, zie je in het buitenland in Australië. Veel succes dit weekend met het beschilderen van die muur. En tot volgende week.
0: Dankjewel, tot volgende week.

Fleetwood Mac. As long as you follow. Zometeen om 17:30 een nieuwe editie van Zegt U. Maar dat is de vrijdageditie. Het leuke is, op vrijdag kun je bellen over alles wat je wil. Om je even te herinneren aan wat we afgelopen week al hebben besproken. Het ging onder andere over het nieuws waar Renesse de prominente plek in het uitgaansleven heeft verloren nu. Ze gaan sluiten aan het einde van deze maand. We hebben het gehad dus over de discussie. Is Renesse nou eigenlijk leuker als familiebadplaats of is het leuker als feestdorp? We hebben het over de Zeeuwse politiek gehad, over huisartsen. Is dat nou digitaal beter of wil je die dan toch fysiek zien? Er is daar over de nood bij het Watersnoodmuseum. En de structurele nood aan geld daar. Ze willen andere subsidies krijgen. Dat hebben we besproken al deze week. Misschien wil je er nog iets over kwijt. Maar andere zaken uiteraard welkom. Om 17:30 kun je bellen 0118 499 999. Zometeen zegt u het maar.

Lorena, Forget You. In Goes hoeven kinderen met gescheiden ouders zich niet langer alleen te voelen, dankzij de speciale knuffel genaamd Mappa. De knuffel is vandaag op de dag van de scheiding geïntroduceerd door de landelijke stichting Villa Pinedo. De gemeente Goes was meteen

0: Rosanne Abrahams, hoe is dit initiatief zo ontstaan?
1: Ja, het initiatief is ontstaan door twee ouders. Zij heten Angela en Simon. Zij zijn uit elkaar gegaan een aantal jaar geleden. Als je niet in hetzelfde huis woont, dan is die nabijheid voor een zoontje, dat voelt toch anders. Dus toen hebben ze letterlijk een knuffel en een kus bedacht. Het is een knuffel geworden om de afstand tussen de andere ouder, op het moment dat je daar niet bent, zachter en warmer te maken. En dus via de knuffel kunnen kinderen nu op een warme manier videobellen met de andere ouder.
0: Hoe werkt dat videobellen dan?
1: Mappa heeft ook een vakje bij het gezicht. En daar kan de ouder de telefoon in stoppen. Dan gaan ze facetimen. Het is vaak de kleine dingen die kinderen graag voelen en willen vertellen op de dag zelf ook tegen de andere ouder. En daar helpt het mee.
0: Wethouder Jerique Hilgers-Verspoor, waarom hebben jullie als de gemeente Goes deze Mappa-knuffels aangeschaft en willen jullie die verspreiden over de basisscholen in de gemeente?
2: Ja, we zien natuurlijk landelijk dat toch steeds meer mensen gaan scheiden. En dat zijn best wel moeilijke onderwerpen soms om te bespreken in het gezin, maar ook vanuit het beeld van de kinderen. En de Mappa die richt zich juist op de belevingswereld van de kind. Dat vinden wij als gemeente Goes een heel mooi initiatief. Ja, dus het klopt, we hebben Mappa's besteld en die gaan we verspreiden onder allerlei basisscholen, huisartsen, om zo het gesprek wat hier toch over gevoerd kan worden, dat net iets prettiger verloopt.
0: Als het nou succesvol is, is de gemeente dan van plan maar mogelijk nog meer aan te schaffen?
2: Nou, we zijn gestart met 50 om eens te kijken van, er zijn maar een beperkt aantal Mappa's. Dus wij zijn ontzettend vereerd als gemeente Goes dat wij mogen starten met die 50. Maar als het een succes is, dan sluit ik dat zeker niet uit.
3: Zij wethouder Jerique Hilgers-Verspoor tegen verslaggever Nancy Hiddes over de Mappa's nu dus te krijgen in Goes.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ellen, laat het licht aan. Bijna 5 uur in Zeeland komt thuis. Blikken we zo meteen vooruit op Film by the Sea. Heel veel films gaan daar van start. De beste filmtips krijgen ze meteen van onze eigen Marcel de Kranen. En omgekeerde vlaggen worden weer omgekeerd. Of worden ze nou weggehaald? Telefoon, dat hoor je zo meteen na 5 uur. En natuurlijk zo meteen een nieuwe editie van Zegt u het maar. Dat en meer zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, goedemiddag, het is 5:03. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Wouwse Plantage 5 kilometer. Je vertraging is er zo'n 10 minuten. En de andere kant op is de weg afgesloten. Dat is in de richting van Breda. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kun je het beste doen via de A17 en A16 om dan alsnog bij Breda te komen. Die omleiding is ingesteld vanaf knooppunt De Stok. Op de A4 sta je ook stil. Rotterdam naar Antwerpen. Voor Bergen op Zoom, 4 kilometer, daar 5 minuten. En de laatste in dit overzicht, dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een file van 9 kilometer. Daar je vertraging een klein kwartier op dit moment.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
19: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
20: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
24: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
23: En voor Harold met een sta-opstoel.
25: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
28: Omroep Zeeland.
0: Van Dick Maas tot Zeeuwse films. Film by the Sea pakt de komende 10 dagen uit met ruim 140 titels. Een blik met Marcel de Kranen vooruit op deze editie. Dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Boeren halen uiteindelijk de omgekeerde vlaggen weg die ze hebben geplaatst om te protesteren tegen de kabinetsplannen. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Het is 25 jaar na 9-11. Bruno van der Hoek werkte tijdens de aanslag als taxichauffeur in New York. Het is 5:07. Een hele goede middag. Documentaires, speelfilms, feesten en bijzondere gesprekken. De komende dagen biedt het festival Film by the Sea veel aan filmliefhebbers. Het festival begint vandaag en duurt tot en met zondag 20 september. En ik praat over met Marcel de Kranen. Marcel, wat is allemaal te zien en vooral ook te doen?
1: Nou, er is vooral heel veel te zien en te doen. Er worden in die 10 dagen zo'n 140 films vertoond. Er zijn paneldiscussies. Er worden prijzen uitgereikt. En er zijn zelfs onderdelen die zich niet in de bioscoop CineCity afspelen, maar daarbuiten. Zo is er een soort virtual reality voorstelling in de buurt van het Nollebos. Dat is dus geen traditionele film, maar wat festivaldirecteur Jan Doense een immersieve ervaring noemt. Ja, een soort onderdompeling dus. Iets heel anders en speciaals.
0: Oké, en dan vanavond is de première.
1: Ja, dat is de openingsfilm van het festival. Yuri heet die film. En die gaat over een Russische concertpianist en componist Yuri Egorov. Dat was iemand die in de jaren 80 naar Nederland is gevlucht vanuit de Sovjet-Unie. Omdat hij daar onder het communistische bewind niet kon uitkomen voor zijn geaardheid. Hij was homoseksueel. In Nederland kon dat wel. De film is gebaseerd op ware feiten. Ook op een boek van journalist Jan Brokke. Die ook in de film wordt gespeeld door een acteur. En de journalist en de aanvankelijk wat botte en stugge Russische concertpianist die sluiten een vriendschap. Het festival is erg blij met deze première, begreep ik. Want ze dachten dat hij eigenlijk in première zou gaan op het Nederlands Filmfestival. Maar het wordt dus Vlissingen.
0: Kijk, dat is goed nieuws. Gebruikelijk is dan ook dat er een thema is.
1: Ja, dat is eigenlijk nog maar voor de tweede keer zo. Vorig jaar was het thema hoop. Nu is het thema moed. En Jan Doense vertelde me dat zo'n thema eigenlijk wel helpt om films uit te kiezen. Want je hebt een soort focus. Een film die bijvoorbeeld echt goed bij het thema past is The Librarians, bij het thema moed. En die gaat over bibliothecarissen in de Verenigde Staten. Die krijgen nu te maken met allerlei nieuwe regels onder de huidige regering. Boeken met bepaalde thema's mogen niet meer in de bibliotheek staan. En die bibliothecarissen die verzetten zich daartegen. En dat zie je ook in die documentaire die een prijs heeft gewonnen. Nou, die wordt vertoond op het festival en daar is ook een filmgesprek bij.
0: De morgenavond moeten we ook even uitleggen, Marcel. Dat is ook een speciale avond, hè?
1: Ja, morgen komen regisseur Dick Maas en acteur Huub Stapel naar Vlissingen om een carrièreprijs in ontvangst te nemen. De Career Achievement Award heet dat in goed Nederlands. Dick Maas en Huub Stapel natuurlijk bekend van veel Nederlandse films die ze samen hebben gemaakt. The Lift, Amsterdam, Sint, Flodder en ook nu Amsterdam 2... die worden ook vertoond, Amsterdam en Amsterdam 2, op het filmfestival. De regisseur wordt in Amsterdam 2 niet meer gespeeld door Huub Stapel, maar door Holly May Brood, de dochter van Herman Brood. Wie Huub Stapel een beetje volgt in de media, die weet dat die man nooit om een mening verlegen zit. Dus dat kan best wel een leuke en pittige avond worden.
0: Ja. Hey, de film by the Sea heeft wel echt een eigen karakter. Hè? Is het heel anders dan andere filmfestivals in Nederland?
1: Ja, die vraag die legde ik voor aan Jan Doense, de festivaldirecteur. En zijn antwoord luidde aldus.
2: Om te beginnen is het vaak heel lekker weer hier. En als het weer blijft zoals het nu is, dan denk ik ideaal festivalweer. Want het is binnen prettig, niet te warm. Het is buiten ook heel prettig. Dus je kunt nog eens even over de boulevard gaan wandelen. Een hapje eten, iets drinken, een beetje shoppen. En wat dat betreft is Vlissingen in september echt uniek.
1: Nou ja, Vlissingen is eigenlijk een soort kan aan de Schelde, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Niet alleen films, maar ook de boulevard en het hele gebeuren eromheen.
0: En welke heb jij zelf dan op het lijstje staan, Marcel?
1: Nou, ik heb één film al gezien. Die werd vorige week notabene vertoond in het dorpshuis van Arnhem-Muiden. Pesta Babi heet die film. Varkensfeest betekent dat letterlijk. En dat gaat over de ontbossing van West-Papua. Je hebt grote Indonesische bedrijven die daar hele oerbossen omkappen. En dat is voor de mensen die daar leven echt bedreigend voor hun levensomstandigheden en hun hele manier van leven eigenlijk. Vind dat echt een aanrader. En dan wil ik ook nog naar Pressure. Dat is een film en dat gaat over een Schotse meteoroloog aan de vooravond van D-Day. Oh, je kan je voorstellen, die geallieerden die wilden natuurlijk die inval gaan doen in Normandië. En ja, dat moest natuurlijk bij goed weer gebeuren. Maar het was natuurlijk eigenlijk rot weer. En de druk die dan op die meteoroloog wordt gezet om toch maar een moment te vinden om aan te vallen eigenlijk. Dat lijkt mij, dat is een soort films waar ik van hou. Maar zo is er voor iedereen wat wils. Hè. Er zijn liefdesfilms, documentaires over van alles en nog wat. Ik zou zeggen, kijk in het programma. Er is voor ieder wat wils en ga.
0: Zeggen, twee heb jij er genoemd. 140 zijn er te zien de komende dagen bij Film by the Sea. Marcel de Kranen, dankjewel. Veel plezier.
1: Dank je.
0: Boeren halen tijdelijk de omgekeerde vlaggen weg die ze hebben geplaatst om te protesteren tegen kabinetsbeleid. Waarom ze dat doen, kan ik vragen aan melkveehouder Jacco van der Maas. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want waarom worden die vlaggen weggehaald?
3: Wij zijn benaderd door de veteranen van Zeeland, die morgen hun veteranendag hebben. En omdat zij zich toch op die dag, op die specifieke dag, storen aan de omgedraaide vlag, hebben wij ons bereid gevonden om de vlaggen tijdelijk weg te halen.
0: Want was er dan nog geen enigszins twijfel omdat jullie denken, nee, wij moeten deze boodschap blijven doorgeven, dus met die omgekeerde vlaggen? Of dachten jullie, nee, wij gaan hierin mee, dat is prima?
3: Wij zijn eigenlijk gelijk met elkaar overeengekomen. We hebben respect voor elkaar. De veteranen hebben respect voor onze standpunten en ons gebruik van de vlag. En wij hebben respect voor hun, dat ze morgen op hun dag zich storen aan deze uitzingen. Dus vandaar dat wij ze weghalen.
0: Ja, want wat doet u er dan nu mee?
3: Wat zegt u?
0: Wat doet u ermee? Dat heeft u ze van die mast afgehaald? Dan zijn ze weer omgedraaid, zeg maar?
3: Nee, ze liggen nu. Ze zijn nu naar beneden gehaald. En volgende week, begin volgende week, zetten we ze weer terug.
0: Oké. Okay. Okay, ja. Om hoeveel vlaggen gaat het? Hoe druk bent u geweest vanmiddag hiermee?
3: Om 20 vlaggen. We staan langs de A58.
0: Okay. Na het weekend plaatst u ze weer terug om nog steeds wel u uit te spreken tegen dat nieuwe stikstofbeleid.
3: Ja, klopt. Want er is nog weinig vooruitgang in dit dossier. Dus zolang het niet opgelost is, dan zullen wij blijven strijden voor onze standpunten.
0: Duidelijk. Jacco van der Maas, melkveehouder uit Capelle. Bedankt even voor de toelichting. En een fijn weekend.
3: Okay. Hetzelfde. Tot ziens.

0: Teddy Swims, break up in reverse. 4:15 is het geweest. Af en toe regen gezien, later werd het droger vanuit het westen. Stefan van der Gijzen deze vrijdag. Hoe gaan we die afsluiten?
1: Nou, vanavond en vannacht is het ook droog met opklaringen. In de nacht kan plaatselijk mist gaan ontstaan bij temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Morgen de beste dag van het weekend. Periode met zon blijft het tot zeker in de avond droog. Nou, de temperaturen zijn morgen ook heel aangenaam. Zo'n 22 graden bij een matige tot langs de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, in de nacht naar zondag en zondag overdag wordt het dan regenachtig. In de loop van zondagmiddag wordt het dan wel allemaal langzaam wat droger buiten. Temperatuur dan van een graad of 21. Maandag is er af de zon, wordt het tijdelijk eventjes flink warmer, zo'n 22 of 23 graden. Een kleine kans op een bui. Die kans wordt in de loop van dinsdag alleen maar groter als de warme lucht uiteindelijk wordt verdreven. En dat is de opmaat naar een gevoelig wisselvallige periode. Lagere temperaturen. Op woensdag is het dan nog maar 18 of 19 graden.
0: Oké, Stefan, dankjewel. Hou rekening met vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is er een omleiding ingesteld bij knooppunt De Stok. De weg is namelijk afgesloten. Verkeer richting Breda kan omrijden. Doe dat over de A16 en A17, maar dan in de andere volgorde. Dus begin op de A17, daarna de A16, dan kom je vanzelf bij Breda terecht. Maar hou daar rekening met extra reistijd. Een andere vertraging in onze regio, dat is de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, een file van 3 kilometer. Je vertraging bijna een kwartier, komt daardoor een ongeluk. Het was de dodelijkste terroristische aanslag in de Amerikaanse geschiedenis. Vandaag precies 25 jaar geleden. De aanslagen op 11 september 2001 staan bij veel mensen in hun geheugen gegrift. Zo ook bij Bruno van der Hoek uit Renesse. Hij heeft de verwoesting van zijn geliefde stad met eigen ogen gezien.
2: Heel Zuid-Manhattan rook daarnaar. En was ook helemaal onder een laag stof. Heel dat stuk van de stad was grijs.
3: Dit is Omroep Zeeland met het nieuws van dinsdag 11 september. In Zeeland is met afschuw en ongeloof gereageerd op de reeks van aanslagen in de Verenigde Staten.
4: New York, een stad die veel betekent voor Bruno van der Hoek. Hij is er bijna 75 keer geweest. En in Nederland rijdt hij zelfs rond in de typische gele taxi's. U was op het moment van de aanslag onderweg naar New York. Hoe kreeg u dat nieuws te horen?
2: Door een bericht van de captain van het vliegtuig dat het luchtruim in Amerika werd gesloten. Er werd verder geen informatie gegeven. Dus dat was een hele vreemde boodschap die je niet verwacht. Maar ik durfde wel de conclusie te trekken dat er dan waarschijnlijk sprake moest zijn van oorlog of wat dan ook. Nou, dat was het dan uiteindelijk niet. Maar het leunt er wel tegenaan natuurlijk.
4: En jullie zijn uiteindelijk wel in New York gekomen. Hoe was dat daar?
2: Nou, ik kan niet echt zeggen dat het chaos was. Want daar is het te groot voor, zo'n incident. Maar alles was dicht, alles was afgesloten, alles stond stil. Ik ben 3 weken daarna alsnog gegaan. En toen was nog steeds, waren alle bruggen dicht, alle tunnels dicht.
4: Wat ging er door u heen? Wat zag u? Wat rook u?
2: Dat is een mooi verhaal, of eigenlijk een mooi verhaal, een vreemd verhaal. Toen ik daar 3 weken later was, ben ik naar Ground Zero gegaan. En naar downtown Manhattan. En daar stonk het echt enorm, een hele penetrante geur. En ik had geen idee waar dat vandaan kwam. Je denkt dan in zo'n situatie, er zijn bijna 3000 mensen omgekomen, dat dat lijkenlucht is of wat dan ook. Maar dat bleek de geur te zijn. Het is een beetje zoals je kortsluiting in een stopcontact hebt. Dan heb je een hele penetrante geur. En dat bleek dus te komen door het verpulveren van het beton van de instortende torens. Dus heel Zuid-Manhattan rook daarnaar. En was ook helemaal onder een laag stof. Heel dat stuk van de stad was grijs.
4: Is dat iets wat u echt, wat u bijblijft?
2: Ja, dat zie je gewoon altijd nog, ja.
4: Hoe is het om een stad waar u zo van houdt, zo getroffen te zien worden?
2: Ja, dat is heel akelig. Bij elk bezoek, als je dan de skyline zag, dan was dat echt een geamputeerd gezicht zonder die twee torens.
4: Hoe is dat dan nu, 25 jaar later?
2: Ja, in echte Amerikaanse sfeer, er staat een nieuwe toren. Er is een prachtig park aangelegd, een indrukwekkend museum. Ik sta ook gewoon dan altijd in zijn vooruit. Er is weer wat nieuws.
4: De liefde voor New York trekt u door. U geeft ook tours. Komt 9/11 daar ook in terug?
2: Ja, zeker. De tours zijn een paar dagen, 5 dagen, 4 nachten. En dan heb ik vaste routes. En in die routes kom je elke dag wel op punten waar je iets kunt vertellen wat gerelateerd is aan de aanslagen op 11 september. Is het nieuwbouw? Is het verandering? Is het wat nog helemaal niet klaar is? Want er wordt nog steeds hersteld, er wordt nog steeds gebouwd. Er is altijd wel een verhaal aan te maken.
0: Nou, vertelde Bruno van der Hoek uit Renesse aan verslaggever Pascal Kerp.

0: Lefty in Boston, Omroep Zeeland. Gooit North Seaport roet in het eten en kun je straks helemaal niet parkeren in het sloeggebied bij Borselen als de Westerschelde-tunnel is afgesloten. Nou, het ging daar onder andere deze week over in het Zeeuwse Nieuws, net als de verwachtingen voor het komende politieke jaar. Op dat laatste reageerde panellid Angelique Duindam in Zeeuwsdiep. Wat is volgens haar het belangrijkste onderwerp op de Zeeuwse politieke agenda?
1: Dat hele plaatje wel of niet die kerncentrales, dat toch wel gaat meetellen. Gaan we nou groot, gaan we klein? Dat blijft, hè? Mm-hmm. Maar ook dat is een opdracht wat we uit moeten gaan voeren straks. En ik denk dat... Ja.
2: Ik denk dat ze het landelijk gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ze zitten met dat dilemma ook van... Ja, Zeeland is natuurlijk een plek bij uitstek waar er voldoende ruimte is. Alleen, ja, dan zeg je ook van hoe ver kun je nu gaan met alsmaar die ruimte in te vullen op de locatie. Ja. En dan, ja, er wordt het alternatieven van die SMR's, die smart reactors, dat wordt allemaal naar voren gebracht. Nou, dan kijken ze van, wordt het Borselen, nou wordt het aan de Terneuzen. Maar je ziet ook van op landelijk niveau, die twijfel die er op landelijk niveau. En ze zeggen de mensen op een gegeven moment ook, ja jongens, van ja, waar zijn we nou toch mee bezig? Ja. En van wat wij worden als een soort speelbal gebruikt. En ze kijken maar even van op landelijk niveau, wat gaan we doen of wat gaan we niet doen? En afhankelijk van hoe daar de vlag waait, ja, dan krijg je dan weer de wind van de zucht van die vlag over je heen.
1: Maar er gaat wel
2: een concreet beeld van wat wil de politiek gaan doen.
1: Maar ik denk dat de komende jaren dat we daar wel een druk op gaan vinden, dat er duidelijkheid moet gaan komen.
2: Ja, ja.
1: Dus ik denk dat wel mee gaat spelen, dat die duidelijkheid komt.
2: Ja.
1: En dat we dan een kant op gaan die wij misschien niet eens willen.
2: Dat is misschien net als bij die woningbouw. Op een gegeven moment moet ik door zeggen, en nou pak ik door.
1: Ja, ja.
2: Want je kunt niet bezig blijven met dat twijfelverhaal. Dat gaat niet.
1: Dat klopt.
2: En die onzekerheid.
0: Dus Adelijn Bach en Angelique Duindam. Eerder vandaag in Zeeuwsdiep. Het hele gesprek vind je terug op onze site en in de app.

0: Dancing Queen. 17:30 geweest. Tuesday Nieuws krijg je zometeen van Stefan Dane. En straks ook een nieuwe editie van Zegt u het maar.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws heeft Stefan Dane voor je. Stefan, goedemiddag.
5: Hi Michiel, goedemiddag. Zeeland krijgt bijna 3 miljoen euro van het Rijk om de zoetwatervoorziening voor boerenbedrijven op orde te krijgen. Het geld is ook bedoeld om stikstofuitstoot in de sector te verminderen en agrarische bedrijven weerbaarder te maken tegen droogte en verzilting. Boeren zijn afgelopen zomer hard getroffen door de droogte. Het is de bedoeling dat de provincie ook bijna 3 miljoen betaalt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft Aziatische tijgermuggen gevonden in Zierikzee. Woensdag start de bestrijding, meldt de NVWA in een brief aan bewoners in de omgeving van de vindplaats. De mug kan tropische ziekten overdragen en dat wil de NVWA voorkomen. Wie een Aziatische tijgermug ziet, wordt gevraagd die te bewaren en te melden bij de NVWA. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle zijn voor even weggehaald. De Zeeuwse organisatoren van Veteranendag deden een oproep aan alle boeren, omdat ze omgekeerde vlaggen niet respectvol vinden voor veteranen. Melkveehouder Jacco van der Maas begrijpt dat.
6: Wij zijn eigenlijk gelijk met elkaar overeengekomen. We hebben respect voor elkaar. De veteranen hebben respect voor onze standpunten en ons gebruik van de vlag. En wij hebben respect voor hun dat ze morgen op hun dag zich storen aan deze uitingen.
5: En Van der Maas zegt de vlaggen na Veteranendag weer terug te hangen langs de snelweg. Boeren protesteren op die manier tegen kabinetsplannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het gaat goed met de schoorzijdebijen, dat concludeert Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ecologen hebben deze week ruim 5500 schoorzijdebijen geteld. De stichting helpt de zeldzame bijensoort door nestheuvels open en zanderig te houden. Bij de tellingen werd ook de nog zeldzamere schoorveldbij gespot. Een soort die alleen in het deltagebied voorkomt. Het weer in Zeeland op de meeste plekken droog. Af en toe ook met zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 20 graden. Morgen ook periode met zon en droog. En dan rond de 22 graden. Zondag lijkt regenachtig te worden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Zometeen zegt u het maar. Eerst even kijken op de weg. Er zijn vertragingen gemeld op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is afgesloten in de richting voor Roosendaal. Dus in de richting van Breda. Bij knooppunt de Stok kun je het beste omrijden in de richting van Breda. Door de A17 en A16 te volgen. Andere kant op van Breda naar Bergen op Zoom. Op diezelfde A58 een vertraging voor Wouwse Plantage. 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten vertraging. A29 is de laatste in dit overzicht. Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 6 kilometer. Daar 3 kwartier komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgesloten.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
6: Omroep Zeeland.
8: Al 6 geweest, we gaan de week afsluiten in. Zegt u het maar, wat wil je nog delen zo net voor het weekend? Wat heb je meegemaakt de afgelopen week? Waar hebben we het nog niet over gehad? Laat het weten door te bellen of te appen. Kun je doen 0118-499-999. We trappen hem af bij Lia Heijboer. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Nieuws van de Mannheimse concerten. Nog 3 concerten in september te gaan. Mist u ze vooral niet. Aanstaande zondag 13 september kunt u een swingende big band verwachten. De Blue Jeans Big Band, ooit ontstaan uit het Zeeuws Jeugdorkest. Onder de muzikale leiding van Dick Broers. Ze brengen een gevarieerd programma. Met muziek van bijvoorbeeld Duke Ellington en Glenn Miller. Komt u ook luisteren, aanstaande zondag in de Mannheistuin, Hartje van Goes, naast Hotel Rijks, vindt u de ingang naar de tuin. Bij mooi weer starten we om 12 uur en ook bij regen starten we om 12 uur, maar dan in de Grote Kerk.
8: Kijk.
9: We zoeken ook nog nieuwe vrijwilligers voor het volgende seizoen. Kijk eens op de website van de Mannheistuinconcerten.nl of op Facebook voor informatie. U bent van harte welkom.
8: Kijk, zondag erbij zijn en als vrijwilliger kun je jezelf dus melden al voor dat nieuwe jaar. Lia Heijboer, bedankt om te bellen. Ja. Veel plezier gewenst dit weekend.
9: En fijn weekend, Michiel.
8: Hopelijk blijft het een beetje droog, toch? Maar het zal wel.
9: Jawel.
8: Fijn weekend, dag. Lia Heijboer was dat in Zegt het maar. Heb jij zelf iets om te delen? Wil je ergens op terugblikken, vooruitblikken? Het mag allemaal door te bellen of te appen. Hoop ik je zo te spreken.

0: te hopen al een beetje dat hij er zou zijn. Meneer De Geter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Genoten van het zonnetje vandaag?
1: Ja hoor.
0: Gelukkig. Gelukkig.
1: Ja, ik voor vandaag iets speciaals.
0: Vertel, ik ben benieuwd.
1: Ik van een speciaal voor Jan Amels en echtgenoot Uithoek.
0: Oh, wat gaat het worden?
1: Ja, maar die zijn van de week 55 jaar getrouwd.
0: Oh.
1: Of volgende week. Van de week of volgende week.
0: Oké, okay. Bijna of net geweest, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. En dan ga ik spelen van Jantje Koopmans, Rode Rozen voor jou gekozen.
0: Oh, mooi.
1: Want dat past er wel bij.
0: Dat lijkt mij ook inderdaad. Oké, okay. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Jazeker, absoluut, ja. Ik zou ook geen nee durven zeggen tegen meneer De Geter. Loop naar het orgel en daar gaan we, hoor.

0: Dat zei, dat was hem hoor. Meneer de Geter. Ja, moeten we zo toch even een hoek gaan om dan de bedankje neem ik aan te ontvangen. Ja, dat was hem hè.
1: Ja, en ik wens hem nog proficiat.
0: Ja, nou.
1: En hopelijk met 60 jaar weer.
2: Natuurlijk, dan zijn we er nog. En jij ook.
1: Ai, ai.
2: We doen ons best. Dankjewel meneer de Geter.
1: Ja hoor.
2: Hartstikke lief van jou.
0: Dag. Was meneer de Geter mooi hè, Janne?
2: Ja, dat was een dansje gemaakt, jongen, natuurlijk. Maar nu die rode rozen nog, hè?
0: Nee, ja, maar komen die nog of moesten die dan zijn geweest?
2: Het is pas volgende week donderdag, de 17e.
0: Oh, okay,
2: het kan okay. Alle kanten op. Maar ik denk dat het werk van mijn schoonzus is.
0: Oké.
2: Maar wacht maar, you can do anything, I can do it better.
0: Oké, we gaan het afwachten, spannend.
2: Dus kom op de handen, beurt.
0: Dat is een leuke uitdaging. Nou, leuk. Maar hoe gaan jullie dat vieren volgende week? Hebben jullie al leuke plannen?
2: Smiddags met de broers en zussen en s'avonds met het gezin.
0: Kijk, klinkt goed.
2: Dan gaan we toch vieren, natuurlijk. Het is 55 jaar, ja, wat is dat dan toe, hè?
0: Ja, dat lijkt mij wel, ja.
2: Ah, ja, daarom. Maar we zijn er nog en we doen nog volop mee. Dus niks in de weg. We gaan gewoon door.
0: Nou, alvast van harte, maar we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort weer. En dit was een mooie verrassing in ieder geval.
2: Dat was een hele leuke verrassing. Maar net is van genoeg.
0: Janne.
2: Ik ben er helemaal warm van. Tot ziens.
0: Fijn weekend. Dag. Joep,
2: dag.
0: Lekker afkoelen. We gaan naar Jan de Putten in Zaamslag. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Zegt u maar.
3: Ja, ik wil het hebben over overspanningsbeveiligingen. Dat zijn apparaten die kun je in de groepenkast zetten.
0: Mm-hmm.
3: En dat vertel ik naar aanleiding van die stroompieken en overspanning op het net in Middelburg.
0: Ja.
3: En dan kun je namelijk met die dingen een heleboel schade voorkomen. Als er dan een hogere spanningspiek is of er wordt een nulleiding onderbroken, dan voert dat apparaat de overtollige spanning over naar aarde. En ook als in de straat ergens een blikseminslag is, en dan heb je kans ook op overspanning op het net. En dan voert dat apparaat ook de spanning die over is naar aarde. Ja, kort uitgelegd.
0: Ja, precies. Oké, ja.
3: En dan als je bijvoorbeeld een diepvries hebt en een dure wasmachine met elektronica en een droger en je televisie enzovoort, dan kun je in een stopcontact ook een fijn beveiliging steken. Dat zijn gewoon stekkerblokken. Je steek je het stopcontact en daarna steek je de stekker van je apparaat erin. Dus dan heb je twee zaken en dan ben je toch redelijk goed beveiligd tegen die spanningspieken.
0: Ja, ja, want het is heel vervelend als je die meemaakt natuurlijk en dan gaat iets kapot thuis.
3: Ja, het komt vaker voor dat je denkt weer blikseminslag.
0: Ja.
3: Dat is hier vroeger ook wel eens gebeurd. En dan is een halve week is dit kapot en dat kapot en gens kapot. Dus ja. Er komt ook wel eens overspanning binnen via de coaxkabels in de grond voor radio- en tv-aansluitingen. Met glasvezel denk ik dat wat minder is, maar met de oude koperkabels die hier en daar nog gebruikt worden. En daar kun je ook een beveiligingsblok tussen zetten.
0: Ja, precies. Ja.
3: Ja.
0: Maar goed, die beveiliging is een goede tip inderdaad. Dan hoop ik dat mensen daar dan gebruik van gaan maken om in de toekomst de eventuele schade te voorkomen.
3: Ja, waarschijnlijk gaat het toch wel eens een keer meer voorkomen. En waar mensen werken, daar kunnen fouten gemaakt worden. En dat is dan altijd min of meer per ongeluk natuurlijk.
0: Ja.
3: En ook, ik begrijp eigenlijk nog niet precies zo goed waarom het eigenlijk nog niet verplicht is voor kleine, midden- en kleinbedrijf, zeg maar.
0: Wat daar zou u dan wel voor pleiten, om dat te doen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
3: En het is niet zo duur hoor, met een paar honderd of 300 euro voor die apparatuur ben je ongeveer klaar.
0: Ja.
3: Alleen het moet natuurlijk wel geïnstalleerd worden. En de groepenkast moet natuurlijk dan wel aangepast worden.
0: Ja, precies. Er moet iets aan gedaan worden in ieder geval. En zo'n overspanningsbeveiliging is dan een hele goede. Jan de Putter, bedankt om die waarschuwing dan even met ons te delen. Fijne avond.
3: Oké, ook zo.
0: Dag.
3: Doeg.
0: Gaan we door naar Bruinisse. Lennart Jan Gilliam, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag, Michieltje. Goedemiddag, Sjellem. Goedemiddag, hoor.
0: Hallo, zegt het maar.
4: Nou, ik rie een rondje met de vrachtwagen vanochtend, dat doe ik me ook niet eigenlijk. En zit je zomaar te luisteren op Radio 1, hè?
0: Ja.
4: En toen hing het over het spoor, over de trein, dat er nog eens stakingen zijn en dat er nog wel eens blaren op te wachten. En dan is het weer nat en dan is het weer droog. En dan is er weer een bever en dan is het weer een dos. Maar nu vanochtend was er een vrouwtje, dat is een beetje notenpoter van dat bedrijf. En die had over wat dat allemaal kost. En toen ging het over dat er een trein, die moest blijven staan, Want op dat traject was er een kikker gevonden. Een levende kikker.
0: Ja.
4: Ik was er even aan een partij van de dieren. Nou, daar hebben we natuurlijk stekbulprit. Ja, voor mij niet. Maar kijk, zo'n kikker, dat snap ik ook. Want die moet niet zomaar doorslaan. Dat snap ik. Maar de totale kosten dat die kikker daar rondliep. Hey, jij nog geen eens misschien op dat spoor loopt, maar dat kostte nog miljoen euro die nacht. Dan denk ik, hebben we nou werkelijk al maar zo varen naar beneden zak, dat we daar 8 miljoen voor u geven, voor eerst zo'n beetje. Ik ben, nee, dan ook mijn eigen hoogstelijks verbaasd.
0: Maar ik kan me toch bijna niet voorstellen, Lennert-Jan, dat een trein gaat stoppen voor een kikker. Is dat echt zo?
4: Is echt zo. Ik kom met verbazing zitten lusten met een grootje. En dat was een notenpoter en die had zo'n hoge Piet, zeg maar. En die ging dat aan een zutla aan die verslaggever op Radio 1 vanochtend.
0: Ja.
4: 8 miljoen euro, want die trein die moest omgeleid worden. De Maas die ontkwam mijn klacht in de dienst en een schadevergoeding gekregen. Dat kostte voor de ProRail 8 miljoen.
0: Tja.
4: Voor één zo'n kikker, ja, dan denk ik, sorry jongens, maar ben misschien maar wat deus vlogen.
0: Maar het is goed afgelopen met de kikker, weet u dat ook?
4: Dat weet ik niet, want... Ik ben ook maar klikken op een kikker, dus dat beeld ben ik kwijt. Nee, maar ik bedoel, maar jongetje, verbaas je nou toch in Nederland zeggen. Kom op, man. Dan ben je er op de grote wacht, hè. Nog zo'n voorbeeld. Hè. Dan ben er drie banen,
0: ja.
4: Is er één baan, gesloten heel wat anders op. Dan staat er zo'n kruis boven, dan staat er een bord bij rood kruis, snelweg afgesloten. Dan denk ik, wat voor lang twijnen we nou eigenlijk? Ben je nou mij zo blind lomp of oerlomp of ik weet het niet wat voor kant dan maar op gaat. Maar volgens mij niet de hoei.
0: U verbaast u zich over meerdere dingen op het weg, rondom de weg. En fijn dat u die frustratie misschien niet, maar die verbazing even kunt uitspreken hier.
4: Ik zou zeggen, begin kijk uit voor kijkers.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, nee, ik ga aan de kant. Net als de trein.
4: Ze kost er ook veel.
0: Miljoenen. Jij voorzichtig, Lennert-Jan, en bedankt voor het bellen.
4: Dag hoor.
0: Dag. Even kijken wat er binnenkomt op de app ondertussen. Gisteren zag ik dat biomassa niet alleen uit restafval gewonnen wordt, maar in Maleisië tropisch woud rigoureus gekapt wordt voor biomassa. Normaal in de wet kan men daar natuur vernielen om ons zogenoemde goede energie te laten stoken. Trouwens, tussen Maleisië en hier wordt dan ook veel uitgestoten door vervoer. Laat Jan weten via de app. Daan die stuurt inderdaad het verhaal door van de kikker van 8 miljoen. Die verbazing opwekt toch bij de topvrouw van ProRail. En die zegt ook, we moeten eigenlijk niet doorslaan. Als je benieuwd bent naar het verhaal, kun je het bij NPO Radio 1 terug zien en luisteren volgens mij, dat verhaal. Gaan we door naar Axel. Goedemiddag, met wie spreek ik?
5: Met Johan Magree.
0: Johan, goedemiddag. Zegt u het maar.
5: Ja, de problemen met de asielzoekers en terneus, maar waarom kunt u niet in het oude belastingkantoor? Want dat is al 5 jaar leeg.
0: Ik zie die suggestie er vaak voorbij komen deze week. Ik durf niet te zeggen waarom dat niet zou kunnen.
5: Want ja, dan is het probleem en op 3 weken opgelost natuurlijk.
0: Maar zijn er dan geen mensen die rondom een belasting de gebouw dan gaan zeggen, wij willen dit niet?
5: Ja, de politie, die zit ernaast.
0: Ja. Ja?
5: Als er problemen zijn, dan hoeft de politie niet met zwaailicht en dit en dat. Ze kunnen gewoon even naar de buren.
0: Wat vindt u ervan dat er nu toch dan wordt gekozen voor het Neckermangebouw om dat plan uit te werken?
5: Ja, niet goed natuurlijk, want dat is van die rijke mensen die dat gekocht hebben. Maar het belastingkantoor is van ons, dat hebben we snel betaald, dus wat is nou een probleem?
0: Zal daar dan ook niet onderzocht zijn of daar dan ook 200 mensen... Ja, het neergezet kunnen worden.
5: Ja, dat is zo groot, dat ding. En dat andere kantoor van de koop nog leeft trouwens. Daar staat ook de koop. He? Van het waterschap.
0: He? Die staat ook te koop sinds kort, inderdaad. Ja,
5: ja inderdaad. Dus, waarom moeten ze dan die mensen om 3 weken lastigvallen? Ik snap het niet.
0: Nou ja, misschien dat ze kiezen voor de plek waar het handigste is om dat dan snel om te bouwen. En misschien komen ze dan bij dat Neckermangebouw uit.
5: Het belastingkantoor moet niet ombouwen, want dat zijn allemaal kleine kantoortjes. Ik kan er helaas ook wel eens moeten komen, dus.
0: Ja, maar u vraagt zich dus hardop af waarom dat Neckermangebouw als dat gebouw om te bouwen. En misschien komen ze dan bij dat Neckermangebouw uit.
5: Het belastingkantoor moet niet aanbouwen, want dat zijn allemaal kleine kantoortjes. Ik kan er helaas ook wel eens moeten komen, dus.
0: Ja, maar...

0: weekend.
1: Oké.
0: Dag. En wil je erop reageren? Wil je iets anders kwijt in? Zegt u maar, laat het vooral weten. Kijken wij ondertussen heel vroeg eventjes naar de weg. Want daar is een melding van de Westerschelde-tunnel. De Westbuis in de richting van Terneuzen. Die is afgesloten tot ongeveer 17:15. Er wordt een pechgeval geborgen. Dus hou daar rekening met vertraging op dit moment. Dus we kijken dan nog in de app vlug richting het einde van, zegt u het maar, mooie plannen voor het weekend. Gaan lekker rijden. Ik hoop dan dat het een beetje droog is. Toch? Ik hoop het. Een mix van alles en nog wat volgens mij dit weekend qua weer. Goed, zegt u maar, zit er nou, zo goed als op. Zometeen na zessen blikken we nog vooruit, onder andere op voetbal. Want we gaan het hebben over Lukter Heinkes-Zand. Hij is geopereerd, volgde een lange revalidatie. En nu is hij weer terug, Barry Ollierhoek. Zijn verhaal hoor je zometeen na zessen in Zeeland komt thuis. Gaan we nog heel vlug eventjes volgens mij naar de telefoon. Goedemiddag, met wie spreek ik? Hallo, goedemiddag.
2: Hallo, mijn Magda Nagelkerk uit Kloetingen.
0: Hallo, goedemiddag, zegt u het maar.
2: Ik wil nog eventjes hebben over Monumentendag in Kloetingen.
0: Ja, wat gaat daar gebeuren?
2: Een heleboel. We hebben ten eerste een rommelroute. De kerk is open en dat is echt de moeite waard om eens even naar de kerk te gaan. Er staat een prachtig orgel wat binnenkort een mooi concert opgegeven wordt. En ja, er is een kleine boekenmarkt. Er is koffie, thee en taarten. En ja, er is van alles te doen op het dorp. Dus mensen, Leuk. Welkom.
0: Nou, de goede tip zo nog net eventjes voor het weekend. Bedankt om die door te geven. Daar gaat u er zelf ook naartoe.
2: Ik sta zelf met een heleboel rommeltjes en leuke dingetjes in de Willemstraat.
0: Leuk. Nou, we gaan het allemaal opzoeken. Veel plezier daarbij en bedankt voor het bellen.
2: Prettig weekend.
0: Dag.
2: Doei, doei.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Nu bij Dirk. Chicken tonight. €1,99. Dat is lekker voordeel.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 6 uur geweest tussen Omroep Zeeland en de verkeersinformatie. Melding van de Westerschelde-tunnel. Vanwege de berging van een pechgeval is de Westbuis in de richting van Terneuzen tot ongeveer 6:15 afgesloten. Houd er rekening met vertragingen. En ook de N57 is dicht. Dat is de Brouwersdam richting Middelburg. Voor Middelburg-Noord is een ongeluk gebeurd. Tel daar ook wat extra reistijd op als je onderweg bent. De N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluizen-Oudehoorn, 5 kilometer, daar 5 minuten. En de laatste melding is op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht, 4 kilometer. Die vertraging is er iets meer dan 5 minuten.
14: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
2: Ja, geblesseerd voor een flinke periode of niet, hij lijkt sterker te zijn. Nu hij terugkomt, Barry Ollierhoek bij Dr. Heike Sand. Zometeen zijn verhaal hier in Zeeland komt thuis. Ook nog het verhaal van de Zeeuw van de dag. Pieter de Vos kan ons alles vertellen over heel veel herrie. Voor je denken, hoe zit dat in elkaar, het verhaal? Zometeen hier in Zeeland komt thuis. Je vrijdagavond is begonnen. En muziek van Alex Warren hoor je. Dit is zijn nieuwste. Best

0: Alex Warren hoorde je een passenger bij Omroep Zeeland. Ruim een jaar geleden liep Barry Ollierhoek een zware knieblessure op. Nadat hij was geopereerd, volgde voor de 29-jarige aanvoerder van Lukter Heike Sand een lange revalidatie. Nu is hij weer voetballer en kende hij met zijn ploeg een sterke voorbereiding. Verslaggever Barry van Al sprak Ollierhoek over zijn revalidatie, constateerde dat hij sterker lijkt te zijn teruggekomen.
1: Ja, zeker. Moet je dat allemaal nog maar zien. Maar het gaat lekker en we proberen de conditie nu een beetje omhoog te krikken.
2: Hoe heb jij die revalidatie aangepakt? Je bent eind augustus 2025 geopereerd. Hoe ziet het dan uit?
1: Ja, je gaat gelijk naar de fysio. Gelukkig was ik met Daan Schouw, dus konden we met z'n tweeën revalideren. Konden we elkaar een beetje uitdagen met de spelletjes gelijk. Ook al waren het hele simpele spelletjes van pionnen in een prullenbak of paraplubak gooien. Maar er was altijd wel competitie tussen ons en we trekken elkaar goed mee. Na een maandje of 7 mag je eindelijk het veld op. Mag je de simpele dingen doen, zoals een balletje kaatsen. Meedoen in positiespel als kaatsen. En dan wordt het al wel een heel stuk leuker. En de laatste paar maanden mag je steeds meer doen. Echt pas na een maandje 10 mochten we in duels komen. En dan merk je echt pas dat de voetbalconditie echt heel veel anders is dan hardlopen bijvoorbeeld. Dus hadden we het al even taai mee. En daar zijn we nu nog mee bezig eigenlijk.
2: In de oefen- en bekerwedstrijden heb jij het echt heel erg opgebouwd, hè, qua speeltijd.
1: Ja, ik ben begonnen tegen Klundert een half uurtje te spelen. Dat was echt weer minuutjes maken en wennen op het veld. Daarna heb ik 2 keer een halve wedstrijd gespeeld. Nu afgelopen zaterdag dan 65 minuten. En nu weer een helft. En dan zaterdag zo lang mogelijk.
2: Als ik je zo hoor, heb je ook heel veel geduld moeten hebben.
1: Ja, heel veel geduld. Fysio zei gelijk al van reken er maar een jaar voor. Maar op internet lees je toch 6 tot 9 maanden. En dan probeer je die 6 te halen. Alleen, ja, dat is gewoon niet te doen. 9 is ook al heel vroeg. Gelukkig hebben we het na 11 maanden mochten we weer wedstrijden voetballen. Dus binnen het jaar hebben we het in ieder geval gehaald. Maar je moet wel geduld hebben. Ja. Het gaat niet vanzelf.
2: Hoe kijk jij naar de huidige staat van Lukter Heike Sand 1?
1: Ik denk dat we die gasten die nieuw zijn heel erg nodig hadden om misschien zelfs een stapje hogerop te kunnen doen. Vorig jaar best goed geëindigd. Heel knap met de selectie die we hadden. Maar nu willen we zeker bovenin mee gaan draaien. En ja, hopelijk een periode of iets pakken. Maar een stap hogerop zou zeker leuk zijn.
2: We scoren bijna niet verleerd volgens mij.
1: Nee, ik heb er nou weer 5 in liggen. Dus het gaat lekker. Hopelijk houden we het vol.
2: En je broer Rick, die scoort ook aan de lopende band de afgelopen seizoenen. Hoe leuk is dat om met z'n tweeën in het eerste elftal te spelen?
1: Ja, dat is top. Uiteindelijk heeft hij de knop omgezet vroeger en bij het eerste gaan spelen. Ja, het is super om die balletjes op hem te geven en samen naar de cornervlag te rennen om te juichen. Zeker als die extra belangrijk is. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja.
2: Dus is de bedoeling dat er dit seizoen weer veel gaat gebeuren met de broers Ollierhoek?
1: Zeker. Ik geef ze wel aan en als hij er dan in tikt, dan is het goed.
0: En morgen spelen ze dus om 2:30 Lukter Heike Sand thuis.

0: Wet, wet, wet, een sweet little mystery. Het is kwart over zes geweest. Nog een keertje kijken naar het weer doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Stefan, vanochtend nog wat regen gezien. Uiteindelijk werd het vanmiddag toch steeds zonniger en droger, hè?
1: Uiteindelijk wel. We hebben wel verspreid wat regen gehad of een bui. Maar er viel niet meer dan 1 tot lokaal 3 mm. Op veel plaatsen is het nu droog geworden. Er valt plaatselijk nog een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen is het dus droog. En dat weerbeeld hebben we ook vanavond. Op de meeste plaatsen blijft het droog met opklaringen. Vannacht dan kan in die opklaringen mist gaan ontstaan. En daalt de temperatuur bij weinig wind naar zo'n 10 tot 14 graden. Nou, morgen volgt de beste dag van het weekend. Periode met zon. Het blijft tot de avond droog. Temperaturen zijn aangenaam. Liggen in de middag zo rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen later in de avond of in de nacht naar zondag volgt vanuit het noordwesten af en toe regen. En dat is de opmaat naar een natte zondagochtend met soms flink wat regen. In de middag zou het dan droger moeten worden en dan stijgt de temperatuur naar 21 graden. Nou, maandag begint waarschijnlijk met bewolking en een lokale bui. In de middag is er geregeld zon en is het vrij warm met temperaturen tot wel 23 graden. Nou, dinsdag wordt de warme lucht weer verdreven met wat regen of een paar buien. Ja, en dan is het vanaf woensdag merkbaar koeler. En dan liggen de temperaturen overdag rond de 18 of 19 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Je staat nog stil op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. Je vertraging is daar zo'n 5 minuten. En de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor knooppunt Hellegatsplein, 4 kilometer. Je vertraging is daar iets meer dan 5 minuten.

0: Pop samen met Sira en Could Have Been Us. Dit is nieuws wat opvalt vandaag buiten onze provincie. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie eerder vandaag bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Premier Jette heeft zijn medeleven betuigd. Hij spreekt van een afschuwelijk ongeluk. En ook minister Berendsen leeft mee.
1: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
0: Heel veel meer over dat ongeluk is nog niet bekend. Dat moet de komende tijd duidelijk worden. Het was een keerpunt in de geschiedenis, de aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt in de VS uitgebreid daarbij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen 2 vliegtuigen in de enorme torens. Op de plek van de aanslag kwam later een monument en net zoals ieder jaar vindt daar de herdenking plaats. En er worden ook nu weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders.
2: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de toren. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: Dan vakbond CNV. Zij zetten bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. En de voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
3: We kijken naar de inflatie. Dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie? En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit. Hoe die gestegen is. En als je die 2 bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in. Omdat in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En dat wil je dan ook op kunnen inspelen.
0: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Want hoe weet je op je 15e wat je later wilt worden? Veel meer scholieren schrijven zich nu in voor een oriëntatiejaar. Vooral op het mbo.
4: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
0: En dat oriëntatiejaar, dat is een jaar waarin je van alles en nog wat kunt doen en ook langs kunt gaan bij allerlei bedrijven om nou te kijken wat je leuk vindt. Het is bijna 6:55. Zometeen Stefan Dano nog met een update van het laatste Zeeuwse nieuws. En eerst muziek van Sasha, If You Believe.

0: Sasha en If You Believe. Omroep Zeeland op je vrijdagavond inmiddels. Bijna 6:30, Stefan Dana zo met het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst wel Elias, nog iets met je delen.
1: Hey mensen, het is weekend en zo heet dit programma ook.
2: Het is bijna weekend. En morgen op zaterdag ben ik er weer met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn heeft het over de meest bekende spin die er is. Je weet wel, die ene. In de boekentip een waar gebeurd verhaal over twee zussen die leven op het Amerikaanse platteland rond 1839. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten, de berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Ga de Omroep Zeeland sokken, dan weer verloten. Kortom, een mega volle show, morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
5: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
7: voordeeluitjes.nl.
5: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedenavond.
9: Goedenavond. Zeeland krijgt bijna 3 miljoen euro van het Rijk om de zoetwatervoorziening voor boerenbedrijven op orde te krijgen. Het geld is ook bedoeld om stikstofuitstoot in de sector te verminderen en agrarische bedrijven weerbaarder te maken tegen droogte en verzilting. Boeren zijn afgelopen zomer hard getroffen door de droogte. Het is de bedoeling dat de provincie ook bijna 3 miljoen euro betaalt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft Aziatische tijgermuggen gevonden in Zierikzee. Woensdag start de bestrijding, meldt de NVWA in een brief aan bewoners in de omgeving van de vindplaats. De mug kan tropische ziekten overdragen en dat wil de NVWA voorkomen. Wie een Aziatische tijgermug ziet, wordt gevraagd die te bewaren en te melden bij de NVWA. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle zijn voor even weggehaald. De Zeeuwse organisatoren van Veteranendag deden een oproep aan alle boeren omdat ze omgekeerde vlaggen niet respectvol vinden voor veteranen. Melkveehouder Jacco van der Maas begrijpt dat.
10: Wij zijn eigenlijk gelijk met elkaar overeengekomen. We hebben respect voor elkaar. De veteranen hebben respect voor onze standpunten en ons gebruik van de vlag. En wij hebben respect voor hun dat ze morgen op hun dag zich storen aan deze uitingen.
9: Van der Maas zegt de vlaggen na Veteranendag weer terug te hangen langs de snelweg. Boeren protesteren op die manier tegen kabinetsplannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Een filmfestival Film by the Sea in Vlissingen gaat straks van start. De 28e editie van het festival duurt 10 dagen en ruim 140 films zijn te zien. De openingsfilm, straks om 8:00, is de wereldpremière van Yuri. Een film van regisseur Sander Burger over de Russische pianist Yuri Egorov. Het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht droog, plaatselijk kans op mist. Morgen zijn er perioden met zon, dan is het ook droog en rond de 22 graden. Zondag lijkt regenachtig te worden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Goedenavond, Zeeland komt thuis.

Mars and I Just Might. Geniet eventjes van de rust. Zometeen gaan we naar Harry. Bij Pieter de Vos, onze ziel van de dag. En Harry dan in de positieve zin van het woord. Het verhaal van die ziel van de dag hoor je zo.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Hier bij Omroep Zeeland. Ik zei het al, we gaan de herrie opzoeken. En in dan de positieve zin van het woord. Dat doen we bij Pieter de Vos, onze ziel van de dag. Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat hoor ik allemaal op de achtergrond?
1: Ja, zoals vanochtend al besproken, sta ik hier op ons evenement de Comprace. Dus ik heb een probeer een rustig plekje te zoeken, maar dat zal niet mee.
0: Nou, je bent alleszins goed te verstaan, dat is positief. Help me eventjes, de Klompenrace, hoe ziet die eruit?
1: Nou ja, we zitten nu eigenlijk aan het eind van de junioren. Dus ik denk dat je ze straks wel voor... Oh, ze komen nu eigenlijk net voorbij.
0: Kijk eens.
1: Dus je hoort ze denk ik wel kletteren nu al. Maar daar komen ze.
0: Ja.
1: Dus de oudste jeugd die lopen nu net voorbij, die beginnen aan de rondjes om de kerk. Nou, de kleinste jeugd die hebben rondjes naar onze feesttent gelopen, ook om de tent. En gewoon wie het eerst over de finish is, die heeft gewonnen. En ja, er gebeurt wel eens dat er iemand een klomp verliest, er vliegt wel eens iemand uit de bocht. Geen rare dingen, echt serieuze ongelukken. Dus en een leuke sfeer.
0: Nou, en dan komen ze weer voorbij zo te horen inderdaad. Hé, jij zelf doet toch ook mee, of niet?
1: Ik doe zelf ook mee. Op die vierde plaats erin zit vandaag. Dat weet ik nog niet, want ik mag straks na de pauze straks aan de start verschijnen.
0: Oké.
1: En alles leuk met rolletjes, dat ga ik zeker doen.
0: Maar ben je gespannen?
1: Dat weet ik niet. Nee, helemaal niet. Nee? Als ik wil graag wel, eigenlijk wil je altijd winnen natuurlijk, maar als het niet gebeurt, vind ik het niet zo erg hoor.
0: Maar jij zegt vierde plaats, top 3 is toch ook wel haalbaar, Pieter? Dat moet toch lukken?
1: Gaan we best doen, meer kan ik niet doen, hè?
0: Nee, dat is zeker waar. Maar zo te horen is niet alleen een feestje voor mensen op de klompen, maar voor het hele dorp.
1: Klopt. Het hele dorp loopt uit. We hebben zelfs hier een meneer die loopt op klomp. Die komt uit de Achterhoek. Die zei, ik was toevallig in Zeeland. Dus die kwam vanuit de Achterhoek. Die zei, ik wil het ook wel eens zien.
0: Tja, en heb je het idee dat hij zich ook vermaakt?
1: Zo te zien wel. Ja? Zo te zien wel.
0: Goed. Hey, die uitslag van jezelf, Pieter, wanneer kunnen we die verwachten?
1: Die is over, ik schat, over een half uur.
0: Oké, nou spannend. Hou ons uiteindelijk dan op de hoogte. We zijn toch benieuwd. De Pieter de Vos heeft veel plezier en succes dan zometeen, hè?
1: Dat gaat helemaal goed komen. Ik hou jullie op de hoogte.
0: Is goed. Fijne avond. Pieter de Vos, okay, heel van de dag.
1: Dag,
0: hoi.

0: Gino Martin samen met Anouk en Voor Je Het Weet hier bij Omroep Zeeland. In Breskens, daar worden vanavond de slachtoffers van het bombardement uit 1944 herdacht. Bij de luchtaanval op de haven kwamen 184 inwoners om het leven. Piet Kesterloo van de stichting Oorlogsmonument Breskens vertelde over zijn vader vanochtend in Zeeland Wordt Wakker.
1: Mijn vader die werkte in de tent met de pezen. En Bresje staat op 11 september 1944 zonder licht. Hij moest toen samen met een collega-monteur van de pezen, moest hij op de fiets naar Bresje om die storing te gaan verhelpen. En op het moment van het bombardement waren die dus bij z'n tweeën in Bresje. Mijn vader is toen getroffen op het Meulenwater. Hij is er gelukkig bovenop gekomen, want anders had ik hier ook mee gezeten. Dat is van 1946 dus.
2: Ja.
1: Dat had dat niet meer gelukt. Wel, ja, hij heeft er nooit van zijn leven over kunnen vertellen. Tien is de bedoelde, dus wat hij zei dat. Een keer tegen van, hier een keer langs en hier is het gebeurd. En na de hand droeg het ons pas tot minder wat of hij toen gezeten had.
0: Tja. Verhaal van de vader van Piet Kesterloo van Stichting Oorlogsmonumenten Breskens. Vanavond worden dus de slachtoffers daar van de bombardementen in 1944 herdacht. Dit heb je nog meer gemist vandaag op de radio. In Goedemorgen Zeeland belde Esme met Marijke Leertouwer, die ter gelegenheid van Open Monumentendag haar huis in Veren openstelt. Vanaf morgen is er haar galerie ook een tentoonstelling te zien bij Van Dijk thuis. Want Marijke blijkt in het huis van de Vierse kunstenaar Alfons van Dijk te wonen.
3: Ik zit hier nu 4 jaar en toen ik het pand kocht, kwam ik erachter dat het het voormalige atelier en woonhuis van Alfons van Dijk was. En ja, ik was daar super blij mee, want het is natuurlijk een hele leuke link naar mijn galerie.
4: Ja.
3: Dat er vroeger een kunstenaar in heeft gewoond en gewerkt.
4: Die ook heel veel zichten op Veren heeft gemaakt.
3: Ja, hij heeft heel veel schilderijen gemaakt, olieverf, maar vroeger ook gouache. Vooral olieverfschilderijen van stadgezichten van Veren, maar ook het landschap eromheen. Maar ook bloemstillevens en portretten. En in die thema's heb ik Veerse kunstenaars uitgenodigd om werk in te leveren die op die thema's aansluiten.
0: Zowel de kunstwerken als het huis zelf is te bewonderen waar Alfons van Dijk woonde. Dat is morgen, maar ook zondag ben je welkom vanaf 10 uur en de rest van de week vanaf 1 uur. Ja, Open Monumentendag, misschien ga je er zelf ook wel iets aan doen. En u zegt het maar, hoorde je onder andere Leendert Jan Gilliam. Hij hoorde eerder vandaag een opmerkelijk verhaal op NPO Radio 1.
5: Vanochtend was er een vrouwtje, dat is een beetje notenpoter van dat bedrijf. En die had over wat dat allemaal kost. En toen ging het erover dat er een trein, die moest blijven staan. Want op dat traject was er een kikker gevonden. Iene levende kikker.
0: Ja,
5: ik was daar even aan met een partij van de dieren. Nou, daar hebben we natuurlijk stekenbel pret. Ja, voor mij niet. Maar kijk, zo kijken, dat snap ik ook wel. Die moet niet zomaar doorslaan, dat snap ik. Maar de totale kosten dat die kijker daar rondliep, hey, jij nog geen eens misschien op dat spoor loopt, maar dat kostte nog 1 miljoen euro die nacht. Dan denk ik, hebben we nou werkelijk allemaal zo varen naar beneden zak, dat we daar 8 miljoen voor u geven, voor eerst zo'n beetje. Ik ben, nee, dan ook mijn eigen hoogstelijks verbaasd.
0: Ja, duidelijk verhaal wat er werd gedeeld in, zegt u het maar. We hebben het even nagezocht. Het is inderdaad vanochtend aan bod gekomen op NPO Radio 1. Op hun site moet je mij even zoeken op Kikker en Spoor. Zie je dat opmerkelijke verhaal? Dan kun je het ook terugluisteren wat dat is precies. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Elias is er morgen met het gelijknamige programma op de radio. Weekend vanaf 9 uur. Het Zeeuwse nieuws, dat volg je uiteraard het hele weekend. Vanavond en vannacht ook via de site en app. En fijne muziek zometeen na 7 uur. Ik spreek heel vlug en dan zie ik onder andere Billy Vera, Simply Red, Damiano David en veel meer fijne muziek zometeen na 7 uur. Heel fijn weekend en dit is Heaven, Bryan Adams, Omroep Zeeland.

0: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht.

0: Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat.
0: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
9: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
8: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
10: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
8: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

If I could just hold you.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen.

0: komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
1: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
0: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Let's

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman.

0: Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.